0: Hoogstraten aardbeien.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Clara, live.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immo's Koopman.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien. Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: Clara, live.

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Clara Live.

Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Clara Live.

0: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vlaamse jongeren denken vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit het groot maatschappelijk onderzoek van VRT, de foto van Vlaanderen. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat ze de kostwinner moeten zijn binnen het gezin. Het huishouden en de opvoeding van de kinderen vinden ze taken voor de vrouw. Maar nog opvallender, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat fenomeen heet manosfeer en wordt verspreid via sociale media, zegt sociologe Cécile Meeuwsen van de KU Leuven.
1: Die online subculturen die ook wel heel vrouwonvriendelijke boodschappen geven. Door dat feminisme zijn wij als man onze dominante positie wat kwijtgespeeld en wij moeten die tussen aanhalingstekens gaan herveroveren ten opzichte van die vrouwen. Dus ja, die vrouwenhaat, die misogynie kan soms wel gepaard gaan met dus ook agressie, dominantie tonen ten opzichte van die vrouwengroepen.
0: In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning om de asielopvang te organiseren. Een team van experts gaat onder meer helpen bij bewonersbijeenkomsten en om veiligheids- en communicatieplannen op te stellen. Dat is beslist na een spoedoverleg met de regering gisteravond. De aanleiding zijn zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum. De hulpdiensten werden tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei premier Jette dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard aangepakt moeten worden. In de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Bij de slachtoffers zouden 2 medewerkers zijn van een school bij die moskee. En een bewaker is ook overleden. Hij heeft kunnen voorkomen dat er nog meer slachtoffers gevallen zijn, zegt de politie.
2: One of the deceased is a security guard that works there and I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De daders zijn 17 en 18 jaar oud. Ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en grote groepen mensen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om de huidige ebola-variant te onderzoeken.
3: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
0: Ondertussen raakt bekend dat ook 1 Amerikaanse arts-missionaris besmet is met het ebola-virus. Hij zal in Duitsland behandeld worden. Het wordt een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
5: Goedemorgen, het is 6:03 en ik hoop dat u beter bent wakker geworden dan ik, want ik stond daar net in de badkamer. Alles oké, tot ik plots een gigantische spin op de muur zag. Echt waar, ik weet dat sommige mensen overdrijven als het over spinnen gaat, maar hij was echt heel groot. Dus ja, er zat maar 1 ding op. Ik heb mijn vriend wakker gemaakt. Hij was daar niet zo blij mee, maar kijk, de spin is weg. En na deze muziek zijn ochtendhumeur hopelijk ook, want dit zijn Le Donne di Buonumoro. Welkom.

Weg met dat ochtendhumeur en hopelijk ook met alle spinnen. Dankzij deze goed gehumeurde dames. Le Donne di Buon Umore, balletmuziek van Vincenzo Tomassini. En als u goedgezind wordt van goede strijkkwartetten, dan moet u volgende week in Gent zijn in de Bijloken. Want daar treedt donderdag dit ensemble op, het Doric String Quartet.

0: Het Doric String Quartet. Volgende week brengen ze de strijkkwartetten van Benjamin Britten in de Bijloken in Gent. Maar dit waren ze met een deel uit het eerste strijkkwartet van Felix Mendelssohn.
1: Espresso.
0: Is wat u ziet wel echt? Ik hoor u al denken, wat een vreemde vraag, zoals morgens vroeg. Maar niet volgens dichter Bernke Klein-Zandvoort. Zij schreef er zelfs een boek over, Oogsprong. Het is haar proza-debuut met 15 essays over alles wat te maken heeft met zien en niet zien. En tijdens het schrijven van het boek stuitte ze ook op een heel bijzondere ambacht. Ocularist. Dat is iemand die kunstogen maakt voor mensen die een oog verloren zijn. Ook Bernkens nicht had op een bepaald moment zo'n kunstoog nodig. Maar hoe maak je dat precies? Dat vertelde Bernke gisteren, stap voor stap, aan Nicky Aerts in Pompidou.
2: Het is een ambacht wat steeds meer verdwijnt, omdat ogen 3D-print, als je het zo vervoegt, worden. Dus dit is een van de weinige plekken waar het nog helemaal met de hand wordt gemaakt. En het is een heel proces waar verschillende stappen in worden doorlopen en ook verschillende mensen hun eigen ambacht uitvoeren. Dus het stukje, denk ik, waar je aan leert, is als het moment dat het schelpje is gemaakt, dan moet er een iris komen en een pupil. En er is dus een kunstschilder die dat doet. En dat is zo'n, ja, inderdaad, zo'n gedetailleerd en miniem proces. En aan de ene kant gebruikt hij dan andere kunstogen waar hij naar kijkt. Er zijn foto's soms van het oog. En dan als een van de laatste stappen, dan worden de adertjes ingelegd. En dat zijn dan eigenlijk, dat verbaasde me zo, dat is gewoon het rode draad waarmee je je kleren naait. Maar dan heel fijn uit elkaar getrokken en gelegd op een manier dat het een soort rivierwerkje wordt. Dus het, ik vond het heel mooi om waar te nemen, die stappen.
0: Ja, een bijzonder beroep. En Bernke Klein-Zandvoort schreef er dan ook nog eens een heel bijzonder verhaal over. Voor haar boek Oogsprong ligt nu in de winkel. En het hele gesprek gisteren in Pompidou kan u beluisteren via het Clara-kanaal op VRT Max.

Een mooie ochtend in mei. Pianiste Aline Piboul met In a May Morning van John Ireland. En het is 6:20. Misschien zit u op dit moment aan de ontbijttafel, maar als het kan, laat alles heel even liggen. Die boterham, de kranten, afwas, wat het ook is. Tenzij je natuurlijk aan het rijden bent, dan doet u vooral wat u moet doen. Maar zet het volume misschien gewoon een tikje luider, want dit is misschien wel het mooiste wat u vandaag gaat horen. Che si può fare van Barbara Strozzi.

Echt waar, kippenvel elke keer als ik het hoor. Zo, zo mooi is dit. Zeker deze versie van Simone Kermes, van Casey Poifare, van Barbara Strozzi. Een vrouw waar heel veel over te vertellen valt. En dat doen Sander en ik ook in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Want in een van onze vorige afleveringen hebben we het over haar en ook een beetje over de wilde verhalen die over haar de ronde gaan. En dat zijn er wel wat. Dus luister zeker eens naar onze podcast via het Clara-kanaal op VRT Max.

0: Het Andante Receptet van Karel Amand Mangold door het Berolina Ensemble. En het is 6:30, Sophie van der Donkt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, in San Diego in Californië is er een dodelijke schietpartij geweest bij een moskee.
1: Ja, er zijn 3 doden bijgevallen. Een bewaker en 2 medewerkers van een school bij die moskee. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De vermoedelijke daders, 2 jongens van 17 en 18, zijn dood teruggevonden in een auto in de buurt. Vlaamse jongeren denken vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit het groot maatschappelijk onderzoek van VRT, de Foto van Vlaanderen. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat zij de kostwinner moeten zijn in het gezin. En nog opvallender is dat 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen om veilig asielopvang te kunnen organiseren. De spanningen over asielopvang zijn hoog opgelopen in Nederland. Vorige week is er zelfs brand gesticht bij een tijdelijk opvangcentrum. Teams zullen de gemeenten nu helpen om de onrust zoveel mogelijk weg te nemen. Dat is beslist tijdens spoedoverleg tussen de regering en verschillende gemeenten. Een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kan zo'n buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Het scherzo uit het pianoquintet van Sergei Taneyev met violisten Vadim Repin en Ilja Gringolc en Michael Pletnev aan de piano. En dit is muziek uit Tsjechië van Johan Wenceslaus Kalivoda. Hij wordt wel eens de missing link genoemd tussen Beethoven en Schumann. Kalivoda zou dat sowieso een heel mooi compliment hebben gevonden, want Beethoven was zijn grote voorbeeld. En dit is een deel uit zijn vijfde symfonie van Kalivoda, het Allegretto Grazioso.

0: De muzikanten van Hofkapelle Stuttgart met het Allegretto Grazioso uit de vijfde symfonie van Johann Wenceslaus Kalivoda. En speciaal omdat hij zo'n grote bewonderaar van Beethoven was, is dit een lied van Beethoven over een man die overal waar hij komt...
1: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

0: Adelaïde van Ludwig van Beethoven met de stem van tenor Ian Bostridge en Antonio Pappano aan de piano.
1: Espresso.
0: Geweldig nieuws uit Antwerpen, want het Rubenshuis heeft een bijzonder werkje op papier van Peter Paul Rubens kunnen bemachtigen. Aan de ene kant van het blad staat een tekening van drie mannen en aan de andere kant een handgeschreven brief. Eigenlijk is het een kladversie van een brief die Rubens in 1607 aan een Italiaanse collega-schilder schreef. En daarin heeft hij het over een bestelling door niemand minder dan Eleonora de Medici, de hertogin van Mantua, dus een mooie klant. Tekeningen en brieven van Rubens verschijnen tegenwoordig trouwens nog maar zelden op de kunstmarkt. Dus twee keer geluk voor het Rubenshuis. En straks in Pompidou komt curator Anne van Kamp er meer over vertellen tussen 5 en 6.

Als het dan toch moet regenen, dan liefst zo. Jardin sous la pluie van Claude Debussy uit het nieuwe album van harpiste Anne-Sophie Bertrand. En het is bijna 7 uur, zometeen jazz van bij ons, want we hebben een nieuwe keuze van Clara, daar laat ik straks weer een stukje uit horen. En we trekken ook naar Parijs, naar een legendarisch cabaretcafé, maar dat is voor na het nieuws.

0: is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongere generatie in Vlaanderen denkt opvallend traditioneel over mannen, vrouwen en transpersonen. En in San Diego in de VS vallen 3 doden bij een schietpartij in een moskee. Vlaamse jongeren denken nog vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van VRT. Vooral jonge mannen hebben een conservatief denkbeeld, uitleg door Katrien Persman.
1: Het typische rollenpatroon van de man als kostwinner leeft meer dan gemiddeld bij jongeren. En opvallend, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw soms mag slaan.
2: Het is erg om te zeggen dat dat mij niet super hard verbaast. Omdat de meeste jongens denken dat mannen meer macht hebben in een relatie.
3: De laatste tijd heel veel jongeren vinden dat gewoon normaal. Maar ik, in mijn mening, vind ik dat nooit kunnen.
1: En toch, dat fenomeen van mannelijke dominantie, de manosfeer, bereikt steeds meer jongeren. Vooral via sociale media. Volgens sociologe Cécile Meeuwse van de KU Leuven haalt het de normale ontwikkeling van jongens onderuit.
4: Zo wordt het tonen van kwetsbaarheid ontmoedigd. Het wordt ook weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En kan dat wel in de weg staan van het aangaan van warme, gezonde relaties.
1: Jongeren verzetten zich daardoor ook meer dan ouderen tegen een diverse samenleving. 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. Een kwart wil geen homoseksuele vrienden.
0: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil de achternaam van cipiers op hun naamplaatje vervangen door een code van 5 cijfers, zodat gevangenen hun identiteit niet kennen. Dat schrijft het Nieuwsblad. De minister wil het gevangenispersoneel zo beter beschermen. Verschillende cipiers werden al geïntimideerd buiten de gevangenis, bijvoorbeeld met foto's van hun familie of hun auto die in brand gestoken wordt. De minister hoopt dat dat minder snel zal gebeuren als gevangenen de achternaam van de cipier niet kennen. De maatregel moet wel nog verder uitgewerkt worden. In de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De slachtoffers zijn 2 medewerkers van een school bij die moskee. En een bewaker is ook overleden. Hij heeft kunnen voorkomen dat er nog meer slachtoffers gevallen zijn, zegt de politie.
5: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De daders zijn 17 en 18 jaar oud. Ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning om de asielopvang te organiseren. Een team van experts gaat onder meer helpen bij bewonersbijeenkomsten en om veiligheids- en communicatieplannen op te stellen. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met de regering gisteravond. De aanleiding zijn zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum. De hulpdiensten werden toen tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei premier Jette dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard aangepakt moeten worden. In Congo zijn nu al 118 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen met het virus. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en grote groepen mensen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om de huidige ebola-variant te onderzoeken.
6: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
0: Ondertussen raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse arts-missionaris besmet is met het virus. Hij zal in Duitsland behandeld worden. In de Jaroslav-regio, op 200 kilometer van Moskou, zijn er aanvallen geweest met Oekraïnse drones. Er zijn ook 4 drones gesignaleerd op weg naar Moskou, maar Rusland kon die onderscheppen. Ook rond Rostov, in het zuiden van Rusland, zijn er drone-aanvallen geweest. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. De afgelopen dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer intens bestookt met drones, met tientallen doden tot gevolg. Oekraïne gebruikt de laatste tijd ook meer en meer lange afstandsdrones die dus tot diep in Rusland geraken. In Frans-Guyana is een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. Ze gaat voor het eerst het magnetisch veld van de aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen geladen deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen, zegt ruimtevaartkenner Nancy Vermeulen.
7: Het is belangrijk omdat die zonnewind satellieten kan verstoren, ja, ook onze GPS kan beïnvloeden en ook ja, bij een eventuele zonneuitbarsting elektriciteitsnetten kan beschadigen. Dus ruimteweer is enorm belangrijk en ook natuurlijk de toekomstige missies naar de maan zal astronauten ook kunnen blootstellen aan die straling en dat willen we preciezer kunnen meten.
0: De missie is een samenwerking tussen het Europese ruimtevaartagentschap ESA en China. Het Rubenshuis heeft een zeldzaam werk van schilder Peter Paul Rubens naar Antwerpen kunnen halen. Het is een tekening op papier met op de achterkant een brief. Rubens schreef die in 1607, volledig in het Italiaans, toen hij in Rome werkte als kunstadviseur. Het is heel bijzonder dat het werk vanaf nu in Antwerpen hangt, zegt curator Anne van Kamp.
8: Rubens-tekeningen komen niet meer heel vaak op de markt, dus het is ook heel bijzonder dat we nu een Rubens-tekening voor België, voor Vlaanderen, voor Antwerpen, voor het Rubenshuis hebben kunnen verwerven. Normaal worden die aan buitenlandse musea of buitenlandse privéverzamelaars verkocht, dus het is echt geweldig dat we dat nu voor het Rubenshuis hebben kunnen aankopen.
0: Er is meer dan 100.000 euro voor betaald. Het werk is te zien tijdens de Rubens Experience vlakbij het Rubenshuis dat op dit moment gerenoveerd wordt. En de baas van de openbare omroep in Moldavië heeft ontslag genomen omdat de Moldavische vakjury op het Songfestival weinig punten gaf aan buurland Roemenië. De vakjury gaf maar 3 punten, het publiek de volle 12. Moldavië en Roemenië hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het niet eens was met de punten van de vakjury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. Een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Vooraan, 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat mannen een vrouw mogen slaan. 1 op de 3 ziet een vriendschap met een transpersoon niet zitten. Het zijn 2 opvallende bevindingen uit de Foto van Vlaanderen, een maatschappelijk onderzoek voor VRT. Alle resultaten staan ook in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Ancor che col partire van Cipriano de Rore is misschien wel het meest invloedrijke madrigaal aller tijden. Het gerenommeerde La Fonte Musica laat bij Bozar horen hoe componisten als Lassus en Gabrieli ermee aan de slag gingen en reikt bewerkingen aaneen tot een doorlopende suite. Op 2 juni bij Bozar, samen met Clara. Espresso met Clara de Dekker.
10: Goedemorgen, het is 7:08 en we gaan er weer een beestig leuk uurtje van maken. Dat mag u zelfs letterlijk nemen, want het is Le Bœuf sur le Toit.

Trompetiste Lucien Renaudin Varry. En ze speelde letterlijk de pannen van het dak met Le Bœuf sur le Toit. Een legendarisch cabaretcafé in Parijs waar Darius Milhaud de inspiratie vond voor dit nummer. En ik ben het eens gaan opzoeken. Dat café bestaat nog altijd. Al is het ondertussen wel een chic restaurant geworden met meer caviar dan kunstenaars, denk ik.

Het Trilogy String Trio met een strijktrio van de Australische componiste Miriam Hyde. En van verstoppen gesproken, de Russische pianist Grigori Sokolov, die laat zich ook niet veel zien. Hij geeft bijna geen interviews, doet geen fotoshoots, hij heeft ook geen sociale media, want bij hem draait het alleen om de muziek. En misschien heeft hij al die reclame ook niet nodig, want zijn concerten zijn bijna altijd onmiddellijk uitverkocht. Maar als u snel bent, dan kan u misschien nog net een ticket bemachtigen voor zijn concert volgende maand in Antwerpen. Op 3 juni staat hij in de single. En deze componist staat ook op het programma Franz Schubert. En dit is een van zijn impromptus door Grigori Sokolov.

Applaus voor Grigori Sokolov met een impromptu van Franz Schubert. En als u hem ook eens graag live aan het werk wil horen, dan moet u dus volgende maand in de single zijn, want dan brengt hij binnenkort een solo recital met muziek van Schubert en Beethoven op woensdag 3 juni.

0: L'Event Français met een quintet van de Deense componist Carl Nielsen. Het is 19:30 en Sophie, je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Enkele resultaten van de foto van Vlaanderen. Het maatschappelijk onderzoek dat de VRT heeft laten uitvoeren doet de wenkbrauwen fronsen vanmorgen. 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat een man een vrouw mag slaan. En 1 op de 3 ziet een vriendschap met een transpersoon niet zitten. 2 opmerkelijke resultaten uit het onderzoek die aantonen dat jongeren in Vlaanderen er nogal traditionele of zelfs foute ideeën op nahouden. Dat ze ook traditioneler denken dan oudere generaties. In San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De slachtoffers zijn een bewaker en 2 medewerkers van een school bij die moskee. De politie zegt dat het wellicht een haatmisdrijf was. De vermoedelijke daders, 2 jongens van 17 en 18, zijn dood teruggevonden in een auto. In Congo zijn nu al 118 mensen aan het ebola-virus gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en drukke plaatsen te vermijden. Er woedt een variant van ebola waar vaccins en geneesmiddelen niet op afgestemd zijn. Het weer, het wordt een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum van het land. Morgen een bewolkte dag met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Bart Eekhout werpt in de morgen een teleurgestelde blik op de centenindex. U weet wel, de regeling waarbij er voor hogere lonen een plafonnering komt op de indexering. Normaal gezien keurt de Kamer die deze week goed. Werkgevers en vakbonden hadden nochtans een meer praktisch alternatief uitgewerkt in een zeldzaam moment van eensgezindheid. Maar de regering blijft bij de centenindex. Want beslist is beslist. En de regeringsleden willen na de BTW-flop niet nog eens een begrotingsidee zien sneuvelen. Zo negeert deze regering koppig een zeldzaam moment van sociale harmonie dat ze eigenlijk had moeten toejuichen. Van politieke koppigheid gesproken. We moeten nog leren omgaan met de e-step, stelt Greg van Roosbroek vast in Gazet van Antwerpen. Sommigen jagen het ding op tot 80 of 90 km per uur. Anderen vinden het oké om er nog dronken mee naar huis te rijden. Logisch dus dat er stemmen opgaan voor een nachtverbod en een helmplicht. Maar niet elke gebruiker is een kamikaze. Wie de step netjes inzet als aanvulling op bus of tram mag niet de dupe worden van een minderheid die het vertikt om zich te gedragen. De federale overheid verkoopt het kasteel van Financiën in Capelle. Een luxueus oord met tennisvelden, minigolf en bar, ooit exclusief voor ambtenaren. Peter Meijlemans noemt in het nieuwsblad de beslissing van minister Jan Bon terecht, maar ziet hier vooral symboolpolitiek. Want de echte geldslurpers blijven ongemoeid. Partijfinanciering van 80 miljoen, een zieltogende senaat van 40 miljoen en provincies die jaarlijks 1,2 miljard opslorpen omdat ze nog niet efficiënt werken. Dan is de verkoop van het kasteel maar peanuts. Wel toont het hoe oude privileges sneuvelen. Deze regering heeft in haar regeerakkoord gezet dat ze ook op zichzelf moet besparen. Goed zo, maar dan moet het wel verder gaan dan een kasteel te koop zetten. Het debat over het doktersremgeld gaat verder dan de vraag of het tarief juist is, ziet Sophie Vergucht in De Tijd. In België bestaan het remgeld en de verhoogde tegemoetkoming. Maar de drempels lijken verkeerd afgesteld. Sommigen nemen hun recht niet op, anderen krijgen het onterecht. Het RISIF waarschuwt dat de huisarts niet duurder mag worden, omdat preventie juist kosten bespaart. Conclusie, sociaal beleid moet fijnmaziger, zodat steun terechtkomt bij wie het echt nodig heeft. En dan kan het taboe sneuvelen over het algemene tarief. De verkoop van Ter Hills Resort door LRM is meer dan een vastgoeddeal, stelt Bart Bijnens in het Belang van Limburg. Het toont hoe Limburg zichzelf opnieuw uitvond. Waar ooit een grauwe mijnsite lag, staat nu een toeristische trekpleister met 100 hectare herstelde natuur. LRM investeerde toen niemand durfde. wat duizenden jobs en 1,5 miljoen overnachtingen opleverde. Als rollend fonds kan LRM de opbrengst nu opnieuw inzetten voor Limburgse bedrijven en innovatie. Dat geeft financiële slagkracht in tijden van economische onzekerheid. Zo bewijst Limburg dat succesvolle reconversie zuurstof geeft aan de volgende generatie ondernemers. Brussels Airport is geen trotse Europese hub, maar een chaotisch uithangbord van verwaarlozing, ziet Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Wachtrijen bij de grenscontrole zijn geen incident, maar een probleem dat eraan zat te komen. Er wordt wel extra parkeerplaats gebouwd voor de verwachte toestroom van passagiers, maar die moeten dan wel langs de 6 kotjes die er maar zijn voor controles. Politici wijzen elkaar met de vinger. De bevoegdheden zijn versnipperd. En zo wordt de luchthaven het symbool van België, een land dat zelfs 6 kotjes tot communautair slagveld maakt. Minister van Asiel en Migratie van Bosuit kraait victorie, want het aantal asielzoekers daalt significant. Dat linkt ze aan haar crisisbeleid en haar ingrijpende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Maar voor Karel Verhoeven van de Standaard klinkt dat zo'n beetje als een minister van Landbouw die een goede oogst als eigen verdienste ziet. Ja, het aantal asielaanvragen daalt, maar daarbij speelt ook dat de burgeroorlog in Syrië is gestopt, dat er minder instroom is uit Afghanistan en dat het voor Palestijnen quasi onmogelijk is om weg te raken uit Gaza. En het Europees Migratiepact versterkt voortaan de buitengrenzen en laat opvang elders toe. De vraag is of Van Bosuit de crisissfeer blijft cultiveren voor politiek gewin of nu de vrijgekomen ruimte benut om constructief migratiebeleid te voeren. Ze is tenslotte ook minister van Maatschappelijke Integratie. Het zal van haar afhangen of migratie de investering wordt die het kan zijn. Het is dinsdag 19 mei. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Blijft toch geweldige muziek. Fox the Phoenix van John Williams uit de tweede Harry Potter film door Los Angeles Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel. En dit is ook muziek uit een film, maar ik laat u zelf raden uit welke.

0: A dream is a wish your heart makes. Barbara Hendricks als assepoester, want dit was natuurlijk muziek uit de Disney-film Cinderella.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week een jazzplaat van bij ons, The Virgo. Het nieuwe album van het Michel Bicelia Trio, met Michel aan de piano, Werner Lauscher op contrabas en drummer Marc Léhon. Ze zijn ondertussen al 30 jaar een vaste waarde in de jazzwereld. En een tijdje geleden kwam Michel Bicelia langs in Music Matters om hun nieuwe plaat voor te stellen en natuurlijk ook wat uitleg te geven over die titel, The Virgo.
2: Virgo is eigenlijk de betekenis van een samenhoop van sterrenstelsels en systemen, galaxies. En dat noemen wij een Virgo. Ja. En ik doe dat als hobby, dat soort

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition. Clara Life.

Oort, Cloud, nieuwe muziek van Michel Bichelia, die hij speciaal schreef voor de 30ste verjaardag van zijn trio. En dat vieren ze dus ook met een nieuw album, The Virgo, deze week onze keuze van Clara.

Chant d'amour van Leopold Wallner met de zingende hobo van Gabriel Pidou. En straks komen in de muziekappel van Waterloo weer twee nieuwe kandidaten toe, want daar bereiden alle finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd zich deze week in totale afzondering voor op hun laatste proef. Maar wij zijn een beetje ongeduldig, dus wij laten deze week vijf andere cellisten aan het woord over het concerto dat zij graag zouden spelen tijdens de finale. En zometeen krijgen we de keuze van Karel Stijlaerts na 8:00.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongere generatie in Vlaanderen denkt opvallend traditioneel over mannen, vrouwen en transpersonen, soms zelfs discriminerend. En in San Diego in de VS vallen 3 doden bij een schietpartij in een moskee. Nogal wat Vlaamse jongeren denken erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van VRT. Bij jonge mannen zien de onderzoekers soms ronduit extreme en discriminerende denkbeelden. Uitleg door Katrien Persman.
1: Het typische rollenpatroon van de man als kostwinner leeft meer dan gemiddeld bij jongeren. En opvallend, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw soms mag slaan.
2: Het is erg om te zeggen dat dat mij niet super hard verbaast. Omdat de meeste jongens denken dat mannen meer macht hebben in een relatie.
3: De laatste tijd heel veel jongeren vinden dat gewoon normaal. Maar ik, in mijn mening, vind ik dat nooit kunnen.
1: En toch, dat fenomeen van mannelijke dominantie, de manosfeer, bereikt steeds meer jongeren. Vooral via sociale media. Volgens sociologe Cécile Meeuwse van de KU Leuven haalt het de normale ontwikkeling van jongens onderuit.
4: Zo wordt het tonen van kwetsbaarheid ontmoedigd. Er wordt ook weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En kan dat wel in de weg staan van het aangaan van warme, gezonde relaties.
1: Jongeren verzetten zich daardoor ook meer dan ouderen tegen een diverse samenleving. 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. Een kwart wil geen homoseksuele vrienden.
0: Cipiers zullen binnenkort mogelijk niet meer met hun voor- en familienaam op hun naamkaartje rondlopen in de gevangenis. In de plaats komt er een badge met hun voornaam en daarbij een code. Dat schrijft het Nieuwsblad. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil de maatregel invoeren omdat er meer en meer incidenten zijn waarbij cipiers buiten de gevangenis geïntimideerd of aangevallen worden.
5: Dat heeft te maken met die zware misdaden waarbij de georganiseerde criminaliteit ook probeert om die activiteiten verder te zetten vanuit de gevangenissen. En daarom is het nodig om die cipiers te beschermen, zeker omdat dat medewerkers zijn in cruciale veiligheidsberoepen en dat we die te allen tijde moeten beschermen tegen vreselijke vormen van intimidatie.
0: In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning om de asielopvang te organiseren. De aanleiding zijn zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd nog brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum. Gemeenten die bereid zijn om asielzoekers op te vangen, zullen hulp krijgen van expertenteams, zegt premier Rob Jetten.
6: Er zijn met name wat kleinere gemeentes die aangeven wij willen echt wel onze verantwoordelijkheid pakken. Maar we hebben niet de capaciteit of de experts om dan goed te kijken waar zou dan een asielopvanglocatie kunnen komen.
0: In de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De slachtoffers zijn 2 medewerkers van een school bij die moskee. En een bewaker is ook overleden. Hij heeft kunnen voorkomen dat er nog meer slachtoffers gevallen zijn, zegt de politie.
7: One of the deceased is a security guard that works there and I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De daders zijn 17 en 18 jaar oud. Ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. In Congo zijn nu al 118 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en drukke plaatsen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde denkt dat het virus zich niet naar andere continenten zal verspreiden, maar in de regio wel zware gevolgen zal hebben.
8: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virussen eigenlijk geen voet aan wal krijgen in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa.
0: Oekraïne heeft Rusland vannacht opnieuw aangevallen met drones in de Jaroslav-regio op 200 kilometer van Moskou. Er zijn ook 4 drones gesignaleerd op weg naar Moskou, maar Rusland kon die onderscheppen. Ook rond Rostov in het zuiden van Rusland zijn er drone-aanvallen geweest. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. De afgelopen dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer intens bestookt met drones met tientallen doden tot gevolg. Oekraïne gebruikt de laatste tijd ook meer en meer lange afstandsdrones die dus tot diep in Rusland geraken.
9: In Frans-Guyana is er een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. De satelliet gaat voor het eerst het magnetisch veld van de aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen geladen deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA gaat voor de missie samenwerken met China, zegt ruimtevaartkenner Nancy Vermeulen.
10: Het is zo dat China een belangrijke ruimtespeler wordt. En het strategisch ook belangrijk is voor Europa om aanknopingspunten te vinden bij China. En het is logisch natuurlijk dat Europa aansluiting zoekt bij specifieke expertisecentra zoals deze van China.
9: Het Rubenshuis heeft een zeldzaam werk van schilder Peter Paul Rubens naar Antwerpen kunnen halen. Het is een tekening op papier met op de achterkant een brief. Rubens schreef die in 1607 volledig in het Italiaans toen hij in Rome werkte als kunstadviseur. Het is heel bijzonder dat het werk vanaf nu in Antwerpen hangt, zegt curator Anne van Kamp.
11: Rubens-tekeningen komen niet meer heel vaak op de markt, dus het is ook heel bijzonder dat we nu een Rubens-tekening voor België, voor Vlaanderen, voor Antwerpen, voor het Rubenshuis hebben kunnen verwerven. Normaal worden die aan buitenlandse musea of buitenlandse privéverzamelaars verkocht, dus het is echt geweldig dat we dat nu voor het Rubenshuis hebben kunnen aankopen.
9: Er is meer dan 100.000 euro voor betaald. Het werk is te zien tijdens de Rubens Experience vlakbij het Rubenshuis dat op dit moment gerenoveerd wordt. De baas van de openbare omroep in Moldavië heeft ontslag genomen omdat de Moldavische vakjury op het Songfestival weinig punten gaf aan buurland Roemenië. De vakjury gaf maar 3 punten, het publiek de volle 12. Moldavië en Roemenië hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het niet eens was met de punten van de vakjury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. Een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum van het land. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Vooraan, 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat mannen een vrouw mogen slaan. 1 op de 3 ziet een vriendschap met een transpersoon niet zitten. Het zijn 2 opvallende bevindingen uit de Foto van Vlaanderen, een maatschappelijk onderzoek voor VRT. Alle resultaten staan ook in de app van VRT Nieuws.
12: Clara, blijf verwonderd.
13: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge. Samen met Clara.
12: Espresso. Met Clara de Dekker.

Blijft toch een topcombinatie, de saxofonisten van het ensemble Blindman met Bach. En van mij zou er gerust ook een koningin Elisabeth-wedstrijd voor saxofoon mogen bijkomen, maar op dit moment kijk ik natuurlijk vooral uit naar de finale van de cello-editie. Die begint volgende week maandag en wij tellen hier in Espresso samen af na deze seconde van Rameau.

0: Les musiciens du Louvre met de chaconne uit de opera Castor et Pollux van Jean-Philippe Rameau.
1: Espresso.
0: Welk concerto zou u kiezen als u in de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd stond? De 12 finalisten hebben die vraag ondertussen natuurlijk al beantwoord. Maar zouden cellisten die niet deelnemen zich dat ook wel eens afvragen? Puur hypothetisch natuurlijk. Wij polsten bij enkele van hen naar hun favoriete celloconcerto, zoals bijvoorbeeld Karel Stijlaerts. Hij is eerste cellist bij Brussels Philharmonic en hij volgt de wedstrijd van heel dichtbij, want ook dit jaar begeleidt hij enkele deelnemers.
2: Onder cellisten hebben we altijd zo'n soort familiegevoel. De kandidaat die ik net heb begeleid, vroeg mezelf eigenlijk, hoe doen jullie dat om zo rustig te zijn met ons? Ik denk dat dat een van de taken is van een begeleider. Dat is rust creëren voor de nervositeit die er bij elke kandidaat ongetwijfeld is. Ik zou doodnerveus zijn, denk ik, ja. Twee concerto's die mij zeer na aan het hart liggen. En één van die twee concerto's is het celloconcerto van Edward Elgar. In de vorige edities was er in de finale ronde geen één die Elgar koos. En nu ga je vragen hoe dat komt, daar heb ik absoluut geen antwoord op. Maar mocht ik in de finale zitten, dan zou dat wel op het programma staan. Zeker. Het is geschreven naar aanleiding van de vele slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Het is natuurlijk zo dat als je die muziek speelt en je staat ook stil bij de afgrijzelijke dingen die mensen elkaar aandoen. Ja, dat doet maar iets. Hè. Mm-hmm. En dat gaat heel diep. Ik voel dat. Ik voel dat gewoon. Er komen vele karakters komen in dat stuk naar boven. Er zijn ongelooflijk mooie lyrische, zangerige passages. Bovendien is er ook een heel snel deel in dat bijna aan kolibries doen, denk ik, die rondvliegen. Ik ga een geheimje vertellen. Ik heb het celloconcert van Elgar nooit gespeeld. Ik heb het wel gestudeerd, maar ik heb het nooit uitgevoerd. Omdat ik van jongs af aan echt die baan, orkestjob wou om alle prachtige cellosolos te spelen die er in het repertoire zitten. Dus in mijn opleiding heb ik een aantal concerten gestudeerd, maar niet Elgar. En dat is misschien jammer, doodjammer. Maar uiteraard heb ik veel andere dingen gedaan die me zeer veel plezier hebben doen beleven. Hè. Er is één melodie, vrij simpel eigenlijk, maar die zo mooi is en die komt eigenlijk aan het einde van het werk. Het is daar bijvoorbeeld dat ik heel erg voel de tristesse over de vier verschrikkelijke oorlogsjaren die net achter de rug waren. En dat zou ik graag eventjes proberen te spelen.

Het raakt mij altijd als ik over muziek vertel, omdat muziek zo verbonden is met mijn eigen leven. De lijn die elkaar daar schrijft, die paar maten die zo intens zijn. Maar je moet het horen met de begeleiding van het orkest eronder. En dat is van een schoonheid die zeldzaam is. Ja, echt wel.

Het einde van dat magistrale celloconcerto van Edward Elgar. Volgens cellist Karel Stijlaerts het perfecte concerto om in de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd te spelen. En ik kan hem alleen maar gelijk geven. Het is inderdaad een prachtig werk. Jammer genoeg staat er volgende week tijdens de finale geen Elgar op het programma, maar wel 6 andere concerto's. En het verplicht werk natuurlijk, dus vervelen gaan we ons sowieso niet doen.

Sun Rising, alsof de dag langzaam op gang komt, maar dan op piano. De piano van Anthony Romaniuk, want dit was een stukje uit zijn nieuwe plaat, On Modes.

0: Een nonet van Jean-Francais, geïnspireerd op een quintet van Mozart. Het is 8:30 en Sophie, vooraan in het nieuws enkele opvallende resultaten uit een groot maatschappelijk onderzoek van de VRT.
1: Ja, de foto van Vlaanderen heet dat onderzoek. Kort samengevat blijken jongeren vaak traditioneler te denken over gender en rollenpatronen dan oudere generaties. Maar soms gaat het ook nog een stuk verder en zijn het zelfs discriminerende denkbeelden. 1 op de 3 jongeren ziet een transpersoon bijvoorbeeld niet zitten als vriend. Minister van Justitie Verlinde wil de achternaam van cipiers weghalen op hun naamplaatje, zodat gevangenen niet hun volledige identiteit kennen. Het is een maatregel om het gevangenispersoneel beter te beschermen, want verschillende cipiers werden al geïntimideerd of aangevallen buiten de gevangenis. Het wetsontwerp moet wel nog goedgekeurd worden. Oekraïne heeft Rusland vannacht opnieuw aangevallen met drones en sommige zijn beland op 200 kilometer van Moskou. Ook in het zuiden van Rusland zijn er drone-aanvallen geweest. Het is de laatste weken een duidelijke strategie van Oekraïne om met lange afstandsdrones tot diep in Rusland toe te slaan. We krijgen een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

De Passacaglia Andalus van en met luitist Rolf Lislevant. En we blijven in Spanje, want het is een Spaans volksliedje uit de 15e eeuw, bewerkt door Federico García Lorca. Tres Morrias, drie Moorse meisjes.

0: Het ensemble Hirundo Maris met Tres Morias. En morgen komt Team Rudy uit in de bioscoop. Een documentaire over Rudy Morren. Die kent u misschien wel, want hij speelde als acteur mee in onder andere Spoed en Danny Lowinski. Maar in 2018 kreeg Rudy de diagnose Parkinson. Hij verzamelde een hechte groep vrienden rondom zich. Mensen die hem helpen wanneer het nodig is. Zijn Team Rudy. Zijn laatste rol speelde hij in De Zone van As, zonder dat iemand wist dat hij ziek was. En dat vertelde hij zelf ook in de documentaire.
1: Dus, ik ga naar die scène, want ik kort scène. 2-3 bladzijden maximum. Niet alleen wil ik niet in beeld komen, maar ik wil mijn dialoog ook niet zeggen. Wat ik dat toen heb meegemaakt, Michael, dat geloof ik niet. Actie, die scène begint. Ik zeg met een dialoog. Ik begon met een dialoog. En ik spreek, ik zweer het je, ik spreek Chinees. En terwijl ik Chinees vlot over mijn tong rond, denk ik, hè. Dat klopt hier toch niet? Dan moet ik toch niet in Chinees spelen? Iedereen, al die acteurs, die 5, 6 acteurs die op die set staan, die spreken Chinees tegen elkaar. Ik denk van, man, dat kan toch niet waar? Dus, maar iedereen doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dus iedereen speelt die scène. En die scène staat erop en zeggen, oké, het is goed volgende scène. Ik denk, dat kan toch niet? Maar je kunt toch niet zeggen, we hebben die scène in het Chinees gespeeld. Dat kan niet. Dat is niet goed, Michael. En de laatste keer dat ik op de scène heb gestaan. Doe het ook niet meer. Doe het ook niet meer.
0: Acteur Rudy Morren over zijn ziekte Parkinson. Nick Baltazar maakte een documentaire over hem, Team Rudy. En daarover komt hij zo meteen alles vertellen.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank

0: Geen filmmuziek, maar wel een vioolsonate van Nino Rota door Isabel van Keulen en Ronald Brautigam. Espresso. Stel, je bent ernstig ziek en je beseft dat het niet langer lukt zonder hulp. Plots krijg je moeite met dingen die vroeger vanzelf gingen. Stappen, schrijven, je concentreren. En dan beslis je, ik roep al mijn vrienden samen en ik zeg het gewoon eerlijk. Ik heb hulp nodig. Dat is exact wat acteur Rudy Morren deed toen hij de diagnose Parkinson kreeg. Zo ontstond Team Rudy, een groep vrienden die hem helpt waar en wanneer nodig. En nu is het ook de titel van de nieuwe documentaire van Nick Balthazar. Nick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Nick, zou jij durven aan al je vrienden hulp vragen wanneer je ziek bent?
1: Ja, het is interessant als je dat vraagt aan mensen. Wie zou hulp geven, dan steekt iedereen zijn vinger op. En als je dan vraagt wie zou hulp durven vragen, dan heb je altijd nog 1 op 5. Mm. Het is gewoon iets wat wij niet meer durven doen. En dat is ja, zo bijzonder geweest aan wat Rudy daar heeft gedaan. Want het waren niet eens echt al zijn vrienden naar een... Ja, het was wel zijn stamkroeg in Borgerhout gegaan, de Mombasa, en heeft gezegd, ik heb meer vrienden nodig. Dus hij heeft eigenlijk bijna vrienden gemaakt, zoals je dat zegt.
0: Ja, en plots ontstond er zelfs een hele weekplanning van mensen die voor hem kwamen zorgen. Heel mooi om te zien, want ja, Parkinson is natuurlijk een ziekte die je leven op verschillende manieren kan beïnvloeden. Wat voor hulp heeft Rudy precies nodig?
1: Ja, dat is het bijzondere dat hij zegt, ja, het gaat hem mij niet om meteen mijn medisch bij te staan of zo. Daar heb ik dan wel andere kanalen en mensen voor. Maar er zijn voor mij... Eenzaamheid is naast Parkinson een epidemie die hand boven hand toeneemt. En je ziet dat heel veel mensen ja, door eenzaamheid al zieker worden. En van zodra je ziek wordt, ja, dan is het gevaar dat die eenzaamheid alsmaar toeneemt, waardoor je nog zieker wordt. En het is dat wat we eigenlijk met deze film ook een beetje wouden doorbreken, die vicieuze cirkel naar beneden, want je kan dat dus ook omdraaien. Het is even wetenschappelijk bewezen dat mensen die andere mensen helpen, daar ook gewoon gezonder en blijer kunnen van worden. Dus dan is meteen met pro-sociaal gedrag zijn 3 mensen geholpen. Degene die geholpen is, degene die helpt. En ook schijnt het mensen die daden van goedheid, van zorg zien gebeuren. Dus ja, vandaar een film.
0: Dus dan wordt het bijna een win-win-win situatie. Ja. Jouw eigen vader Nick heeft ook Parkinson. Kwam het dan soms allemaal niet heel dichtbij?
1: Goh, je hebt evenveel soorten Parkinson als je patiënten met Parkinson hebt. Of mensen met Parkinson, moet je eigenlijk zeggen. Want ze zijn veel meer dan patiënt. Dus mijn vader heeft absoluut wel gelukkig een minder agressieve vorm gekregen. Een beetje meer zo de koning Albert versie met de trillende hand en zo. Hij zegt ook, ik wil er mij niet veel mee bezighouden met die ziekte, maar ja, op een gegeven moment begint die ziekte zich bezig te houden
0: met jou. Ja.
1: Maar het was toch nog heel confronterend om vooral te zien ja, de versie die Rudy te pakken had, maar dan, ja, soms zijn de goden zowel van de geneeskunde als van de documentaire een beetje aan je kant en kwam er die oplossing dat hij eigenlijk die deep brain stimulation een heel grijpende hersenoperatie heeft kunnen krijgen, waardoor ze ja, dus elektroden diep in je hersenkernen inbrengen. En daarmee ja, zijn eigenlijk nu ongeveer 70% van zijn symptomen toch bijna miraculeus opgelost.
0: Ja, dus nu gaat het toch al veel beter met hem.
1: Ja, en dat is fantastisch om te zien hoe ja, die groep hem daar ook heeft doorgeloodst, omdat het toch wel ja, iets heftig is. Hè? Plots krijg je machientjes in je brein die elektroden die allemaal dingen beginnen uit te zenden, waardoor eigenlijk ja, wat normaal je medicatie doet, waardoor dat wordt overgenomen. Maar dat ja, heeft neurologisch en psychologisch ook zowel, net zoals Parkinson, een beetje op en neer gaande golven. Ja. En dat is fantastisch dat die groep er dan is voor hem.
0: Ja, door er zoveel mee bezig te zijn, heb je daardoor ook niet zelf schrik gekregen om Parkinson te krijgen? Is dat iets waar je mee bezig bent?
1: Wel, het is iets anders wat mij toch nog

0: meer is in de nek gevallen. En dan denk je als klimaat- en milieuactivist, ik ga mij eens eindelijk met iets positiefs en een ander verhaal bezighouden. Maar ja, dan kom je toch weer tot de vaststelling dat Parkinson, dat is niet gewoon eventjes een toevallig slecht lotje dat je hebt getrokken of een ouderdomsziekte. Parkinson heeft duidelijke oorzaken en vervuiling, luchtvervuiling, fijnstof, zware metaal, maar zeker ook pesticiden zijn duidelijk aanwijsbare boosdoeners. Dus ja, dat is waar ik dan, zeker met een vader met Parkinson, toch ook altijd samen met Rudy bozer over word. Als je vandaag ziet hoe losjes men omspringt met de kwaliteit van ons drinkwater en de kwaliteit van ons leefmilieu en onze lucht bijvoorbeeld. Dit zijn dingen die ziektes veroorzaken en die hoeven er niet te zijn. Eigenlijk, Parkinson was in 1816, toen James Parkinson dat ontdekte, een ziekte van hooguit vond 6 mensen. Nu zijn er 6 miljoen.
1: Ja, dus daar blijven we toch nogal nonchalant mee omgaan. Heb jij al een team rond jou, een team, Nick?
0: Ik denk wat we hopen met de film is dat iedereen, en ook ik bijvoorbeeld, ja, heb wel andere vrienden die ziek zijn. Ik denk iedereen heeft die. En wat we nog zagen dit weekend bijvoorbeeld met Kom op tegen kanker is dat het een hemelsgroot verschil maakt als je een team weet te vergaren rond jou. En dat is een beetje wat we hopen met de film, dat er eigenlijk zoveel andere teams ook ontstaan.
1: Ja, en jullie hebben daar ook het perfecte nummer voor gevonden, want de documentaire eindigt met de nummer van Sinatra.
0: Ja, You Never Walk Alone natuurlijk. Het is ondertussen, en dat is wel een grappig anekdote, dat is nu ook de leuze van Liverpool. En je mag dat eigenlijk niet gebruiken, want dat is al zelfs een registered trademark. Dus zover zit het kapitalisme al. Maar het is ook wel een beetje het motto van de film. Als je niet alleen de weg hoeft af te leggen, dan is de weg een stuk minder steil en een stuk minder lang.
1: Ja, helpen en geholpen worden. Team Rudy bewijst dat het mooiste is wat er is. De documentaire is vanaf morgen te zien in de bioscoop en wij gaan even luisteren naar Sinatra en Nick. Dankjewel voor het gesprek.
0: Jij bedankt. Dag, Clara.

Niemand die het zo mooi kan zingen. Frank Sinatra met You'll Never Walk Alone. Het motto van de documentaire Team Rudy. En een mooie boodschap om deze espresso mee te eindigen. Want het is bijna 9 uur. Zometeen is er amper zand. En ik wandel morgen vroeg weer heel graag met u mee. Dus tot dan.

0: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met De Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Justitie Annelies Verlinde wil de achternaam van cipiers weghalen op hun naamkaartje, zodat gevangenen niet meer hun volledige identiteit kennen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het is een maatregel om het gevangenispersoneel beter te beschermen, want verschillende cipiers werden al geïntimideerd of aangevallen buiten de gevangenis.
2: Dat heeft te maken met die zware misdaden waarbij de georganiseerde criminaliteit ook probeert om die activiteiten verder te zetten vanuit de gevangenissen. En daarom is het nodig om die cipiers te beschermen, zeker omdat dat medewerkers zijn in cruciale veiligheidsberoepen en dat we die te allen tijden moeten beschermen tegen vreselijke vormen van intimidatie.
1: Op het naamkaartje van de cipiers zou dan de voornaam plus een code komen. Voor Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond is het een belangrijke eerste stap, maar lost het nog niet alles op.
3: Gedetineerden die zich fout gedragen wanneer er een rapport wordt opgesteld, dan moet ik dat ondertekenen als Robbie de Kaai en niet als Robbie 78965. En gedetineerden hebben bijvoorbeeld ook recht op openbaarheid van bestuur. En op die manier kunnen zij ook opnieuw die informatie krijgen die we eigenlijk liever niet in hun handen zien terechtkomen.
1: De denkbeelden van Vlaamse jongeren zijn soms traditioneler dan bij oudere generaties, blijkt uit het groot maatschappelijk onderzoek van VRT, de foto van Vlaanderen. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat zij de kostwinner moeten zijn in het gezin en dat huishouden en opvoeding vrouwentaken zijn. In bepaalde gevallen worden de denkbeelden ook extreem. 1 op de 6 jongeren vindt dat een man een vrouw mag slaan. Dat idee van mannelijke dominantie, manosfeer, bereikt alsmaar meer jongeren via sociale media, zegt sociologe Cecile Meeuwsen.
4: We zien dat dat jongeren zijn die zich onzeker voelen, die ook wel een gevoel van afwijzing of gebrek aan positieve bevestiging vinden in hun directe omgeving. Het wordt weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En wanneer die manosfeer zich ook echt gaat vertalen in vrouwenvriendelijk gedrag, online haat, geweld, discriminatie, dan kan dat natuurlijk voor maatschappij heel ontwrichtend zijn.
1: In San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De slachtoffers zijn een bewaker en 2 medewerkers van een school bij die moskee. De politie zegt dat het wellicht een haatmisdrijf was. De vermoedelijke daders, 2 jongens van 17 en 18, zijn dood teruggevonden in een auto. Oekraïne heeft Rusland vannacht opnieuw aangevallen met drones en sommige zijn beland op 200 kilometer van Moskou. Ook in het zuiden van Rusland zijn er drone-aanvallen geweest. Het is de laatste weken een duidelijke strategie van Oekraïne om met lange afstandsdrones tot diep in Rusland toe te slaan. Over schade of slachtoffers is deze keer nog niets bekend. De Russische president Poetin is vandaag en morgen op bezoek in China. Hij zal ook de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Poetin komt maar een paar dagen na de Amerikaanse president Trump. En dat is geen toeval, zegt experte internationale politiek Ria Lana van de KU Leuven.
5: Ik denk dat dat een weldoordachte strategische keuze is van Xi Jinping om zich vooral op die manier aan de wereld te tonen als kijk, wij zijn de onmiskenbare grootmacht waar iedereen graag te gast is en waar op het hoogste niveau onderhandelingen worden gevoerd over bepalende onderwerpen voor de wereldorde.
1: Een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen wordt het bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. Vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
6: Bart Eekhout werpt in de morgen een teleurgestelde blik op de centenindex. U weet wel, de regeling waarbij er voor hogere lonen een plafonnering komt op de indexering. Normaal gezien keurt de Kamer die deze week goed. Werkgevers en vakbonden hadden nochtans een meer praktisch alternatief uitgewerkt in een zeldzaam moment van eensgezindheid. Maar de regering blijft bij de centenindex. Want beslist is beslist. En de regeringsleden willen na de BTW-flop niet nog eens een begrotingsidee zien sneuvelen. Zo negeert deze regering koppig een zeldzaam moment van sociale harmonie dat ze eigenlijk had moeten toejuichen. Van politieke koppigheid gesproken. We moeten nog leren omgaan met de e-step, stelt Greg van Roosbroek vast in Gazet van Antwerpen. Sommigen jagen het ding op tot 80 of 90 kilometer per uur. Anderen vinden het oké om er nog dronken mee naar huis te rijden. Logisch dus dat er stemmen opgaan voor een nachtverbod en een helmplicht. Maar niet elke gebruiker is een kamikaze. Wie de step netjes inzet als aanvulling op bus of tram, mag niet de dupe worden van een minderheid die het vertikt om zich te gedragen. De federale overheid verkoopt het kasteel van Financiën in Capelle. Een luxueus oord met tennisvelden, minigolf en bar, ooit exclusief voor ambtenaren. Peter Meijlemans noemt in het Nieuwsblad de beslissing van minister Jambon terecht, maar ziet hier vooral symboolpolitiek. Want de echte geldslurpers blijven ongemoeid. Partijfinanciering van 80 miljoen, een zieltogende senaat van 40 miljoen en provincies die jaarlijks 1,2 miljard opslorpen omdat ze nog niet efficiënt werken. Dan is de verkoop van het kasteel maar peanuts. Wel toont het hoe oude privileges sneuvelen. Deze regering heeft in haar regeerakkoord gezet dat ze ook op zichzelf moet besparen. Goed zo, maar dan moet het wel verder gaan dan een kasteel te koop zetten. Het debat over het doktersremgeld gaat verder dan de vraag of het tarief juist is, ziet Sophie Vergucht in De Tijd. In België bestaan het remgeld en de verhoogde tegemoetkoming. Maar de drempels lijken verkeerd afgesteld. Sommigen nemen hun recht niet op, anderen krijgen het onterecht. Het RISIF waarschuwt dat de huisarts niet duurder mag worden, omdat preventie juist kosten bespaart. Conclusie, sociaal beleid moet fijnmaziger, zodat steun terechtkomt bij wie het echt nodig heeft. En dan kan het taboe sneuvelen over het algemene tarief. De verkoop van Terhills Resort door LRM is meer dan een vastgoeddeal, stelt Bart Bijnens in het Belang van Limburg. Het toont hoe Limburg zichzelf opnieuw uitvond. Waar ooit een grauwe mijnsite lag, staat nu een toeristische trekpleister met 100 hectare herstelde natuur. LRM investeerde toen niemand durfde, wat duizenden jobs en 1,5 miljoen overnachtingen opleverde. Als rollend fonds kan LRM de opbrengst nu opnieuw inzetten voor Limburgse bedrijven en innovatie. Dat geeft financiële slagkracht in tijden van economische onzekerheid. Zo bewijst Limburg dat succesvolle reconversie zuurstof geeft aan de volgende generatie ondernemers. Brussels Airport is geen trotse Europese hub, maar een chaotisch uithangbord van verwaarlozing, ziet Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Wachtrijen bij de grenscontrole zijn geen incident, maar een probleem dat eraan zat te komen. Er wordt wel extra parkeerplaats gebouwd voor de verwachte toestroom van passagiers, maar die moeten dan wel langs de 6 kotjes die er maar zijn voor controles. Politici wijzen elkaar met de vinger. De bevoegdheden zijn versnipperd. En zo wordt de luchthaven het symbool van België, een land dat zelfs 6 kotjes tot communautair slagveld maakt. Minister van Asiel en Migratie van Bosuit kraait victorie, want het aantal asielzoekers daalt significant. Dat linkt ze aan haar crisisbeleid en haar ingrijpende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Maar voor Karel Verhoeven van de Standaard klinkt dat zo'n beetje als een minister van Landbouw die een goede oogst als eigen verdienste ziet. Ja, het aantal asielaanvragen daalt, maar daarbij speelt ook dat de burgeroorlog in Syrië is gestopt, dat er minder instroom is uit Afghanistan en dat het voor Palestijnen quasi onmogelijk is om weg te raken uit Gaza. En het Europees Migratiepact versterkt voortaan de buitengrenzen en laat opvang elders toe. De vraag is of Van Bosuit de crisissfeer blijft cultiveren voor politiek gewin of nu de vrijgekomen ruimte benut om constructief migratiebeleid te voeren. Ze is tenslotte ook minister van maatschappelijke integratie. Het zal van haar afhangen of migratie de investering wordt die het kan zijn. Het is dinsdag 19 mei. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
0: Ampersand met Sieglinde Michiel.
7: Goedemorgen. Vanilleijs, gepocheerde perzik, frambozensaus en geschaafde amandelen. Of ook wel Pesh Melba, genoemd naar de Australische sopraan Nellie Melba. Zij werd op deze dag, 19 mei, geboren in 1861.

Swing Low, Sweet Chariot uit de laatste studioopname die Nelly Melba maakte op 17 december 1926. Ze was toen 65 en had een half jaar daarvoor afscheid genomen van het podium. Harold Craxton begeleidde haar hier aan de piano. En Nelly Melba die kreeg niet alleen een dessert met haar naam, ook de flinterdunne Melba Toast werd genoemd naar haar. En in het conservatorium van Melbourne is er bijvoorbeeld de Melba Hall, een kamermuziekzaal waarvoor ze zelf de eerste steen legde in 1913. Ik ben vandaag op zoek naar componisten en muzikanten wiens naam verder leeft in eten en drinken, in straten, in concertzalen of het mag ook buitenaardser, want er zijn bijvoorbeeld ook asteroïden genoemd naar componisten. Denk er rustig even over na en laat het mij dan maar weten. Ampersand@clara.be, de Clara-app of het Clara-kanaal op VRT Max.

Het Orchestra di Padova e del Veneto onder leiding van Luca Bizzozero met het Allegro assai uit een symfonie van Ignaz Pleyel. En de pianodynastie Pleyel leeft verder in de Salle Pleyel in Parijs. En in nagenoeg elke middelgrote tot grote stad is er wel op zijn minst één straat die verwijst naar een klassieke componist. Denk maar onder andere aan de Philippus de Monte straat in Mechelen.

Muziek van Philippus de Montes, Sio Odo Alcun Felice, en Amor Que Sol de Cor, door Ratas del Viejo Mundo, onder leiding van Floris de Rijker. Ook in de ruimte is klassieke muziek te vinden, toch in de vorm van verschillende asteroïden die door de International Astronomical Union genoemd zijn naar klassieke componisten. Mozart heeft er één, Beethoven, Chopin, Händel, Haydn, Verdi, maar ook Tjurlionis bijvoorbeeld en Gustav Mahler en Johann Sebastian Bach. Die heeft ook zijn eigen asteroïde met het nummer 1814.

Frank Teuns en Bert Grandquier speelden twee delen uit een sonate voor traverso en basso continuo van Johann Sebastian Bach. Ook Mozart kreeg zijn eigen asteroïde. En in 1880 maakte een chocolatier uit Salzburg voor het eerst het snoepje dat nu de wereld rondgaat in doosjes met Mozarts gezicht erop. De Mozartkugeln, een kern van pistache en marsepein, met eromheen nougat met hazelnoot, amandelen en pistache. En dat alles omhuld met chocolade. Johan stuurde een berichtje omdat hij meteen aan die Mozartkugeln moest denken. En dit is Olga Paschenko aan de pianoforte met Il Gardellino en het rondo uit het 20e pianoconcerto van Mozart.

Het rondo uit het 20e pianoconcerto van Mozart met Olga Paschenko en Il Gardellino. Constant is een groot bloemenliefhebber, vooral van dahlia's houdt hij, maar hij is wel thuis in de bloemenwereld. En hij kent dan ook heel wat bloemen met verwijzingen naar klassieke componisten. Hij denkt bijvoorbeeld aan de roos Für Elise ter gelegenheid van het herdenkingsjaar van Ludwig van Beethoven in 2020, zo genoemd. Er is ook een Bergenia Beethoven en een Bergenia Bach. Johann Strauss die heeft een tulp gekregen. Er is ook een Puccini-roos en een Chopin-roos, die is er ook. Mozart die heeft blijkbaar een roze gerbera. En Vivaldi die spant de kroon met een lepelplant, een lelie, een tulp, een roos, een iris en een begonia. Constant kiest daarom voor Antonio Vivaldi vandaag. Hij schrijft, wat is er zomerser en fleuriger dan een concerto voor mandoline? Jawel, een concerto voor twee mandolines.

Avi Avital, Alon Sariel en het Venice Baroque Orchestra met het concerto voor twee mandolines, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi. Eten en drinken, straten en pleinen, concertzalen, asteroïden, planetoïden, bloemen en planten. Op welke manier leven de namen van klassieke componisten en muzikanten verder? Heeft u nog ideeën? Laat het maar weten.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In een loods in Halle in Vlaams-Brabant zijn een paar duizend flessen lachgas gestolen. De flessen waren door de politie in beslag genomen toen die een bende had opgerold die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. In beslag genomen goederen moeten in principe altijd afgeleverd worden op de rechtbank, maar omdat het gas kan ontploffen en er geen andere geschikte opslagplaatsen waren, bleven de flessen liggen in de loods waar ze gevonden waren. Die loods werd verzegeld, maar nu zijn de flessen dus toch verdwenen. Er zijn nog geen daders gevonden. De politievakbond NSPV vraagt dringend een oplossing voor de lange wachtrijen aan de paspoortcontroles op de luchthaven in Zaventem. Het probleem wordt vandaag ook besproken tijdens een overlegcomité van de verschillende regeringen. Reizigers die van buiten de 29 Europese landen van de Schengenzone komen, verliezen soms 2 tot 3 uur bij de paspoortcontrole. Volgens Carrie de Valkeneer van politievakbond NSPV moet er snel iets gebeuren.
1: Dag in, dag uit, dat onze mensen die in de boxen zitten gefrustreerd geraken omdat één, het materiaal niet werkt, de pc's soms uitvallen. De toeristen in de wachtrijden, die komen in een trechter terecht voor de boxen. Ja, dat zijn wachttijden, dat wordt daar warm, wordt geduwd, getrokken, zelfs soms vechtpartijen, schelden. Dat is dagelijkse kost en de mensen zijn dat echt moe, omdat er niks van structurele oplossingen komen.
0: De Limburgse milieukoepel heeft een bezwaar ingediend tegen een geplande kaviaarkwekerij in Kinrooi. Het bedrijf zou jaarlijks 440 miljoen liter water verbruiken om de vissen daarvoor te kunnen kweken. Dat komt overeen met het gemiddeld verbruik van zo'n 12.000 gezinnen. Het water zou opgepompt worden uit de diepe ondergrond en dat terwijl onze drinkwatervoorraden elke dag slinken, zegt Dylan Elen van de Limburgse milieukoepel.
2: Meer dan 1 miljoen liter drinkbaar water per dag is toch wel heel veel. En men geeft zelf aan van het aantal te kunnen reduceren, maar dat financieel niet zo interessant is. En dat is toch lastig om slikken dan.
0: Het kaviaarbedrijf zegt dat het meeste water wel degelijk gerecupereerd wordt op een laatste deel na dat erg moeilijk te zuiveren is. Grijs met geregeld regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen een bewolkte dag met nog wat regen en tot 19 graden. Vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Ampersand. Met Sieglinde Michiel.
4: Goedemorgen. Vandaag ben ik op zoek naar de bijzondere manieren waarop de namen van componisten en muzikanten verder leven. Je vindt ze soms terug in eten en drinken, in straatnamen, als pleinen en zalen of ook in de natuur, als planten of bloemen. Mocht u ideeën hebben, laat het mij maar weten.

Variaties voor Beiaard van Jeff de Nijn. Beiaardier en oprichter van de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen. En die school die werd dan ook vernoemd naar Jeff de Nijn. Anita stuurde ons een berichtje. Zij denkt aan de Noorse sopraan Kirsten Flakstad. Het plein voor de opera van Oslo is naar haar genoemd en er staat ook een beeld van haar. Ze prijkt op de oude briefjes van 100 Noorse kronen en er werd zelfs een krater op Venus naar haar genoemd. Ze wordt beschouwd als een van de grote Wagner-vertolkers, schrijft Anita. En daarom wil ze Kirsten Flakstad graag nog eens horen in iets van Richard Wagner. Dit is Euch lüften die mein Klagen uit Lohengrin.

Kirsten Flagstad en het Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugene Ormandy met Euch Lüften, die mein Klagen uit Lohengrin van Richard Wagner. En Richard Wagner die krijgt binnenkort trouwens een Playmobil-poppetje. Het Bayreuth Festival bestaat 150 jaar en dat wordt gevierd met een Playmobil-figuurtje van Richard Wagner. Dat wordt een mooie souvenir voor iedereen die naar Bayreuth trekt. En Wagner is trouwens niet de eerste componist die zijn eigen Playmobil-poppetje krijgt. Mozart en Bach die gingen hem al voor. En Patrick die denkt aan Eugène Isaïe. Die heeft geen Playmobil-poppetje, maar wel een straat in Knokken. De Eugène Isaïe-laan, een straat die werd aangelegd in het eerste kwart van de 20e eeuw. Eugène Isaïe had een villa in die straat waar hij heel veel verbleef. En Patrick die wil van Eugène Isaïe graag het Andante horen uit het vioolconcerto.

Het Andante uit het vioolconcerto van Eugène Isaïe met Gerald Rubinstein en het Nationaal Orkest van België onder leiding van Mandy Rodan. Bruno schrijft dat Giuseppe Verdi in Italië een echte muzikale en politieke vader des vaderlands is. Hij is er bijna letterlijk straatmeubilair geworden. Je kan nauwelijks een stad of gemeente binnenrijden of je komt er wel een Via Verdi of een Piazza Verdi tegen. In zowat elke stad staat er ook wel een standbeeld van de man. Zijn naam hangt ook aan de luchthaven van Parma, de Aeroporto di Parma Giuseppe Verdi. Maar misschien wel het grootste eerbetoon komt uit zijn geboortestreek. Zijn geboortedorp, Le Roncole, werd in 1963 bij presidentieel besluit officieel herdoopt tot Roncole Verdi. En daarmee maakte Verdi ook letterlijk deel uit van Italië, schrijft Bruno. Hij kiest voor een toepasselijke aria uit Rigoletto, caro nome, geliefde naam.

Gualtier Maldè, caro nome uit Rigoletto van Giuseppe Verdi, gezongen door sopraan Erin Mawley met het Münchner Rundfunkorkester onder leiding van Ivan Repusic. Jacqueline schrijft dat in Brecht een dertigtal jaar geleden een enorme wei werd omgetoverd tot een woonwijk met alle straatnamen vernoemd naar componisten. Stravinsky, Rachmaninoff, Händel, Mendelssohn, Mussorgsky, Tchaikovsky. Ze vraagt zich af of de mensen die daar wonen dankzij die straatnamen ook geïnteresseerd zouden raken in klassieke muziek. Neil die stuurde ook een berichtje. Hij werd geboren in de Frans Schubertstraat. En toen in de wijk waar hij woonde stonden op de straatnaambordjes gegevens zoals de nationaliteit en de geboorte en het sterfjaar van de componist. Hij weet nog dat hem dat als jongetje mateloos fascineerde en misschien heeft dat wel bijgedragen tot zijn vroege interesse voor klassieke muziek. Want hij vraagt zich af of hij misschien al van kinds af meer geïnteresseerd zou zijn in literatuur mocht hij in een wijk iets verder geboren zijn waar de straten vernoemd werden naar schrijvers als Goethe, Dante en Petrarca. Dit is Franz Schubert uit zijn sonate Deutsch 960 door Fazil Say.

Fazil Say speelde het slotdeel uit de pianosonate Deutsch 960 van Franz Schubert. Dirk moet bij het onderwerp van vandaag denken aan de Karel Myrie-zaal in het Conservatorium van Gent. Karel Myrie, vooral bekend als de componist van de Vlaamse Leeuw. Maar Dirk vraagt of we nog iets anders van hem hebben. Ik heb even moeten zoeken, maar ik heb uiteindelijk van Karel Myrie in onze collectie een koorstuk gevonden, De Nacht.

De nacht voor mannenkoor van Karel Myrie door de Schola Cantorum Cantemus Domino Isegem onder leiding van Robert de Picker. Peter neemt ons mee naar Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Daar werd eind jaren 1970 een gigantisch cultuurpaleis gebouwd in een, hij schrijft, laat ik het vriendelijk, een iets wat brutalistische stijl noemen. Maar de Venezolanen droegen het enorme gebouw op aan hun nationale trots. Componiste, pianiste en zangeres Teresa Carreño. Het heet het Complejo Cultural Teresa Carreño. Ze had het leven van een echte ster die de wereld rondtoerde. Ze was 4 keer getrouwd, had 4 kinderen. Ze ontmoette en speelde voor koningen, presidenten en de beroemdste tijdgenoten. In Parijs ontmoette ze heel wat grote componisten van haar tijd. Ze vertrok naar Europa in 1866. Ze ontmoette in Parijs onder andere Liszt en Rossini. Ze nam zelfs zangles bij Rossini. Een heel fascinerend levensverhaal, die Teresa Carreño. En ze schreef deze Caprice-étude, die hier gespeeld wordt door Alexandra Euler.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien.
2: Clara Live.

Alexandra Euler aan de piano met Caprice Etude nummer 2 van Teresa Carreño. En mocht u eens een nieuwe tulpensoort in uw tuin willen, dan is de Tulipa Kaufmanniana Johann Strauss misschien wel iets.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Textielbedrijf Utexbel uit Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor verschillende milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Het bedrijf kreeg een boete van €400.000 en de gedelegeerd bestuurder €80.000. Utexbel kan wel blijven werken. Volgens de rechtbank heeft Utexbel onverantwoorde risico's veroorzaakt en schade aan het milieu toegebracht, met onder meer illegale lozingen van afvalwater in de omgeving. Bij mensen in de buurt werden ook sterk verhoogde PFAS-waarden in het bloed vastgesteld. Utexbel in Ronse maakt onder meer stoffen voor legeruniformen. De rechtbank in Dendermonde heeft celstraffen tot 10 jaar uitgesproken in een grote drugszaak. Ze ging over de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven. De drugs zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Die container werd ontdekt toen 2 vrachtwagenchauffeurs hem tegelijkertijd kwamen oppikken. De ene werkte in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos, de andere voor zijn rivaal. 20 betrokkenen zijn vanmorgen veroordeeld. Bolle Jos was zelf niet aanwezig. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en €80.000 boete. De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de €2 per liter. Dat was al 4 jaar geleden. Wie morgen benzine 95 tankt, de standaard benzine voor de meeste auto's, betaalt maximaal €2 en 1,5 cent per liter. 4 cent meer dan vandaag. Ook diesel wordt morgen opnieuw duurder, tot maximaal €2 en ruim 19 cent per liter. Dat is geen record. Begin april kostte diesel bijna €2,5. Door de oorlog in het Midden- In Oosten schommelen brandstoffen de voorbije maanden op een hoog niveau. 10 jaar na een dodelijk ongeluk met een vliegtuig van Egypt Air wil de familie van een Belgisch slachtoffer niet dat het onderzoek stopgezet wordt. Het vliegtuig stortte neer met 66 mensen aan boord en een van hen was een man uit Oost-Vlaanderen. Het ongeluk gebeurde tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo precies 10 jaar geleden. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de oorzaak, maar de zaak zou nu afgesloten worden. De zoon van het Belgische slachtoffer vindt het onaanvaardbaar dat Egypt Air dan niet meer vervolgd zou worden.
1: Het is cruciaal dat die zaak niet geseponeerd wordt, omdat het onderzoek wel degelijk ertoe wijst dat er bepaalde procedures niet gevolgd zijn, dat er ook mechanische fouten waren aan het vliegtuig. En mocht de zaak nu geseponeerd worden, dan wordt Egyptair buiten vervolg gesteld en moeten zij zich eigenlijk niet verantwoorden voor de fouten die zijn gemaakt, waardoor dat ze ook hun procedures naar de toekomst toe niet zullen aanpassen, omdat ze zogezegd geen schuld zouden treffen.
0: Zangeres Margriet Herman stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame kanker heeft en dat ze niet meer kan genezen. Margriet Hermans brak door in de jaren 80 en presenteerde jarenlang haar eigen talkshow vanuit het casino in Middelkerken. Ze was ook een geliefd panelid in populaire programma's als De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze zomerhit voor Lekker Blijven Hangen. Margriet Hermans zat ook een tijd in de politiek, onder meer bij de liberale partij Open VLD. Nu stopt ze dus met al haar mediaoptredens omdat ze te ziek is. Ze is 72. Grijs met geregeld regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Sieglinde Michiel.
3: Goedemorgen. Nog tot 12 uur hebben we het over de plaatsen, voorwerpen, natuurfenomenen waarin de namen van componisten en muzikanten verder leven. Philippe denkt bijvoorbeeld aan alle straten vernoemd naar componisten van wie de muziek eigenlijk bijna nooit meer te horen is. Zijn nichtje woont bijvoorbeeld in de Van Anrooystraat ergens in Noord-Brabant in Nederland. En elke keer als hij er op bezoek gaat of het adres op een kaartje schrijft, denkt hij weer: wordt zijn muziek eigenlijk nog wel gespeeld? Wel, dat gaan we nu eens doen. Dit is de Piet Hein Rhapsodie van Pieter van Anrooy.

De Piet Hein Rhapsodie van Pieter van Androoy door het Nederlands Radio Symfonieorkest onder leiding van Kees Bakels. De naam die verreweg het vaakst genoemd wordt in onze mailbox vandaag is die van smulpaap Gioacchino Rossini. Tres, Niki, Hendrik, Muriel, Mark, Doris, Erik, Jan en Monique denken aan de decadente Tournedos Rossini. Haasbiefstuk op een in jus gedrenkte crouton, geserveerd met in boter gebakken ganzenlever, enkele plakken geschaafde truffel en het geheel dan nog eens besprenkeld met Madeira. Uw cholesterol kan er maar wel bij varen. En de term alla Rossini die is natuurlijk op heel wat menukaarten terug te vinden en duidt dan heel vaak ingrediënten als ganzenlever en truffels aan. Deze pianomuziek van de Rossini is minstens even smakelijk uit zijn quatre hors d'œuvre, de eerste drie: Les Radis, Les Anchois en Les Cornichons.

Les radis, les anchois en les cornichons. Het is toch allemaal iets gezonder voor mens en gans dan Tournedos Rossini. Paolo Giacometti speelde uit Les Quatre Hors d'œuvre van Gioachino Rossini. En een andere veelgenoemde componist in onze mailbox vandaag is Peter Benoit. Mark, Ellen, Paul en Dirk onder andere denken aan hem. Er zijn dan ook heel veel gemeenten en steden in Vlaanderen die een Peter Benoit-straat hebben. Kokzijde, Oostende, Dilbeek, Vilvoorde, er zijn er nog heel wat meer. Brussel heeft ook een Peter Benoit-plein. En in Antwerpen is er ook een Peter Benoit-straat vlakbij het Harmoniepark, waar het grote Peter Benoit-monument staat dat in 1934 werd ontworpen door Henri van de Velde. Dit is muziek uit het meest recente album van L'Arpa Festante onder leiding van Corneel Bernolet met dwarsfluitiste Anne Paustlauk. Dit is liever een symfonisch gedicht voor fluit en orkest van Peter Benoit.

Dwalichten, het eerste deel uit een symfonisch gedicht voor fluit en orkest van Peter Benoit uit het meest recente album Romantic Flute Concertos van barokorkester L'Arpa Festante onder leiding van Corneel Bernolet met dwarsfluitiste Anne Poestlauk. En een andere Anne stuurde een berichtje om het te hebben over de Belgische mezzosopraan Rita Goor. Die kreeg een aantal jaar geleden een wandelpad in Deurle, omdat ze daar een aantal jaar woonde. Het Rita Goor-pad. En in Oostakker is er ook een Rita Goor-straat. Hier zingt ze nog eens in Samson et Dalila van Camille Saint-Saëns.

0: Amour, viens aider ma faiblesse uit Samson et Dalila van Camille Saint-Saëns met Rita Gore en het orkestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris onder leiding van André Kluitens. En we zijn alweer bij het laatste verzoek voor vandaag beland. Louis denkt aan treinen. Hij schrijft dat British Rail maar liefst 24 locomotieven een componistennaam heeft gegeven. Zo is er onder andere de Schubert Engine en de Elgar Engine. En hij denkt ook aan de Eurocity-trein van Praag naar Wenen, want die heet Antonin Dvořák. En dat is toch wel zeer toepasselijk, wetende hoe verzot Dvořák was op treinen. En ook Mark denkt aan Dvořák, want er is ook een krater op de planeet Mercurius naar Antonin.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Nu in promo bij Aldi. 1

Het Parker String Quartet, aangevuld met altvioliste Kim Kashkashian en de finale uit het Amerikaans strijkquintet van Antonin Dvorak. Dank voor de vele verzoeken. U was duidelijk geïnspireerd vandaag. Geniet van Music Matters straks met Olaf Grondelaars. Mooie dag.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Doet. Textielbedrijf Utexbel in Ronse is veroordeeld voor milieuinbreuken. Benzine wordt voor het eerst in 4 jaar tijd duurder dan 2 euro. En zangeres Margriet Hermans zet haar carrière stop omdat ze ongeneeslijk ziek is. Textielbedrijf Utexbel in Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor verschillende milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Het bedrijf kreeg een boete van 400.000 euro en de gedelegeerd bestuurder 80.000 euro. Utexbel kan wel blijven werken. Het maakt onder meer stoffen voor legeruniformen. Utexbel heeft onverantwoorde risico's genomen en schade aan het milieu toegebracht, zegt persrechter Peter Katoor.
1: De milieumisdrijven zijn er diverse. Het gaat onder andere het opslaan van giftige stoffen op een onveilige manier. Het lozen van afvalwater in openbaar oppervlaktewater, met name in de Molenbeek in Ronse. En het overschrijden van diverse normen. De Rijkbank heeft erkend dat bij mensen, omwonenden van het bedrijf, dat daar hogere PFAS-waarden in het bloed was vastgesteld. En dat dat ontegensprekelijk dan was verbonden met de activiteiten van het bedrijf.
0: Het bedrijf ligt in een woonwijk en buurtbewoners maken zich allang zorgen over de schadelijke PFAS-stoffen. Philippe de Bot van de VZW Klimactie is tevreden met de uitspraak.
2: Vooral omdat er eindelijk in Ronse is gezegd wordt waar het om gaat, omdat men eindelijk veroordelingen uitspreekt. Nu moet er voor ons nog één ding gebeuren, dat is dat er echte wettelijke normen komen. Wij barsten van de richtlijnen, maar eigenlijk hebben wij rond PFAS in lucht en in water nog altijd veel te weinig normen en wachten wij op wat Europa doet.
0: De rechtbank in Dendermonde heeft celstraffen tot 10 jaar uitgesproken in een grote drugszaak. Ze ging over de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven. De drugs zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Die container werd ontdekt toen 2 vrachtwagenchauffeurs hem tegelijkertijd kwamen oppikken. De ene werkte in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos, de andere voor zijn rivaal. 20 betrokkenen zijn vanmorgen veroordeeld. Bolle Jos was zelf niet aanwezig. Hij is bij Stek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete. In een loods in Halle in Vlaams-Brabant zijn een paar duizend flessen lachgas gestolen. De politie had de flessen in beslag genomen toen ze een bende had opgerold die op verschillende plaatsen lachgas verkocht. Goederen die in beslag genomen zijn, moeten in principe bij de rechtbank bewaard worden. Maar door het explosiegevaar en omdat er geen andere geschikte opslagplaatsen waren, bleven de flessen liggen in de loods waar ze gevonden waren. Die loods werd verzegeld, maar nu zijn de duizenden flessen met lachgas dus toch verdwenen. Er zijn nog geen daders gevonden. De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de 2 euro per liter. Dat was al 4 jaar geleden. Wie morgen benzine 95 tankt, de standaard benzine voor de meeste auto's, betaalt maximaal 2 euro en 1,5 cent per liter, 4 cent meer dan vandaag. Ook diesel wordt morgen opnieuw duurder, tot maximaal 2 euro en ruim 19 cent per liter. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten de brandstofprijzen op een hoog niveau en zijn ze heel onvoorspelbaar, zegt Johan Mataar van de Federatie van Brandstoffenhandelaars.
3: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de dreigementen van president Trump, die dus gisteren gedreigd had om Iran aan te vallen. Maar ondertussen heeft hij dat dreigement terug ingetrokken. Maar die dreiging was eigenlijk al voldoende om de prijzen op de internationale markten terug de hoogte in te jagen. Dat illustreert duidelijk de volatiliteit van de petroliemarkten.
0: Zangeres Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame kanker heeft en dat ze niet meer kan genezen. Margriet Hermans brak door in de jaren 80 en presenteerde jarenlang haar eigen talkshow vanuit het casino in Middelkerke. Ze was ook een geliefd panelid in populaire programma's zoals De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze zomerhit voor Lekker Blijven Hangen. Margriet Hermans zat ook een tijd in de politiek, onder meer bij de liberale partij Open VLD. Nu stopt ze dus met al haar mediaoptredens omdat ze ongeneeslijk ziek is. Ze is 72. In Reti in de Antwerpse Kempen is natuurgebied Schravendel vanochtend ingehuldigd. Het is een heide-vennengebied dat niet meer in goede staat was, maar dankzij een samenwerking tussen boseigenaars, de provincie en de Vlaamse overheid wordt de natuur er nu hersteld. Het project is het eerste van die omvang, 16 hectare. Helene van der Beke ging kijken.
4: Met een drone krijgen natuurorganisaties zicht op Schravendel, een gebied vol mossen en modder in de vallei van de Kleine Neten. Thomas van de Peer van bosgroep Kemper Noord.
5: We zitten hier met venige natte heide, die in het verleden eigenlijk heel waardevol is geweest, omdat kalkrijk water hier in contact kwam met regenwater. En dat geeft ecologisch heel waardevolle natuur.
4: Die moet hersteld worden door droogte, verbossing en slechte waterkwaliteit. Gedeputeerde Jan de Haas.
6: Dat doen we met kleine ingrepen, zoals stuwtjes zetten, wallen leggen, de grachten dempen. En dat maakt dat je eigenlijk het water hier kunt opbouwen. En dat is eigenlijk de toekomst.
4: Zo is er weer plaats voor zeldzame veenmossen, voor de poelkikker en de heikikker. Tenminste, als mensen hier wegblijven. Dat zegt grondeigenaar Philippe Avonds.
7: Het grootste probleem is mensen die hun honden loslaten, motocrossers. Er zijn dan ook wandelaars. Waar dat er te veel recreatie is, verdwijnt de natuur.
4: Normaal hoor je hier dus enkel dit. Volgens de Congolese overheid zijn er nu al zeker 131 doden geteld en 500 besmettingen na de uitbraak van het Ebola-virus in Oost-Congo. Ebola is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en die dus vaak dodelijk is. Maar volgens experts is de kans klein dat de ziekte uitbreekt buiten Congo en omgeving. Buitenlandse Zaken bij ons raadt mensen die naar Congo gaan aan om extra voorzorgen te nemen of beter nog om hun reis uit te stellen. Vanmiddag veel wolken met soms lichte regen en later buien bij maxima tot 17 graden. Morgen wisselvallig weer met eerst veel wolken en af en toe buien. Daarna droger vanuit het westen en tot 19 graden. Donderdag droog en 23 graden. Dit nieuws begon met de veroordeling van textielbedrijf Utex Bel in Ronse. Er zijn boetes uitgesproken voor allerlei milieumisdrijven. Buurtbewoners van Utex Bel maken zich al lang zorgen over hun gezondheid door de schadelijke PFAS-uitstoot. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
9: Goedemiddag. Wie de naam Don Marsh hoort, die denkt misschien aan een Amerikaanse conceptuele kunstenaar uit de jaren 1960. Maar het is het alter ego van pianist Wouter van den Broek. Hij is iemand die ook voor zijn werk in de jazz zweert bij de akoestische klank van een piano en heeft daarvoor ook de klassieke muziek doorploegd. Dat hoor je ook in zijn nieuwe werk met zijn Don Marsh 5 Janua. Ik weet nog niet wat dat is, ik weet ook niet precies hoe ik het moet uitspreken, maar straks na 1 uur wordt het allemaal duidelijk, want dan komt Wouter hier langs. Eerst gaan we 2 keer graaien uit nieuw werk van die Freitagsacademie. Er is een chaconne van George Frederick Handel.

Een chaconne uit Terpsichore van George Frederick Handel met die Freitagsakademie. Dat is een Zwitsers barokensemble dat die naam koos als verwijzing naar de wekelijkse samenkomsten van burgers, muzici en componisten in Berlijn in de 18e eeuw. En op een nieuwe album, If Love's a Sweet Passion, staat naast muziek van Handel ook werk van de man die het titelnummer heeft geschreven, Henry Purcell. Dit is If Love's a Sweet Passion, een van de bekendste duetten uit de Fairy Queen van Purcell, met de stemmen van Arianna Saval en tenor Peter Udland Johansen.

Ja, ze heeft niet het timbre van haar moeder, Montserrat Figueras, geërfd. Wel de muzikale genen van moeder en vader. Jordi ook, hè. Sopraan Ariana Saval. Hier samen met tenor Peter Udland Johansen. Samen met die Freitags Academie ook met Katharina Zuske. Ik heb nog andere oude muziek klaarstaan dit uur. Straks een knappe live-uitvoering van een cellosuite van Bach. En het volgende heet Prelude en Fuga. Maar laat u niet verwarren, dit is vorige eeuw geschreven door Moondog. Koosnaam van Louis Harden, die lange tijd dus leefde op straat in New York. Maar heeft het einde van zijn leven in Europa doorgebracht. En de Franse pianist François Mardy-Rossian, die is echt verknocht aan het werk van Moondog. Hij heeft net een tweede album met uitsluitend pianowerk van de man uitgebracht.

pianist François Mardi-Rossian in een prelude en fuga van de hand van Moondog in het bevolkingsregister ingeschreven als Louis Harden en naast componist ook Viking Blind, een uitvinder van muziekinstrumenten. En hij schreef deze prelude en fuga als hommage aan Bach. Hij hoorde de geest van Bach erin rondzwemmen. En Bach heb ik nu klaarstaan met dank aan Victor-Julien Laferrière, de eerste winnaar van de Elisabeth-wedstrijd voor cello in 2017. Enfin, in de hoop dat u nog wat cello aan kan, hè, want na de voorbije week Elisabeth-wedstrijd, ik in elk geval wel. En nu donderdagavond komt Victor-Julien Laferrière naar Beaux-Arts voor een solo-recital waarin hij hulde brengt aan Pablo Casals. Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat die cellogod geboren werd. En voor degenen die het nog niet hoorden, de winnaar van deze editie van de wedstrijd mag 4 jaar lang de cello van Casals bespelen. Het instrument waar hij zelf 60 jaar lang op gespeeld heeft. En voor de kenners, het is een instrument gebouwd in 1733 door een Venetiaan, Matteo Goffriller. Wat gaat Victor-Julien Laferrière spelen donderdag? De hypervirtuose sonate voor cello solo van Zoltán Kodály. El Cantazo Celso, het Catalaanse lied waar Casals stevast zijn concerten mee afsloot. En ook de 6e cello-suite van Bach. Dit is Victor-Julien Laferrière zoals hij live klonk tijdens een halve finale van de wedstrijd van 2017. In enkele delen uit een andere cello-suite van Bach. Zijn 2e. Het is een van mijn favorieten. Merci, Victor.

De prelude Allemande en Gigue uit de tweede suite voor cello solo van Bach, zoals Victor Julien Laferrière ze speelde. Er is een halve finale van de Elisabeth-wedstrijd op 17 mei 2017. Toen wist hij nog niet dat hij twee weken later de allereerste Elisabeth-wedstrijd voor cello zou winnen. Wie dit jaar gaat winnen, weet alleen Madame Soleil. En vanaf eind deze week mag Nicole van Opstal hier waarzegster komen spelen. Want ze kijkt dan elke dag vooruit naar de finale avond en de kandidaten die dan spelen volgende week. Vorige week putte ik alles uit het opzwepende debuut van een Spaanse barokvioliste, Cristina Prats Costa. Dat heet Spiritillo Mediterraneo. En dit zijn vier korte stukjes van Andrea Falconieri. En we beginnen bij Il Spiritillo Brando, waar ze ook de titel voor haar album haalde.

Andrea Falconieri die bracht in 1650 een boek uit met alle mogelijke instrumentale stukken voor viool en basso continuo. En ik hoorde die zelden met meer goesting spelen dan in dit debuut van de Spaanse barokvioliste Cristina Prats Costa. En ik zei het vorige week ook al, hè, van het moment dat er castagnetten in barokmuziek opduiken, dan begin ik spontaan met de vingers mee op tafel te trommelen. En dat ga ik zeker nu ook nog doen, dankzij Cristina Plohar en haar geesteskind L'Arpeggiata, dat ze al 26 jaar lang met zoveel liefde omringt. Het is een Mexicaanse traditional, La Petenera.

0: La Petenera, met l'arpeggiata, onder leiding van Christina Ploehar. En er zijn verschillende verklaringen voor die titel die naar de Peteneras in de flamenco verwijst. De leukste vind ik toch diegene die zegt dat het genoemd is naar een beroemde zangeres uit Paterna, die met haar stem de mannen geweldig het noorden kon doen verliezen.
1: Music Matters.
0: Jason Moran, dat is een van de bekendste Amerikaanse jazzpianisten die al zijn hele leven muziek van Duke Ellington meeneemt als een van de stukken tijdens zijn concerten. Maar in 2024 bedacht hij een programma uitsluitend rond die muziek van Ellington. Hij deed dat ter ere van de 125e verjaardag van The Duke. En eerder dit jaar heeft hij een album uitgebracht waar hij dat programma op heeft opgenomen. En daaruit plukken we nu I Like the Sunrise.

Ain't been blue.

And die late.

Mood Indigo, werelderfgoed van Duke Ellington met de stem van Didi Bridgewater. Ze pakte vorig jaar nog moeiteloos Jazz Middelheim in. Ze komt terug naar Antwerpen. Op 26 mei speelt ze in de single, niet met pianist Bill Charlap, die we net hoorden, maar met een ander supertalent, Helen Sang. En heel bijzonder, dat is de avond vlak voor Didi haar 76e verjaardag. Wat we net hoorden was trouwens vorig jaar uitgebracht, toen ze 75 was. Toch een fantastische stem nog altijd. En daarvoor was er nog Duke Ellington van op het nieuwe album van Jason Moran. En nu heb ik nog een andere pianist voor u tot aan het nieuws van 1 uur. Phineas Newborn Jr. Groot voorbeeld voor Wouter van den Broek. De man die hier na het nieuws zijn nieuwste album met zijn groep Don Marsh 5 komt voorstellen.

0: reassembling. Dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Textielbedrijf Utexbel in Ronse is veroordeeld voor milieuinbreuken. Benzine wordt voor het eerst in 4 jaar duurder dan 2 euro per liter en zangeres Margriet Hermans stopt met optreden omdat ze ongeneeslijk ziek is. Textielbedrijf Utexbel in Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor verschillende milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Het bedrijf kreeg een boete van 400.000 euro, de gedelegeerd bestuurder een boete van 80.000 euro. Utexbel kan wel blijven werken. Het bedrijf maakt onder meer stoffen voor legeruniformen, maar heeft onverantwoorde risico's genomen en schade toegebracht aan het milieu, zegt persrechter Peter Katoor.
2: De milieumisdrijven zijn er diverse. Het gaat onder andere het opslaan van giftige stoffen op een onveilige manier. Het lozen van afvalwater in openbaar oppervlaktewater, met name in de Molenbeek in Ronse. En het overschrijden van diverse normen. De Rijkbank heeft erkend dat bij mensen, omwonenden van het bedrijf, dat daar hogere PFAS-waarden in het bloed was vastgesteld. En dat dat ontegensprekelijk dan was verbonden met de activiteiten van het bedrijf.
1: Deze buurtbewoner reageert alvast opgelucht op de veroordeling.
3: Dat de rechter zich vandaag op deze manier uitspreekt, is voor ons echt wel erkenning. Het is een erkenning waar dat wij eigenlijk al maanden op aan het wachten zijn. En we zijn heel blij dat deze uitspraak er is. Wij weten hoe belangrijk dat die industrie is. Wij wilden die zeker niet weg uitronsen, maar wij wilden wel dat de milieuovertredingen dat die stopgezet zouden worden.
1: In Dendermonde zijn celstraffen tot 10 jaar uitgesproken in een groot drugsdossier. De zaak draait rond de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven eind 2023. De drugs zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Dat kwam aan het licht toen 2 vrachtwagenchauffeurs ruzie maakten over wie die container mocht oppikken. De ene werkte in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos, de andere werkte voor zijn rivaal. In een loods in Halle in Vlaams-Brabant zijn 1000 flessen met lachgas gestolen. De politie had die in beslag genomen, maar omdat er geen andere geschikte opslagplaatsen waren, bleven de flessen liggen in de loods waar ze gevonden waren. De loods werd wel verzegeld, maar nu zijn de 1000 flessen toch verdwenen. Voor het eerst in 4 jaar stijgt de maximumprijs van benzine weer boven de 2 euro per liter. Morgen betaal je voor een liter euro 95 maximaal 2 euro en 1,5 cent. 4 cent meer dan vandaag. Ook diesel wordt duurder tot maximaal 2 euro en ruim 19 cent per liter. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen heel onvoorspelbaar geworden, zegt Johan Mattaar van de Federatie van Brandstoffenhandelaars.
4: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de dreigementen van president Trump, die dus gisteren gedreigd had om Iran aan te vallen. Maar ondertussen heeft hij dat dreigement terug ingetrokken. Maar die dreiging was eigenlijk al voldoende om de prijzen op de internationale markten terug de hoogte in te jagen. Dat illustreert duidelijk de volatiliteit van de petroliemarkten.
1: Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en haar familie laten in een persbericht weten dat ze een zeldzame vorm van kanker heeft. Radio 2-collega Kim De Brie.
5: De prognose is echt niet goed. Ongeneeslijk ziek, vrees ik. We lezen weinig hoop in alles wat we te horen krijgen. De prioriteit ligt nu om Margriet, zo staat het letterlijk in het persbericht, een zo lang en comfortabel mogelijk tijdpad te bieden. Alle activiteiten, alle optredens worden uiteraard ook per direct stopgezet. Ze willen nu gewoon alle tijd als gezin samen doorbrengen.
1: Margriet Hermans is 72. Zij brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow, Margriet, vanuit het casino in Middelkerken. En ze was ook een populair panellid in programma's zoals De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze ook de VRT Zomerhit. In Reti, in de Antwerpse Kempen, is natuurgebiedsgravendel vanochtend ingehuldigd. Het is een heide- en vennengebied dat niet meer in goede staat was, maar door een samenwerking tussen boseigenaars, de provincie en de Vlaamse overheid, wordt de natuur er nu hersteld. Het project is het eerste van deze omvang, 16 hectare. Helene van der Beekje ging kijken.
6: Met een drone krijgen natuurorganisaties zicht op Schravendel. Een gebied vol mossen en modder in de vallei van de Kleine Neten. Thomas van de Peer van bosgroep Kempen Noord.
7: We zitten hier met venige natte heide, die in het verleden eigenlijk heel waardevol is geweest, omdat kalkrijk water hier in contact kwam met regenwater. En dat geeft ecologisch heel waardevolle natuur.
6: Die moet hersteld worden door droogte, verbossing en slechte waterkwaliteit. Gedeputeerde Jan de Haas.
8: Dat doen we met kleine ingrepen, zoals stuwtjes zetten, wallen leggen, de grachten dempen. En dat maakt eigenlijk het water hier knoppel. En dat is eigenlijk de toekomst.
6: Zo is er weer plaats voor zeldzame veenmossen, voor de poelkikker en de heikikker. Tenminste, als mensen hier wegblijven. Dat zegt grondeigenaar Philippe Avonds.
9: Het grootste probleem is mensen die hun honden loslaten, motocrossers. Het zijn dan ook wandelaars. Waar dat er te veel recreatie is, verdwijnt de natuur.
6: Normaal hoor je hier dus enkel dit.
1: De zoon van de oprichter van het Spaanse kledingmerk Mango is opgepakt in het onderzoek naar de moord op zijn vader. Die overleed vorig jaar na een val tijdens een bergwandeling samen met zijn zoon. Eerst werd dat gezien als een ongeval, maar later volgde toch een onderzoek naar moord. De oudste zoon heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is, maar is nu dus toch opgepakt voor verhoor. Het weer, veel wolken met soms lichte regen, later buien, maximaal tot 17 graden. Morgen nog wisselvallig, na de middag wel meer opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Vanaf donderdag droog en geleidelijk warmer tot 25 graden of meer. We begonnen met de veroordeling van textielbedrijf Utex Bel in Ronsen. Er zijn boetes uitgesproken voor allerlei milieumisdrijven. Buurtbewoners maken zich allang zorgen over hun gezondheid door de schadelijke PFAS-uitstoot. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
11: Goedemiddag. Over 10 minuten pluk ik 2 stroken uit het nieuwe album van het Don Marsh Quintet. En de man die van Don Marsh een alter ego heeft gemaakt is pianist Wouter van den Broek. Hij geeft dan ook wat uitleg bij de muziek die hij maakt. Dit is eerst een vrolijke Fransman die er begin januari langskwam. De accordeonist Theo Ould. Iemand met peper in zijn vingers. En dat hoor je in de manier waarop hij zich deze Primavera Porteña van Astor Piazzolla eigen maakt. Welkom.

Ja, stevig gepeperde versie, hè, van Primavera Porteña van Astor Piazzolla. En ja, vanaf dit weekend wordt het eindelijk weer eens lente. Dit was Theo Oud, Franse wonderkind op accordeon samen met de Strafstrijkers van het Quatuor Bilitis. Muziek van Astor Piazzolla dus. En we blijven nog even hangen in Zuid-Amerika. Van Argentinië gaan we naar het land daar dat ongeveer de helft van zowel de landoppervlakte als de totale bevolking van dat continent heeft. Het lijkt wel een vraag uit blokken. En het juiste antwoord is Brazilië. Het is een belangrijk Braziliaans gitaarcomponist en het is niet Villa-Lobos. Passeo no Rio van Luis Bonfá.

0: Song for Madeleine. Mooi nieuw werk van een Franse violist, enfin multi-instrumentalist eigenlijk, Clément Janinet. En voor zijn nieuwe album Garden of Silences pakt hij uit met een internationaal kwartet, waarbij de trompet van de Noor Arve Hendriksen hier net het meeste opviel, denk ik.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Het nieuwe album van het Don Marsh Quintet, de groep rond Wouter van den Broek, die heet Janua. Dat is Latijn voor poort, heb ik al gevonden. Maar dat verklaart nog niet waarom het album zo zou moeten heten. Ik ga dat meteen toch eens vragen aan Wouter zelf, die hier langskomt. We gaan eerst genieten van die heerlijk melodieuze jazz in Yes We Can.

0: Yes, We Can, de openingstrack van het gloednieuwe album van Don, van een Don Marsh quintet. Hè. Dat is een quintet rond pianist Wouter van den Broek. En die man zit hier gewoon in levende lijven voor mij. Dag Wouter.
1: Hallo, dag Olaf.
0: Wouter, ik ga even twee naamkwesties uit de weg ruimen en zijn we daar vanaf. Je artiestennaam is dus Don Marsh. Mm-hmm. Ik heb met hoofd gebroken waarom je die naam precies hebt gekozen, Wouter.
1: Het is eigenlijk een pragmatische keuze geweest. in die zin dat Wouter van den Broek quintet vond ik niet zo sexy. Mm-hmm. Dus ben ik wel op zoek gegaan. En Broek is oud-Nederlands voor moeras.
0: Ja.
1: Vandaar Marsh. En dat is dan de verengelsing, veramerikanisering van mijn familienaam.
0: Okay.
1: En Don is eigenlijk gewoon een verbastering van Dunbroek.
0: Okay.
1: En er zijn veel mensen die denken van, ah ja, het is zoals Duke Ellington of Count Basie. Dat zou nogal melomaan zijn van mij, maar dat is niet per se de insteek.
0: En het klinkt, het bekt internationaal beter dan Wouter van den Broek.
1: Ja, Don, dat Marsh, is een sowieso beetje de bedoeling, ja.
0: Okay, jouw eerste album met je quintet heette Marshland. Lijkt mij nog logisch als ik het hoor. Maar nu dus Janua. Wat moet ik achter die titel zoeken? Het is blijkbaar Latijn voor poort.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik al.
1: Ja, wel, januari is genoemd naar dan is poort eigenlijk.
0: Ah, ja, dat is de poort van het jaar.
1: Poort van het nieuwe jaar.
0: Klopt. Waarom januari dan?
1: Wel, dat idee van een poort vond ik wel een mooi beeld, omdat iets dat mij aanspreekt in muziek, en dat ik ook probeer te verwerken in mijn composities, is het feit dat de melodie evolueert en als het ware door een soort van portal, een soort van poort gaat. En dus eigenlijk een melodie die niet per se zeer extreme bochten neemt, maar die gewoon een soort nieuw gedaante aanneemt, alsof dat hij in een nieuwe ruimte komt en interageert met een nieuwe omgeving of zo.
0: Okay,
1: dat is een beetje het idee.
0: Die muzikale dimensie die we dan ingaan dankzij de melodie, eigenlijk dan ga je door die poort.
1: Ja, dat klopt.
0: Nu, Wouter, als ik jouw bio erop naasla, zie ik dat je eerst klassieke piano aan de academie hebt gestudeerd, daarna jazz aan het conservatorium van Brussel, onder andere. Ergens hoor je ook die klassieke achtergrond in je muziek, zeker op je eerste album Marshland. Mm-hmm. Kan dat? Kan je die daarin
1: dat
0: horen?
1: Dat klopt zeker. Dus op mijn eerste plaat, dat was eigenlijk, die is uitgekomen net na die coronaperiode, vervloekte periode. Toen was ik veel klassieke piano aan het spelen, omdat je zit dan zo wat geïsoleerd thuis. En dan is het fijn om geschreven muziek te spelen, waar er een soort van, klassieke muziek is vaak een heel epos of zo, zeker.
0: Ja.
1: Die sonates van Beethoven, die heb ik toen heel veel bestudeerd. En toen was het idee gekomen om een soort van sonate, jazz-sonate te schrijven. En dat heb ik dan gedaan op mijn eerste plaat.
0: Ja.
1: Maar nu, ik heb dan gemerkt als we dat dan live speelden, dat het niet zo simpel was om die spanningsboog van zo'n langer stuk op een jazzpodium te brengen, in een club of zo, of op een groter podium.
0: Dat komt dan niet altijd halverwege is er een beetje geroezemoes dan.
1: Ja.
0: In de ruimte dan. Ja.
1: En het was ook niet altijd evident om improvisatie daar helemaal tot z'n recht te laten komen of zo. Omdat je toch een beetje geboxt zit in die vorm.
0: In die sonate vorm dan, zo gezegd.
1: Dus nu heb ik geprobeerd om wel nog altijd met die insteek van ik wil een soort van melodisch, harmonisch verhaal of zo in mijn stuk. En niet gewoon thema-variaties zoals dat gebruikelijk is in jazz. Er zijn wel tracks zoals de eerste dat we nu gehoord hebben die gewoon traditioneel zijn in dat opzicht. Maar ik wou toch wat meer evolutie in mijn thematisch materiaal. En dat heb ik geprobeerd te doen nu op die tweede plaats. Een beetje minder, hoe moet ik het zeggen, iets minder zwaar misschien dan een sonatenvorm.
0: Iets minder vormelijk gebonden, misschien meer vrijheid ook om te improviseren
1: absoluut.
0: Dan ook.
1: Ja.
0: Wat er zeker ook kan, wat moet ook in de jazz zelf ook. Mm-hmm. Je zegt het, de muziek wordt gedreven door een melodie. Nu, het is ook heel nadrukkelijk, zeg je, jullie zijn een akoestisch jazzquintet.
1: Mm-hmm.
0: Dus, want je hoort veel andere jazz tegenwoordig, waar ook veel wordt geëxperimenteerd met klank, met effecten, ook live op het podium.
1: Klopt.
0: Jullie blijven daar redelijk ver van. Is dat een statement dat je wil maken ergens?
1: Misschien. Het is niet. Dat is nooit een directe keuze om te zeggen van we gaan enkel akoestische muziek brengen of zo. Maar dat is gewoon mijn praktijk. Ik speel vooral traditionelere jazz, zou je dan kunnen zeggen, quote-unquote. En als je dan, zeker als je swing speelt, dan wil je een echte contrabas en wil je gewoon piano en geen synths of zo.
0: Nee, nee.
1: Dat werkt gewoon niet bij die groove of bij die, ja, bij die klankwereld die mij zo aanspreekt.
0: Het moet niet te elektronisch zijn, misschien nee. ook voor jou.
1: Nee, wel, ik denk altijd aan een quote van Wayne Shorter, die zei van, electricity is within me. en ja, ik vind gewoon als je op een akoestisch instrument heb je zoveel meer expressiemogelijkheden. Ik heb wel geëxperimenteerd met synthesizers en zo, en met iets modernere invloeden en grooves, maar het is toch altijd die oudere jazz die
0: je aantrekt. Ja, die me aantrekt. Luister je ook graag naar die oudere jazz? Ja, 50 jaren 60?
1: Bijna uitsluitend. Okay. Nee, klassieke muziek. En ik luister ook wel naar modernere muziek. Maar het is toch ook vaak dan, als het modernere muziek is, is het toch ook wel vaak artiesten die dan een link hebben met die oudere stijlen, zoals Sullivan Fortner of Gerald Clayton of zo.
0: Ja. Die nog altijd een beetje geworteld zijn in het verleden ook zo. Ja. Mooi. Janoa is uitgebracht op het label Laika Records. Jullie gaan het album live voorstellen met de Don Marsh Quintet, onder andere op 3 juni zie ik bij platform Bernards in Antwerpen. Je eerstvolgende concert is nu zaterdag bij de Hem Sessions in Gent.
1: Klopt.
0: Heerlijk concert in de achtertuin van saxofonist Michel Mast. Heb je er al eens gespeeld, Wouter?
1: Ik heb er al één keer gespeeld met een soort conservatorium projectje. De Screens heette dat. Dat was een band van Thibaut Talpe, een bassist.
0: Ja, en nu
1: Het was eigenlijk een band met synthesizers.
0: Met synthesizers bij, oké. Okay. Maar nu helemaal akoestisch.
1: Ja, nu akoestisch.
0: Dus voor echt nu kan je daar inderdaad Janoa gaan voorstellen. Ja. Ik heb hier de laatste track klaarstaan uit Janoa. Heet Onanda. Hele mooie naam. Wat moeten we weten over Onanda voordat we gaan luisteren, Wouter?
1: Dus Onanda is een nummer dat ik geschreven heb. Het is een beetje een eerbetoon aan mijn dochter, Ona.
0: Oké.
1: Okay. Ik viel op een term uit de hindoeïstische mythologie. Ananda heet die term, of is die term. En dat betekent een staat van eeuwig geluk. En dat is natuurlijk wat ik voel als ik naar mijn dochter kijk.
0: Zeker.
1: En het is zelden dat een compositie zo romantisch ontstaat, maar in dit geval is er dus wel een verhaal. Dus ik was gewoon alleen thuis met mijn dochter en we aan het pingelen naar de piano. En zij was mooi naast mij aan het spelen. En de eerste 4 maten zijn toen tot mij gekomen.
0: Okay.
1: De rest van de compositie heeft wel nog een aantal maanden op zich laten
0: daar
1: wachten.
0: Daar moest je ook vaak voor spelen naast jou, als je dat weer helemaal gedaan was. Ja.
1: Maar dat is dus het romantische verhaal achter.
0: Okay, dat is heel romantisch. Je hebt mij trouwens net verteld voor het interview dat je opnieuw vader bent geworden van zoon deze keer.
1: Klopt, ja.
0: Krijgt Len heet, ja?
1: Len,
0: krijgt Len ook zijn eigen compositie? Dat zal nu moeten.
1: Dat moet nu wel, ja. Dat komt.
0: Dat is goed. Len, gelukkig kan hij nog niet luisteren nu naar de radio, maar als hij het hoort, dan weet hij tenminste, je hebt hem iets beloofd. Hè. Belofte maakt schuld. We gaan dus luisteren naar Onanda. Mooi eerbetoon aan jouw dochter Ona. Wouter van den Broek, Don Marsh, dankjewel.
1: Met plezier, dankjewel Olaf.

With Every Breath I Take. Een jazz standard in een gloednieuwe opname met Cecile McLaurin-Salvant. Die Amerikaanse wonderzangeres komt nu zaterdag naar Jazz Middelheim. En wie het graag wat kleinschaliger, maar zeker zo gezellig wil, die moet naar de Ham in Gent voor een nieuwe editie van de Ham Sessions. Dat is een heel Pinksterweekend lang knappe jazz in de achtertuin van saxofonist Michel Mast. Het Don Marsh Quintet gaat daar nu zaterdag spelen. We hoorden net pianist Wouter van den Broek, alias Don Marsh himself. En wie liever 6 piano's tegelijkertijd aan het werk hoort, die moet vanavond in Beaux-Arts zijn, met allemaal werk uitgevoerd door zo'n bijzonder sextet van onder andere Julia Wolf, Steve Reich en ook Julius Eastman, belangrijke Afro-Amerikaanse minimalistische componist die in de jaren 1970 verbeter moest vechten tegen vooroordelen, niet alleen door de kleur van zijn huid, maar zeker ook omdat hij openlijk homo was. Vanavond wordt een van zijn bekendste werken, Gay Gorilla, uit 1979 nog eens gespeeld, in een versie dus voor 6 piano's, met onder andere Frederik Koenen, Reinier van Hout en Sarah Picavet op het podium. Ik ga een kort fragment laten horen van die Gay Gorilla. Het duurt namelijk een half uur het stuk. Dit is het absolute begin van het stuk. Het begint vanuit één noot en wordt dan langzamerhand een echte klankmuur.

die volledig opgebouwd is rond muziek voor, jawel, 6 vleugelpiano's. Dan is dit minder verrassend qua bezetting, maar wat een onuitputtelijke bron van mooie muziek zijn die strijkkwartetten van Joseph Haydn, toch? Het is een nieuwe opname van het Butter Quartet, een jong Nederlands strijkkwartet, geboren aan het Conservatorium van Den Haag, dat uitpakt met een warme en zachte klank op hun darmsnaren, vandaar ook die naam Butter. Hier spelen ze een deel uit een van de late kwartetten van Joseph Haydn.

het openingsdeel van het 66e strijkkwartet van Joseph Haydn. Eentje dat hij in de laatste fase van zijn leven heeft geschreven naar hier met een jong Nederlands ensemble, het Butter Quartet. Twee broers tonen ons nog de kortste weg naar het nieuws van 2 uur. Sergio en Odair Assad brengen nog een sonate van Domenico Scarlatti op 2 gitaren. En na dat nieuws staat Mark Janssens klaar, rots in de branding op uw klaaramiddag. In Maestro zometeen heeft hij een heel mooi Miserere van Francesco Durante. Tijdgenoot van Bach. Reden genoeg om uw radio luider te zetten over een 10-tal minuten. Geniet ervan, mensen.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Volgens Vlaams minister-president Diependalen komt er nog voor de zomer een uitgewerkt plan om de lange wachtrijen aan te pakken aan de grenscontrole op Brussels Airport. Daar moeten reizigers soms 2 tot 3 uur wachten. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Ken Tuin, verantwoordelijk voor de politie, zegt dat er niet genoeg beveiligde boksen zijn op de luchthaven waarin de agenten kunnen werken. Maar volgens Vlaams minister-president Diependalen is er vooral nood aan meer politie om de controles uit te voeren.
1: Boksen bijbouwen als die niet bemand zijn, is natuurlijk onzinnig. En er is bereidheid om eventueel iets bij te bouwen, als er ook garantie is dat er effectief mensen gaan politieagenten gaan ingezet worden. Want anders heeft het weinig nut om iets bij te bouwen. En daarover moeten we nog verder rond tafel zitten.
0: In Dendermonde zijn 20 beklaagden veroordeeld in een groot drugsdossier. Dat draaide rond de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven. De drugs zaten in een container uit Sierra Leone. Ze werden gesmokkeld in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Peter Kator, woordvoerder van de rechtbank.
2: De zaak is eigenlijk aan het licht gekomen omdat 2 vrachtwagenchauffeurs met elkaar ruzie aan het maken waren in de haven, omdat zij allebei claimden eigenaar te zijn van een bepaalde container. De scheepvaartpolitie is dan eigenlijk op die ruzie afgekomen en heeft met de douane ontdekt dat die betrokken container 11 ton cocaïne bevatte. Dat heeft eigenlijk het hele onderzoek in gang gebracht, waarna dan inderdaad nog andere drugstransporten door de onderzoekers werden in kaart gebracht.
0: Er zijn effectieve celstraffen uitgesproken tot 10 jaar. Bolle Jos was zelf niet op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld. In het Europees Parlement in Straatsburg zijn voor het eerst mensen opgenomen in de Europese Orde van Verdiensten. Dat is een erkenning voor wie zich ingezet heeft voor de Europese Unie. Onder meer de Oekraïnse president Zelensky, de Ierse popster Bono en de Poolse oud-vakbondsleider Lech Walesa. Voormalig Duits bondskanselier Merkel was er ook bij. Zij riep het parlement op om te blijven strijden voor democratie. Want die staat onder druk door sociale media waar feiten en leugens met elkaar vermengd worden. Blijf daar regels voor maken, zei Merkel.
3: In denen plötzlich Fakten nicht mehr Fakten sind, in denen Gefühle und Fakten vermischt werden und damit die Grundlagen der europäischen Aufklärung in Gefahr geraten. Ich kann Sie alle nur ermutigen, gehen Sie weiter auf dem Weg der Regulierung.
0: Angela Merkel kreeg destijds veel kritiek voor haar aanpak van de vluchtelingencrisis 10 jaar geleden, met haar bekende uitspraak Wir schaffen das. Toch vindt Wouter Beke, die met de partij van Merkel in dezelfde Europese fractie zit, dat zij de erkenning verdient.
4: Ze heeft dat inderdaad gezegd, maar op het ogenblik dat die asielzoekers al in Europa waren, ze waren al in Hongarije en Orbán heeft ze toen gewoon doorgestuurd naar de grens met Duitsland. Dan heeft ze gezegd, wir schaffen das, we zullen die eenmalig opvangen, maar we hebben vooral een Europees antwoord nodig. We hebben een Europees migratiepact nodig, want dat zijn problemen die landen alleen niet kunnen aanpakken. En met het migratiepact dat het Europees Parlement ook gestemd heeft, heeft het opnieuw bewezen dat ze ook daar gelijk had.
0: Het weer, veel wolken met soms lichte regen, later buien, maximaal tot 17 graden. Morgen is het nog wisselvallig. Na de middag krijgen we wel meer opklaringen vanuit het westen en dan halen we 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Cette Danse Grecque en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara. Maestro. Met Mark Janssens.
6: Een fijne dinsdagnamiddag. Ik heet u van harte welkom. Ook in de klassieke muziek was en is het soms arm worstelen om als artiest, laat staan als componist, aan de bak te komen. Dat is vandaag zo en dat was gisteren niet anders. De grote meerderheid van klassieke componisten door de eeuwen heen zijn vergeten. Alleen de groten blijven, om welke reden dan ook, fascineren. En steeds opnieuw generaties uitdagen. En dan hoor je wel eens zeggen, het is niet voor niets dat sommige componisten vergeten zijn. Hun muziek was niet memorabel. Net zoals we minder goede schilders niet meer gaan bekijken en geen boeken lezen van schrijvers die niet boeien. Maar is dat wel zo? Of zijn er componisten die onterecht vergeten zijn? We nemen de proef op de som met dit concerto voor luit van Johann Ludwig Krebs. De luitiste is Evangelina Mascardi.

ontdekking, dit luidconcerto van Johann Ludwig Krebs op een cd die ook een keuze van Clara is, met luitiste Evangeline Mascardi en het ensemble Extravagante onder leiding van Riccardo Doni. Johann Ludwig Krebs, die al op heel jonge leeftijd orgel begon te spelen als een jongen van 11 was. Hij ging ook, en nu gaat er een belletje rinkelen, naar de Thomasschool in Leipzig. Daar ontmoette hij Johann Sebastian Bach. Werd zijn leraar, mentor, maar ook een goede vriend van Krebs. Na de dood van Bach zou Krebs trouwens proberen om de positie van Bach in te nemen. Maar het solliciteren lukte niet, liep niet positief af. Johann Ludwig Krebs. Onze dirigent van de week is Václav Lux met het ensemble Collegium 1704. Een ensemble dat hij zelf meer dan 20 jaar geleden oprichtte. En Lux die komt terug op wat Bach meemaakte in zijn tijd. Bach die vaak kloeg over de muzikanten, dat ze niet waren zoals hij gedacht had, dat de standaard die hij wou, dat hij die niet haalde. Dat waren problemen waarmee muzikanten altijd te maken hadden. Händel bijvoorbeeld was regelmatig boos op zijn zangers. Maar Václav Lux is er ook van overtuigd dat de opera bijvoorbeeld in bepaalde steden van een bijzonder hoog niveau was. Londen bijvoorbeeld, of in Napels in het San Carlo Theater daar, of in Venetië, of in Dresden. We weten natuurlijk uit een aantal getuigenissen dat er soms heel snel moest gerepeteerd worden en dat daarna werken ook weer vlug verdwenen na een aantal uitvoeringen en weg was die opera waar iemand toch heel hard aan gewerkt had. Maar als er tijd was en als er geld was en als componisten en uitvoerders elkaar vonden, dan konden ze lang repeteren en waren er behoorlijk wat uitvoeringen. En dat moet eigenlijk het uitgangspunt zijn van muzici vandaag. We kunnen niet zeggen, omdat Bach ook geen ideale omstandigheden had, of Händel ook niet, dat dat bij ons ook zo moet zijn. Nee, vandaag in de 21ste eeuw moeten we naar streven om artistiek zo hoog mogelijk te mikken. Collegium 1704 met Václav Lux in concert in die prachtige kerk van de abdij van Melk in Oostenrijk. Ze brengen het Miserere van Francesco Durante, een man die heel geliefd was als componist in Napels aan het begin van de 18e eeuw.

het vijfstemmige Miserere van Francesco Durante, een concert in de Abdijkerk van Melk in Oostenrijk, met ons dirigent en ensemble van de week van Savoulx en Collegium 1704. Francesco Durante uit de 18e eeuw, een eeuw later, werd hij zelfs nog omschreven als een van de grootste Italiaanse componisten van kerkmuziek, van religieuze muziek en een van de belangrijkste compositieleraars van zijn tijd. En je hoort dat het is eigenlijk feestelijke muziek. Hij combineert Durante de wat strakke, wat ernstige stijl van de Romeinse school met die melodische verbeelding die uit Napels kwam. En dat werkt natuurlijk wel. Het is heel, heel gevarieerde en avontuurlijke muziek. Savoulx met zijn ensemble. Niet alleen zijn ensemble, maar hij reist de wereld rond en hij gaat ook op andere plaatsen dirigeren. Hij is bijvoorbeeld gastdirigent bij de Handel & Haydn Society in de Verenigde Staten in Boston. Tot vorig jaar was hij ook artist in residence bij de Kammerakademie Potsdam. En dan zijn er nog al die orkesten die hij dirigeert. Orkesten met periode-instrumenten, waarvan er één is de Academie für Alte Musik Berlin. Dat moet bijzonder zijn, want daar is hij zelf ooit muzikant geweest. We hebben ook een orkest van de week. Het is een kamerorkest dat u wel vaker hoort op Clara. Het Kamerorkest van Basel. Een van de meest actieve en heel goede kamerorkesten van Europa. Een integraal concert met dat orkest in de Sint-Jacobskerk in Villach in Oostenrijk. De tweede grootste stad van Carinthië. En de kerk daar in Villach ziet er mooi uit, want nog maar 25 jaar geleden werd ze helemaal gerestaureerd. Haydn en Mozart klinken in de kerk. Twee arias van Mozart en twee symfonieën van Joseph Haydn. De 75ste om mee te beginnen. Het Kamerorkest van Basel, geleid door Giovanni Antonini.

0: yellow, yellow.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Clara Live.

De 75e symfonie van Joseph Haydn in concert in Villach in Oostenrijk met het Kammerorchester Basel onder leiding van Giovanni Antonini. Muziek uit de pre-London periode van Haydn, toen Haydn nog volledig in dienst was bij de Estrades. Maar het is ook een Engelse connectie met deze 75e symfonie, namelijk dat die uitgevoerd werd in Londen tijdens het eerste bezoek van Haydn aan Londen. Dus hij nam de symfonie gewoon mee van de Estrades naar Londen. En het is al bij al een grappige, verrassende symfonie. Zeker ook die finale, een van de grappigste finales van de symfonieën van Haydn. Met die pauzes, die veranderingen. Abrupt, ja, heerlijk. En in handen van Antonini, moet ik zeggen, en Kamerorkest Basel, klinkt dat natuurlijk nog fijner. We horen hen nu in muziek van Mozart. Straks trouwens nog een symfonie van Haydn. En geen Mozart zonder Lorenzo da Ponte. Maar het was pas later, toen hij 14 jaar werd, dat eigenlijk de echte Lorenzo da Ponte geboren werd. Hij is geboren onder een andere naam, Emanuele Conigliano. Zijn vader zou zich bekeren tot het christendom en zijn drie zonen laten dopen. Hij hertrouwde ook de vader met een 18 jaar jonge stiefmoeder die de drie zonen dan ineens kregen. En de oudste, en dat was Lorenzo, die kreeg dan inderdaad de naam van de bisschop die ook de Peter was, bisschop Lorenzo da Ponte. En op die manier is die naam Lorenzo da Ponte natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Mozart. Mozart die op een bepaald moment uit Wenen aan zijn vader schrijft. Vader zit in Salzburg. Er is hier een zekere meneer da Ponte. Hij schrijft teksten. En hij heeft mij beloofd om iets nieuws te schrijven voor mij. Maar het is een Italiaan natuurlijk. En Italianen en hun woord houden, ja, ik weet het niet. Ze zeggen wel oog in oog met jou dat ze het gaan doen. Maar vader, laten we toch maar afwachten. Ja, dat was dus het oordeel van Mozart op dat moment over de Italianen. De Oostenrijkse mezzosopraan Patricia Nolz.

Voyke Sapete uit Le Nozze di Figaro van Mozart met Patricia Nolls in het Kamerorkest van Basel en Giovanni Antonini. In de herfst van 2020 had ze groot succes, deze Patricia Nolls, als Cherubino, wat ze net zong in Le Nozze di Figaro van Mozart in het theater aan der Wien. Daarna is ze gaan werken bij de operastudio van de Weense Staatsopera. En sinds 4 jaar is ze ook vaste lid van het ensemble van die opera in Wenen. Een andere opera van Mozart dan La Clemenza di Tito in opdracht van Leopold II voor de kroning van Leopold II als koning van Bohemen. In Praag voor het eerst te horen. De meeste zangers en muzikanten waren lokaal van Praag, maar er was ook een contract dat de vorst had ondertekend en waarmee hij aan zijn opdrachtgever eigenlijk een aantal dingen duidelijk maakte. Het moest muziek zijn van een prominente componist, er moest een prima donna in voorkomen en een castraat. Nu, wat die geprefereerde componist betreft, dat was toen Salieri. Maar Salieri had zoveel werk dat hij dacht van dit kan ik er niet bij nemen, dus nee. En wie was de tweede keuze? Ja, Mozart.

De mezzosopraan Patricia Knowles met het Kamerorkest van Basel en Giovanni Antonini in deze prachtige aria Parto, Parto et la Clemenza di Tito van Mozart. Ja, een mooie partij ook voor de klarinet, want in het orkest speelde toen, in de tijd van Mozart, de virtuose klarinetist Anton Stadler. Mozart had daar als een kegelstadtrio voor gecomponeerd en een klarinetquintet. En niet veel daarna zou hij ook een klarinetconcerto componeren voor Stadler. Stadler die meegewerkt had aan de ontwikkeling van de bassetklarinet. En Mozart dacht van, ik zal mijn vriend op een bijzondere manier betrekken in deze opera en dus deze aria. Maar aria van Sesto, daar krijgt dat instrument natuurlijk een heel bijzondere plaats. Mozart schrijft trouwens in een brief aan zijn vrouw dat La Clemenza di Tito de opera onthaald werd op veel bravo's van overal in de zaal. Joseph Haydn dan, zijn 74ste symfonie. Bij Haydn is het niet altijd duidelijk van wanneer de symfonieën juist dateren. Er zijn periodes, maar het jaar is niet altijd duidelijk. En daardoor weten we ook niet wie de grote muzikanten waren die dat in dat orkest speelden. Dat waren vaak bijzondere muzikanten die hij terugvroeg. Van deze symfonie weten we dat wel, want we zitten aan het einde van de periode dat Haydn bij de Esterhazy's werkte. En dan weten we dat hij ook de beste muzikanten koos. Dat waren muzikanten die heel vaak met hem speelden. En daar kunnen we wel hier en daar een naam op plakken. In die periode dus, aan het einde van Haydn bij de Esterhazy's, zitten we met deze symfonie nummer 74. Het Kamerorkest van Basel en Giovanni Antonini.

0: Giovanni Antonini, het werkt al heel wat jaartjes in muziek van Joseph Haydn en hij gaat het nog lang doen. Hier de 74ste symfonie van Haydn met Antonini en met het Kamerorkest van Basel. Nu, zondag om 3:00 in de Bijloke in Gent, het Kamerorkest van Basel met Phil de Frang, de violiste. Zij speelt 2 vioolconcertos van Bach en het orkest speelt ook 2 symfonieën voor strijkers van Felix Mendelssohn en de Holberg-suite van Edvard Grieg. En straks laten wij het Kamerorkest uit Basel nog horen in muziek van Händel.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Een heel fijne namiddag. 4 jaar geleden overleed pianist Radu Lupu. Laten we hem nog eens horen. Radu Lupu in muziek van Johannes Brahms. Oorspronkelijk een deel uit zijn eerste strijksextet, thema en variaties. Maar in hetzelfde jaar dat Brahms die muziek componeerde voor strijkers, zou hij ook de tweede deel daaruit bewerken voor solo piano. En hij droeg het op aan Clara Schumann. Ja, aan wie anders? Radu Lupu.

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.

pianist Radu Lupu in 1981 in Londen. Met deze muziek van Johannes Brahms, een bewerking van een deel uit zijn strijksextet, zijn eerste strijksextet, Thema en Variaties. Een bewerking die hij maakte voor piano en opdroeg aan Clara Schumann, Radu Lupu. Na 4 uur hebben we een aria uit Ariodante van Händel en nog veel meer natuurlijk. En dit is nog muziek van Jene Hubai, de finale uit zijn vioolconcerto, gespeeld door Haggai Shaham op viool en BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

0: La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Alden Biezen. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: Vier uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De belasting op een tweede verblijf in Knokke-Heist is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijfstax is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n €990. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning in Knokke wel. 12 eigenaars stapten naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. En het Hof heeft hen nu gelijk gegeven, zegt woordvoerder Peter Katoor.
2: Volgens het Hof kan het niet eigenlijk dat er een verschillend fiscaal stelsel bestaat tussen mensen die in dezelfde gemeente wonen, zij het als vaste resident, zij als tweede verblijver. En ten tweede heeft het Hof ook geoordeeld dat het niet pertinent is dat tweede verblijvers eigenlijk het grootste deel van de exploitatieinkomsten van de gemeente, dat ze daartoe bijdragen via die tweede verblijverstaks, terwijl de vaste inwoners geen gemeentebelasting moeten betalen.
1: Over die tweede verblijverstaks in Knokke-Heist is al lang een juridische strijd aan de gang. De gemeente Knokke-Heist kan de nieuwe beslissing nog aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Europese Commissie belooft uitzonderlijke steun aan de landbouwers die het hardst getroffen zijn door de hoge prijzen voor kunstmest. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, ging de gasprijs omhoog. En omdat de meeste kunstmest in de EU gemaakt wordt van ingevoerd gas, steeg ook de prijs daarvan. Die was al veel hoger sinds de invasie van Rusland in Oekraïne, omdat er toen zware heffingen werden ingevoerd op kunstmest uit Rusland en Wit-Rusland. Om landbouwers nu tegemoet te komen, wil de commissie meer geld vrijmaken via de bestaande landbouwfondsen. Ze komt ook met maatregelen om meer dierlijke meststof te gebruiken, zonder dat dat impact mag hebben op bijvoorbeeld de waterkwaliteit. En dat is een goede oplossing volgens Giel Boei van de Boerenbond, die vanmorgen nog mee actie voerde bij het Europees Parlement in Straatsburg.
3: Wel, het is eigenlijk bewezen, want in het verleden is die maatregel ook al toegepast, dat dat een neutraal effect heeft op de waterkwaliteit. Omwille van het feit dat we eigenlijk ook in een interessante klimatologische omstandigheid zitten in Vlaanderen, die nutriënten die extra toegevoegd worden, worden ook opgenomen. En dat is natuurlijk belangrijk. Hè. Die worden omgezet in eiwitten, dat verhoogt de eigen eiwitvoorziening. En zorgt er ook voor dat de land- en tuinbouwers meer circulair kan gaan werken met de dierlijke mest die hij ter beschikking heeft.
1: Vanaf 1 juli komen er in de Europese Unie ook strenge invoerquota voor staal. Die moeten de Europese staalindustrie beschermen tegen de wereldwijde overproductie en tegen oneerlijke concurrentie. Er wordt ook een tarief van 50% ingevoerd op overschotten die nu vaak gedumpt worden op de Europese markt. De Europese staalsector kreunt al langer onder stijgende energiekosten en de overproductie van zwaar gesubsidieerd staal uit onder meer China en India. Het weer, veel wolken, soms lichte regen, later buien, tot 17 graden. Morgen nog wisselvallig, na de middag meer opklaringen en tot 19 graden. En vanaf donderdag droog en geleidelijk warmer, tot 25 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Maestro, met Mark Janssens.

zij is blij, zoveel is zeker. En ik hoop van u hetzelfde. Giulia Semenzato zong deze aria uit Ario Dante van Händel met het Kamerorkest van Basel. Een aria over Cupido en over twee verliefde harten. Ze was zo blij dat ze het moeilijk kon uitdrukken. Dus gewoon blij zijn, dacht ze, dat is nog het beste. Giulia Semenzato, sopraan, maar ze is ondertussen ook een zingende advocate. Jawel. Jozef Mislivecek, dan zitten we in Italië. Tenminste, daar verdiende hij zijn brood als violist. En hij brak door als componist met een cantate en daarna met een opera. Een opera waarin een zekere Katharina Gabrieli zong. Dat is niet onbelangrijk, want ze hadden waarschijnlijk ook een romance. Dat kunnen we opmaken uit het feit dat Katharina in de opera's daarna bij Mislivecek nogal vaak opdook. Hij werd de man uit Bohemen genoemd in Italië, want daar kwam hij vandaan. En op een bepaald moment had hij in Bologna ook een ontmoeting met Mozart. Ze bleven vrienden tot op het einde van het leven van Mislivecek. Dat was niet altijd naar de zin van vader Mozart, Leopold, want die vond dat Mislivecek een te bond en vrij gevochten leven leidde. Dit vioolconcerto is van Jozef Mislivecek met Leila Shayeg en Collegium 1704 onder leiding van Václav Luks.

Jozef Misliwacek, van hem was dit vioolconcerto gespeeld door violist Leila Shayeg en Collegium 1704, onder leiding van onze artiest-dirigent van de week, Václav Lodž. Misschien gaat u wel naar Praag deze zomer, ik wens het u toe, want het is een mooie stad natuurlijk, en daar vindt u hier en daar wel een herinnering aan Jozef Misliwacek, bijvoorbeeld een gedenkplaat aan het Tsjechische Museum voor Muziek. Daar herdenken ze Misliwacek, en een beetje verder, waar hij ook nog gewoond heeft, is er een buste van Misliwacek. Dus u kan er niet aan voorbij. Maar ja, Praag is groot natuurlijk. Misschien toch even opzoeken waar dat precies is. Leila Shayeg, die we hier hoorden, de violiste, is, haar moeder was Zwitsers en haar vader kwam uit Iran. Dat heeft haar een heel, heel mooie culturele achtergrond opgeleverd. En ze heeft echt gekozen voor de oude muziek, de periode-instrumenten, met studie bij Chiara Banchini onder andere in Basel, aan de Schola Cantorum. En daar woont ze vandaag ook met haar twee kinderen en daar geeft ze ook les. Pianiste Aysata Karamazin stelde een maand geleden haar nieuwe opname voor met muziek van Sergei Prokofjev.

Kind Julia, een van de 10 stukken uit de balletmuziek Romeo en Julia van Sergei Prokofjev op de nieuwe CD van Aissata Kenne Mason. Het centrale werk op die nieuwe opname is het 3e pianoconcerto van Prokofjev, een concerto dat Aissata Kenne Mason altijd na aan het hart heeft gelegen, nog altijd. Ze heeft er haar BBC Proms debuut meegemaakt in 2023. Kleinlied, grote stem, Franz Schubert en Olaf Beyer.

dat was het, toch een geweldige liedzanger. Olaf Beer hier met Jeffrey Parsons aan de piano in een lied van Franz Schubert. Nähe des Geliebten. Schubert componeert dit strijkkwartet op het moment dat hij de knepen van het vak leert bij Antonio Salieri. Het wordt pas na de vroege dood van Schubert ook uitgegeven. Het Modigliani-kwartet speelt dit 11e kwartet.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op Telenet.

Het Quatuor Modigliani speelde dit 11e strijkkwartet van Franz Schubert. En morgen in Maestro in Concert een pianoconcerto van Mozart met een jonge Russische pianiste, 18 jaar, Alexandra Dovgan. Echt luisteren morgen, het is ook een naam die je moet onthouden, Alexandra Dovgan. Chantal Padin komt eraan na 5 uur met Pompidou. En hier zijn nog vader en dochter Boeikes in muziek van Frans Anton Hofmeister, Walter en Anne. Heel mooie avond.

0: Vorig jaar is bijna 150 miljoen euro aan misdaadgeld in ons land in beslag genomen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil dat ziekenfondsen niet langer homeopathie of acupunctuur terugbetalen. En na Trump brengt nu de Russische president Poetin een staatsbezoek aan China. Parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de cijfers van het COIV, dat is de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Het geld gaat rechtstreeks naar de staat. Justitie gaat steeds meer achter het geld aan van criminelen, maar 148 miljoen blijft toch het topje van de ijsberg. Dries Sirou.
1: Directeur van het COIV Walter Quirijnen laat ons verzegelde pakketten zien in zijn kluizenzaal.
2: Dat kan bijvoorbeeld gaan over juwelen, diamanten, dure handtassen.
1: Het COIV krijgt jaarlijks 110 miljoen euro aan geld in beheer. Maar vorig jaar was een record 148 miljoen euro.
2: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie. Dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
1: Zo bracht een openbare verkoop van auto's vorige week nog 850.000 euro op. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Het COIV hoopt dat het recordbedrag van vorig jaar snel zal sneuvelen.
2: 148 miljoen euro is natuurlijk veel geld. Ik denk inderdaad dat dat maar het topje is van de ijsberg. Ik denk dat er de komende jaren zeker nog veel marge is voor verbetering.
0: In het onderzoek naar de moord op een man van 47 uit Tiene in Vlaams-Brabant zijn drie verdachten aangehouden. De man werd donderdag doodgevonden in zijn woning. Beide verdachten zijn zijn 20-jarige zoon en een ex-partner van het slachtoffer, een vrouw van 42. Ellen Durie van het parket.
3: De onderzoeksrichter in Leuven die heeft drie personen uit Gingelom en Tiene aangehouden op verdenking van moord. Die drie verdachten die zijn aangehouden op verdenking van moord, die ontkennen hun betrokkenheid bij de feiten. Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter loopt nu volop. Er zal bekeken worden wie welk aandeel heeft in de feiten.
0: Een Brusselse Syrië-strijdster is veroordeeld tot 5 jaar, waarvan 40 maanden effectief. Ze werd 3 maanden geleden opgepakt toen ze vanuit Turkije naar ons land wilde terugkeren. De vrouw van 31 was nog maar 18 toen ze met haar familie naar Syrië vertrok. Ze trouwde er met een Franse Syrië-strijder die ook in de cel zit. Volgens haar advocaat is de vrouw intussen veranderd en heeft ze geweld afgezworen. Maar de Brusselse rechtbank oordeelde dat ze lid was van een terreurorganisatie en vond een effectieve bestraffing noodzakelijk. De belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijfstaks is een jaarlijkse gemeentebelasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars van een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. En het Hof geeft hen nu gelijk, zegt woordvoerder Peter Katoor.
4: Volgens het Hof kan het niet eigenlijk dat er een verschillend fiscaal stelsel bestaat tussen mensen die in dezelfde gemeente wonen, zij het als vaste resident, zij als tweede verblijver. En ten tweede heeft het Hof ook geoordeeld dat het niet pertinent is dat tweede verblijvers eigenlijk het grootste deel van de exploitatieinkomsten van de gemeente, dat ze daartoe bijdragen via de tweede verblijverstaks, terwijl de vaste inwoners geen gemeentebelasting moeten betalen.
0: De gemeente Knokke-Heist kan de nieuwe beslissing nog aanvechten bij het Hof van Cassatie. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in het hervormingspact van de minister dat de ziekenfondsen sterker en beter moet maken. En dat betekent ook keuzes maken, zegt de minister.
5: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
0: De Israëlische marine heeft opnieuw een Belgische actievoerder opgepakt die op weg was met een hulpvloot naar Gaza. Een 26-jarige uit Gent is het. Samen met andere actievoerders is hij naar een gevangenis gebracht in Israël. Het is bang afwachten, vertelt zijn vader.
6: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Hè. Dus zij weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
0: Rond deze tijd landt de Russische president Poetin in Peking voor een staatsbezoek aan China. Morgen wordt hij ontvangen door de Chinese leider Xi Jinping. Het bezoek valt amper enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump door Xi ontvangen werd. Maar een trio, een timing die toevallig is?
7: Maar Poetin en Xi zien elkaar regelmatig. Ze hebben elkaar al meer dan 40 keer ontmoet. Maar door hem zo kort na Trump uit te nodigen, kan hij wel laten zien dat hij een belangrijke grootmacht is met wie iedereen wil praten. Deze ontmoeting in Peking is wel vooral belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China in de vorm van chips en sensoren die voor burgerdoelen zouden gebruikt kunnen worden, maar ook voor raketten en drones die Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Belangrijk dus dat dat blijft duren, zeker nu Rusland onder alsmaar zwaardere druk staat door grote Oekraïnse drone-aanvallen. Economisch is Rusland ook sterk afhankelijk van China. Olie en gas die Rusland niet meer aan de EU kan verkopen, verkoopt het aan weliswaar heel lage prijzen aan China. En Poetin hoopt dat er eindelijk een doorbraak zal komen nu in de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Een project dat al jaren aansleept.
0: Dankjewel, Marijn. Het weer. Vanavond nog regen of buien in het oosten. In de loop van de nacht trekt de nieuwe neerslagzone over het land met soms intense buien. Morgen nog wisselvallig, maar in de loop van de dag meer opklaringen vanuit het westen. En tot 19 graden. Vanaf donderdag begint een droge periode met vaak zon en maxima rond de 25 graden. Er is nog nooit zoveel crimineel geld in beslag genomen door justitie. 148 miljoen euro. Daarmee openden we het nieuws. Dat geld komt vooral uit drugs- en witwasonderzoeken. Het gaat rechtstreeks naar de staat. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
10: I don't care about the word art because it's been so discredited.
8: Pompidou met Chantal Patin.
11: Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Een rondje Antwerpen vandaag, waar ze ook al hebben aangekondigd bij de zomer van Antwerpen dat daar prikkelarme ruimtes zullen zijn. Daar kijk ik ongelooflijk naar uit. Deze uitzending van Pompidou, die wordt het tegenovergestelde van prikkelarm met Pieter Boons. Dag Pieter.
12: Hallo Chantal.
11: Jij zal ons straks alles vertellen over een tentoonstelling van een kunstenaar die zichzelf Monster Chadwind heeft genoemd. Kan je al even zeggen wie deze vrouw, een prachtige creatuur trouwens, is?
12: Wel, Monster Chadwind, zo noemt ze zichzelf, hè, om een beetje haar eigen naam te beschermen. Geboren in 1973, in Londen, woont en werkt in Zurich en verweeft moeiteloos performance, installatie, sculptuur, putreferenties uit film, folklore, populaire cultuur, kunstgeschiedenis. Het heeft geen einde.
11: Ja, en wat een fantastische tentoonstelling in het Middelheim in Antwerpen. Jan Keuleers, kunsthistoricus, wat nog allemaal, expert ook in moderne kunst.
13: Ex-handelaar.
11: Ex-handelaar, wat heb je niet gedaan eigenlijk, beste Jan?
13: Maar nee, ik heb 30 jaar, onder meer 30 jaar in, gehandeld in zeldzame publicaties, archieven rond historische avant-garde. Heb ook veel tijd doorgebracht in de coulissen van de kunsthandel. Heb geassisteerd bij Ronnie van de Velde toen hij in de jaren 90 door de dip in de kunstmarkt overging tot een soort van do-it-yourself museum. En grote museaal tentoonstellingen hebben we daar gemaakt. Duchamp, Picabia, Man Ray, Van Tongerlo. En dat moest er ook geschreven worden. Maar dit per meke is iets dat ik onafhankelijk daarvan de initiatief heb genomen.
11: Want dat moest ik nog zeggen natuurlijk. Ik heb jou uitgenodigd omwille van een boek. Verven is de titel, over Constant Permeke. En de ondertitel daarvan is Kunstenaar en Schrander Zakenman. We zullen zo meteen in die schilderijen ook een aantal sculpturen duiken van Permeke, maar natuurlijk ook in zijn boekhouding. Maar eerst Anne van Kamp. Dag Anne. Wat een week heb jij meegemaakt. En die week is eigenlijk heel lang geleden al gestart. Het is te zeggen 2 maanden geleden, denk ik. Ja. Op de TEFAF-beurs ben jij als experte in tekeningen, 16e en 17e eeuw. Je bent als conservator verbonden aan het Rubenshuis in Antwerpen. Daar vind jij nu toch wel een schat bij een galerie uit Londen, denk ik. En die facsimiles die liggen hier op de tafel. Het betreft natuurlijk, beste mensen, beste luisteraar, het zijn niet de echte. Maar jij hebt werk van Rubens gevonden. Je hebt dat ook kunnen aankopen via de Koning Boudewijn Stichting. Wat een mooi verhaal. Maar ik wil weten hoe dat kan. Jij loopt op een beurs. Ja. TEFAF in Maastricht. Dat is daar overvol. Hè? Dat is een horror vacui.
14: Ja.
11: En daar vind jij 2 kleine tekeningen van Rubens.
14: Ja. 1 blad, dubbelzijdig. Ik ben pas in februari in het Rubenshuis begonnen als conservator, dus de druk was hoog toen ik naar TEFAF ging.
11: Dat heet met een bang beginnen.
14: En aangezien mijn expertise nu werken op papier ligt, dus tekening en prenten, het eerste wat ik altijd doe als ik in Maastricht op de TEFAF-beurs aankom, is naar het kleine hoekje, het intieme hoekje van de kunsthandelaren die zich specialiseren in werken op papier. En daar ging inderdaad een heel klein lijstje met een tekening van Rubens, een heel vroeg blad, een blad dat hij in Rome in september 1607 gemaakt heeft. We weten precies, normaal weten we natuurlijk niet wanneer Rubens of een kunstenaar een werk maakt, maar dit is zo bijzonder omdat op de achterkant van de tekening staat een brief, een kladje, dat Rubens geschreven heeft.
11: Want dat is heel uitzonderlijk. Van Rubens hebben eigenlijk niet zo heel velen.
14: Nee.
11: Nou, zeker geen intieme ontboezemingen, dat bestaat helemaal niet bij deze Pictor Doctus, zoals hem altijd noemen.
14: Inderdaad. Dus ja, er zitten ook niet meer heel veel werken van Rubens in België. Dus de meeste zijn in de 18e, 19e eeuw, al in de 17e eeuw vertrokken naar het buitenland. Er zit heel veel in Wenen, Madrid natuurlijk, met de Habsburgers. Maar de Fransen, de Engelsen hebben altijd heel veel Rubens verzameld. En nu kunnen we dit blad dus in België houden.
11: Uit welke collectie komt dat dan? Weet jij dat?
14: Het komt uit een Amerikaanse collectie. We hebben, als je heel goed naar het blad kijkt, staat er in de rechterbovenhoek een stempeltje. En dat hebben we kunnen identificeren als de stempel van het huis van de familie Dalhousie. En de Dalhousies is zo'n Schotse aristocratie. En die hebben een kasteel in de buurt van Edinburgh. En dus de tekening zat al van in de 18e eeuw bij hen in de collectie. Ja. En dan is het heel bijzonder in de collectie van Ludwig Burckhardt terechtgekomen in de 20e eeuw. En Burckhardt staat bekend als een van de grootste Rubenskenners. We hebben ook zijn archieven, alles. Ons onderzoekscentrum is ook genoemd. De catalogi van het Centrum Rubenianum zijn naar hem vernoemd. Dus het is ook heel bijzonder dat een tekening dat ooit in zijn collectie zat, dat dat nu terugkeert.
11: En dus dat was de laatste eigenaar?
14: Nee, dan is het sindsdien nog bij een bedrijf terechtgekomen en dan, ik denk 10 jaar geleden, naar een New Yorkse verzamelaar.
11: En dan bij een galerie in Londen. Waar jij al even voorbij loopt en dan kan je dat aankopen. Maar wat is nu het belang van dat werk wat erop staat, een aantal personages? Hij heeft het geschilderd toen hij 30 was. Ja. Hij zat toen al een tijd in Italië. Wat weten we net over die tijd? Want Rubens was een heel ambitieuze man. Had ook al een belangrijke positie in die tijd.
14: Inderdaad, dus Rubens vertrekt als jonge 23-jarige aspirant kunstenaar naar Italië met al grote aanbevelingsbrieven. En door die aanbevelingsbrieven mag je eigenlijk al aan het Hof van Mantua gaan werken.
11: Ja, dat is bij Eleonora di Medici.
14: En haar man Vincenzo Gonzaga.
11: Ja, kon slechter.
14: Het kon slechter, dus daar zit Rubens dan in Mantua. Hij gaat eerst nog even naar Venetië om daar echt de grote Venetiaanse meesters te mogen bewonderen en zich echt te laten inspireren. En dan zit hij bijna 8 jaar in Mantua tussen 1600 en 1608 Ondertussen, hij mag af en toe eens een schilderij voor de hertog en de hertogin van Mantua maken. Maar hij mag ook ondertussen reizen voor hen. En hij wordt echt als diplomaat gebruikt. Dus ze zullen ook direct gezien hebben dat hij verven had. Zoals Jan Keulers het heel mooi zal zeggen in zijn boek later. Mm-hmm. En dus hij wordt echt al als jonge diplomaat gemaakt. En het is daar dat hij eigenlijk echt leert om dan later de grote diplomaat die voor alle koninklijke hoven in Europa zal werken. En wat heel bijzonder is aan deze brief, is dat we eigenlijk nu zo een glimps echt krijgen van hoe hij als beginnend diplomaat zo zijn weg aan het zoeken is.
11: Ja, wat staat daar nu precies in dat kladje dus van Rubens?
14: Echt een kladje. Het is niet heel mooi geschreven. Het is heel snel geschreven. Ja. En het is duidelijk dat het gericht is aan een Italiaanse en Romeinse kunstenaar. Die heet Cristofore Roncalli. En die heeft de opdracht gekregen van de hertogin van Mantua, die Eleonora de Medici, dus Rubens zijn bazin, eigenlijk om een schilderij te maken voor haar privékapel.
11: Oh, en niet Rubens zelf?
14: Ja, dus dit is inderdaad enorm frustrerend voor de jonge, ambitieuze Rubens. Stel u voor, je verlaat je vaderland, je spendeert, dan is het, zit hij al 7 jaar aan het hof van Mantua en dan vragen ze toch nog een Romeinse kunstenaar om de privékapel van schilderij te voorzien. Dus ik lees ook wel een beetje frustratie. En wat Rubens echt vraagt is van, zeg, hoe staat het met uw schilderij? Ik ben gevraagd en hij zegt ook, mijn serenissima patrona, dus mijn zeer geëerde patrones, om te vragen hoe dat met haar schilderij staat, of dat wel goed is. Ik ben er zeker van dat echt enorm goed gaat zijn. Er zal natuurlijk geen probleem zijn, maar ik wil toch nog wel even controleren en dat wel goed genoeg is voor de hertogin. En dus hier in deze brief is hem echt zo aan het oefenen van hoe kan ik toch wel een beetje een ongemakkelijk gesprek, hè, om zo die Roncalli een beetje te pushen om zijn schilderij af te maken en te laten controleren door zo'n jonge Rubens, maar toch wel in de meest hoffelijke, meest beleefde woorden. En daar zie je echt die diplomaat ontspruiten.
11: Mm-hmm. Ja, en het belang van die personages, Anne? Dus hoe zit het daarmee? Weten we wie dat zijn?
14: Dus de personages, dus het zijn 3 mannen, half, dus waarschijnlijk is de tekening onderin afgesneden. Ze dragen gedrapeerde gewaden, klassieke gewaden. Ze hebben waarschijnlijk niks te maken met dat schilderij van Roncalli, want het zou niet echt passen voor een schilderij in een privékapel. Dus ik vermoed dat het waarschijnlijk een soort schetsboek is, dat dit een blad is of een fragment van een blad dat uit een schetsboek ooit gescheurd geweest is. Rubens moet in 1607 naar Rome gaan om voor zijn Serenissima Patrona even kwaliteitscontrole te gaan uitvoeren. En die geniet daarvan, hè, want die zit in Mantua de hele tijd en nu mag die eindelijk eens naar Rome gaan. Dus die gaat schetsen, die gaat indrukken opdoen.
11: Ja. Rome is voor hem een soort schatkist Speelt geweest aan informatie, aan inspiratie.
14: Echt een schatkist. En dus hier zien we dan die 3 mannen, waarschijnlijk apostels. En dan is de vraag, ja, is het Rubens die geïnspireerd door de Romeinse kunstenaars van die tijd, door de Italiaanse meesters die hij in privépaleizen ziet, in kerken, is hij daardoor geïnspireerd geweest? Maar het is een heel spontane tekening, het is geen kopie. Ik bedoel, Rubens maakt nooit een recht toe recht aan kopie. Er zit altijd heel veel inspiratie en creativiteit in. Of is het al een soort schets voor een ander werk dat Rubens al aan het voorbereiden is?
11: Jullie kunnen nog heel veel onderzoek gaan doen. Waar kunnen de mensen dat nu bekijken? Ja. Anne, want dat Rubenshuis, dat is eigenlijk dicht.
14: Het Rubenshuis, althans de historische kunstenaarswoning, is momenteel dicht. Nog tot tenminste 2030. Maar we hebben wel een heel mooi onthaalgebouw met een prachtige tuin die daarachter ligt. En op -1 verdieping van ons onthaalgebouw kan je nu de Rubens Experience bezoeken. En dat is echt een tentoonstelling waar al onze topstukken hangen. Dus je kan ook het wereldberoemde zelfportret van Rubens daar bewonderen, zelfportret van Van Dijk. En dus sinds deze ochtend ook deze tekening. En we tonen de voorkant met de 3 apostels voor 3 maanden. Dan draaien we het blad om en tonen we de brief aan het publiek voor 3 maanden.
11: Even 3 maanden wachten en dan even terugkomen.
14: Ja,
11: en dan
14: inderdaad,
11: zien we de tuin erbij
14: inderdaad.
11: Als je dan in het putje van de zomer zit, natuurlijk.
14: Geweldig.
11: Ja. Pieter, ga je gaan kijken?
15: Uiteraard.
11: Ja, van het Middelheim.
15: Helemaal warm gemaakt.
11: Dat is goed. En jij, Jan Koenis, ga je ook kijken?
13: Ik ben al vaker in de bibliotheek geweest van het Rubens centrum? Het. Nee, hoe noem het nu?
14: Vroeger heette het onderzoekscentrum het Centrum Rubenianum. Nu is het allemaal Rubenshuis.
13: Meer dan beneden, ja. Ja. Want als er veel volk is, is het wat krap, hè?
14: Het is heel ruim. Het nieuwe onthaalbaar is heel mooi.
16: Ja. Zeg, Anja, je hebt eigenlijk al een heel internationale carrière achter de rug. British Museum heb jij gewerkt. Het Ashmolean Museum of Art and Archaeology. Dat was dan weer in Oxford. Hoe voelt het om back in town te zijn?
14: Ja, het is echt enorm leuk. Ik bedoel, ik had nooit gedacht, en mijn ouders ook niet, hadden ooit gedacht dat ik ooit nog zou terugkeren naar België en dan naar mijn moederstad Antwerpen. Maar deze prachtbaan kon ik echt niet laten liggen. Ja. En dus na 22 jaar is het tijd geworden om nu mee te werken aan de herinrichting van het Rubenshuis. Dus.
16: Ik wens jou heel veel succes toe. Trouwens, ik moet er ook bij vertellen, dat geld, dat gaat over meer dan 100.000 euro. Ja. Dat heb jij gekregen van de Koning Boudewijn Stichting.
14: Ja, inderdaad. Zeer genereus. Ja. Dus Koning Boudewijn Stichting stond ook op TEFAF. Ja. Met een stand. Een
16: hele mooie stand ook.
14: Een heel mooie stand van al hun vorige aankopen. Ja. En dus het was echt een toeval dat ik de tekening zag, dat KBS op TEFAF stond. En
16: dus jij gaat van die Londense galerie naar de Koning Boudewijn Stichting.
14: Ik ben gelopen.
16: En jij zegt, 100.000 euro alsjeblieft. En goedenavond iedereen. Dankjewel. Dankjewel, Anne.

0: Lionel Suarez waren dat, tezamen met R.L. Besson. Wij zullen het hebben over een zeer wonderlijke tentoonstelling van Monster Chadwins. Maar beste luisteraar, heb vooral geen schrik. Het gaat hier over een ontzettend lieve dame. Wel heel excentriek, haar make-up is ook heel bijzonder. Pieter Boont, jij bent co-curator samen met Sarah Wijns van de tentoonstelling. Haar eerste open luchttentoonstelling, het Middelheim Museum. Maar een en ander is eigenlijk ontstaan door een opdracht die zij heeft gekregen om een toegang te voorzien en te bedenken tussen het ziekenhuis aan de ene kant, ook met het kinderziekenhuis, en dan het museum aan de andere kant. Ik ben het dan gaan bekijken, wat een mooi pad. Er zijn ook bankjes, je hebt die hele mooie salamander portal die zij heeft ontworpen. Ik vond het echt geslaagd.
1: Ja, inderdaad. Die poort is een aanleiding geweest om de intense samenwerking die we hadden, om echt van nul tot de gerealiseerde poort en het pad te komen, om die samenwerking een beetje meer context te geven en de werking in de tentoonstelling herhalen eigenlijk als het ware een beetje onbewust het thema van poort, van toegang. En de tentoonstelling geeft daar context, zoals ik zei, aan die poort en geeft mensen de kans om het universum van Monster Chadwins letterlijk binnen te stappen.
0: Hoe zou je dat omschrijven? Ik heb veel vreemde dieren gezien, een soort van display ook van personages. Je zei het daarnet even bij het begin van Pompidou, die komen uit films, uit I don't know where. Maar zo geestig ook. Die heeft een miraculeus brein, volgens mij.
1: Ja, inderdaad. Het komt er eigenlijk op neer dat de poort... moeten we een beetje situeren in een samenwerking, een hele nauwe samenwerking met UKIA. UKIA is een inrichting voor kinderen en jongeren met mentale problemen. Ja. En we wilden eigenlijk die toegang tussen UKIA en het museum mogelijk maken, want die kinderen en jongeren moesten letterlijk met hun therapeut 20 minuten wandelen om het museum binnen te stappen. En eigenlijk zijn we zo beginnen praten met de kunstenaar over mentaal welzijn, over wat betekent dat om u goed te voelen of om u minder goed te voelen. En heeft zij eigenlijk als antwoord gegeven van kijk, mijn praktijk en vooral mijn performance praktijk is een soort van zorgsysteem, is een beetje een sociaal netwerk dat mij eigenlijk overeind houdt op het moment dat ik het minder goed heb.
0: Want ze heeft ook haar privéverhalen, hè, toen het even ook niet goed met haar ging.
1: Ja, dat kan je bijvoorbeeld lezen in ons bezoekerskrantje. Is er een interview tussen het park en de kunstenaar, waarbij het park een aantal vragen stelt aan de kunstenaar, waarop zij antwoordt. En ik denk dat daarin kan je een aantal ook heel persoonlijke ontboezemingen lezen van haar. Maar om nog even verder te gaan op dat zorgsysteem, dus de vreemde dieren, Chantal, waar je naar verwees, is eigenlijk door het feit dat we waren dus bezig met die poort, met mentaal welzijn, een zorgsysteem. En eigenlijk hebben wij al pratende ontdekt van, hier in het Middelheim zijn eigenlijk heel veel andere systemen, eerder onzichtbare netwerken, van bomen die met bepaalde mycelium- of schimmelsystemen met elkaar in verbinding staan en informatie uitwisselen. Maar net zoals de mollen in het grasveld of de vleermuizen die 's nachts buiten komen. En het is eigenlijk die twee systemen die we over elkaar gelegd hebben in de tentoonstelling en vandaar dat er eigenlijk zoveel dieren en heel specifiek dus salamanders, mollen en vleermuizen zichtbaar zijn. En de salamander is eigenlijk hetgeen dat zowel de tentoonstelling als de poort verbindt, omdat salamander is eigenlijk het symbool van de regeneratie. Hè. Een salamander kan zijn eigen staart teruggroeien en blijkbaar ook zijn eigen hersenen.
0: Dat is interessant. Maar het verwijst natuurlijk ook in een geloof, het geloof in de kracht van fluiditeit.
1: Klopt, ja. En dat zit helemaal up her alley, om het dan zo te zeggen in het Engels. Hè. Omdat de kunstenaar ontsnapt graag aan categorisering. Hè. Is het nu een sculptuur of is het nu een soort van decor dat dan geactiveerd wordt door een performance? Dat laat ze eigenlijk een beetje in het midden. Maar die opdeling is eigenlijk niet nodig of die moet je niet per se doorgronden om in die wereld te kunnen stappen van Monster Chadwins. Het is ook een heel actieve tentoonstelling, dus je wordt ook echt uitgenodigd om mee te doen als je wil. Hè. En de sculpturen die ze toont, die spelen ook heel hard met theatrale codes, zoals ben ik nu toeschouwer of ben ik nu acteur. Je stapt doorheen bepaalde sculpturen.
0: Ja, het is of dat je van de ene theaterscène naar de andere gaat. Hè. Ja. Ja, de titel van die tentoonstelling is ook heel mooi en heel verbindend. Mm-hmm. A Friend's Making Machine.
1: Mm-hmm. Ja, dus het is eigenlijk een titel die komt uit een van de interviews die ze gedaan heeft onlangs. Zij exposeert internationaal en in een van die interviews, naar aanleiding van die tentoonstellingen, sprak zij over haar troupe, haar troupe performers. En dat is eigenlijk hetgene wat ik er juist zei, als een soort van zorgsysteem. Dus zij nodigt eigenlijk altijd een groep mensen uit, of zij is heel ontvankelijk voor iedereen die wil meedoen met haar performances. Vandaar ook dat de tentoonstelling interactief te beschouwen is. En zij mixt daar balletdansers met mensen die voor de eerste keer eigenlijk zich op de scène wagen. Hè. Ze gebruikt mime, ze gebruikt muzikanten. En uw graad van ervaring maakt daar niet zoveel uit.
0: Ja, want zaterdag hadden jullie een heel groot openingsfeest met al die werken die eigenlijk werden geactiveerd. Dat moet daar wat geweest zijn.
1: Ja, inderdaad. Ik stond er zelf aan te kijken hoeveel mensen de regen hebben getrotseerd. Want de eerste van de drie Salamander-performances bijvoorbeeld was echt in de gietende regen. Maar die kostuums uit latex die waren gelukkig waterproof. Waardoor dat de tweede en de derde performance des te leuker waren. Het is ook nog uitgemond in een spetterend feest. Dus het was... letterlijk. Ja.
0: Ja. Ze heeft ook veel van haar moeder geleerd en heeft daar ook veel aan. Dat is wel mooi, moeder en dochter samen, Pieter.
1: Ja, klopt. Haar moeder was een Oscar-winnende set-designer. Films zoals The Remains of the Day of Surviving Picasso zijn gemaakt door moeder Chetwynd. Moeder Chetwynd was een ambitieuze carrièrevrouw. Nam haar kinderen eigenlijk gewoon mee op de set. Dus Monster herinnert zich nog levendig hoe ze oude schakelaars aan het invrijven was met een soort vet om die oud te laten lijken. En ook dat aspect van film en van decor en van snel iets maken, dat zit nog heel hard in het werk, in de sculpturen.
0: Het heeft iets bricolageachtig ook, hè?
1: Klopt, heel hard, ja. En het bricolage en collage zijn eigenlijk technieken die ze nog voor dat ze kunst eigenlijk heeft gestudeerd, al toepaste. Zij heeft eerst sociale antropologie en geschiedenis gedaan. Zij had eigenlijk heel hard een persoonlijke noodzaak om een visuele ode te brengen aan bepaalde mensen zoals Claude Lévi-Strauss of andere denkers. En zij begon eigenlijk te knippen en te plakken, of soms organiseerde zij een feest bij haar thuis om bepaalde personages in de kijker te zetten. En langzamerhand van haar huiskamer naar het clubcircuit, het nachtleven. En zo is zij eigenlijk een beetje in de kunstwereld terechtgekomen.
0: Mm-hmm. We moeten het hebben over die prachtige, transparante bollen die in het museum liggen, in het park daar. Ik vond dat zo ontroerend. Het was zo'n mooi beeld. Ook omdat je weet dat sommige open zijn, dus ik kan er eigenlijk door. Pieter, ik heb dat wel niet gedaan. Ik was een beetje bang dat ik er niet zou uitgeraken.
1: Je kunt altijd nog eens terugkomen.
0: Nee, bedoel,
1: om het te proberen.
0: Kan je niet maken dat je baas bellen 's ochtends van, ik zit nog in een druppel in het Middeleindmuseum.
1: Op de persconferentie zei Monster van I am a natural risk taker. Vond ik een hele mooie quote. En dat kunnen we ook linken aan die bollen. Want die bollen zijn eigenlijk, dat zijn Zorbs, is de officiële titel. Dat is een gigantische, opblaasbare bal waar je kan inkruipen. En blijkbaar dient dat om je van een berg naar beneden te laten rollen. Maar je moet je dan wel eerst vast laten binden in die bol. Nu, wij gebruiken dat, of Monster liever, gebruikt dat op een veel zachtere manier. Dus het is op een horizontaal oppervlak in het grasveld. In een constructie die gebaseerd is op een oog. Dus je ziet eigenlijk een soort houten bankconstructie. Je kan er ook op gaan zitten, terwijl dat die bollen eigenlijk tranen symboliseren. En dus in het oog het circuit afleggen. En op bepaalde momenten zijn die bollen ook open voor het publiek, zodat je zelf in een rollende traan kan stappen.
0: Ja, zeg, al die performances, ook als mensen zich gaan misdragen in die bollen, dat wordt opgenomen. En dat is eigenlijk ook weer een werk op zich, dat belandt in een film.
1: Ja, dus we hebben een... Monster liever. Dan kiest ze altijd zo de meest moeilijke weg. Dus een 16mm camera laten overkomen. En daar hebben wij de performances van vorige zaterdag mee opgenomen. 2 minuten per performance, want we hadden maar 1 spoeltje per performance. Om in een 8 minuten durende film te resulteren. En die is te bekijken bij ons in de bibliotheek. De bibliotheek is in het collectiepaviljoen. Daarin heeft Monster ook een diorama gemaakt. En dus een soort van kijkdoos, waar die film in speelt, zodanig dat mensen toch een gevoel krijgen van, wat was dat dan, die performances.
0: Maar gaat dat zien deze zomer? Pak al uw kinderen mee, ook uw grootouders. Het is dolle pret voor jong en oud. Monster Chetwynd in het Middeleindmuseum. Dankjewel, Pieter.

0: Rumbi, die was dat van Roberto Fonseca en piano en Vincent of Vincent Segal, cello. Ja, Jan Keuleers, u die een boek heeft geschreven, Verve over Constant Permeke. U woont daar in de buurt, bent u al gaan kijken naar Monster Chatwind?
1: Ja, ik ben zaterdag gaan kijken.
0: Ah, zat u dan ook in een van die tranen of niet?
1: Nee.
0: Nee, dat
1: niet
0: heb je ook niet gedaan.
1: Nee.
0: Ja, wat vond je ervan?
1: Ja, je hebt de neiging met dingen te associëren die je kent of hebt gekend. Als ik terugdenk aan, zou ik zeggen, wat vandaag performance wordt genoemd, toen ik jong was, nog happenings. Hè?
0: Ja.
1: En ja, het vreemde is dat als kunst, zoals ik bij Permeke probeer te zeggen, echt moderne kunst, meer en meer de nadruk op de vorm komt te liggen, dan lijkt het wel, hè, dus na eeuwen van, zou ik zeggen, historische stukken, religieuze opdrachten enzovoort enzovoort, vaak met stichtelijke of stichtende boodschappen, ja. Dan krijg je, dan is het alsof bij die performance en happenings dat er een soort van renaissance van ja, de nadruk op de inhoud komt te liggen. Hè. Dus, en zeker bij haar, bij Monster Chatwind, die dan, vermoed ik opzettelijk, bricolage doet. Hè. Dus helemaal niet zoals Rauschenberg of zo dat bijvoorbeeld deed, hè, met assemblages en aanverwante kunstenaars. Maar dus echt met opzet ja, de inhoud naar voren trekken.
0: Ja, dat vind ik hebben helaas geen discussie om hier verder op in te gaan. Maar het is wel boeiend wat u zegt over Monster Chatwind. Maar we zullen het over Constant Permeke hebben. Hè. Mag ik u een heel kritische bewonderaar noemen van het werk van Constant Permeke?
1: Ik denk, zou ik zeggen, ik had me er nooit mee bezig gehouden. Dus in mijn zaken. En begon mij toch te intrigeren. Er passeert zoveel werk van Permeke. Massaal veel werk in veilingen, in de handel. En het is allemaal van zo slechte kwaliteit. Terwijl wat er in de musea en in bepaalde privécollecties bewaard wordt, van een dat heel sterk werk is. Dus ik vond het een raadsel.
0: Hoe komt dat? Dat kwaliteitsverschil zo groot is?
1: Wel, dat heeft, zou ik zeggen, Permeke had zelf, de eerste zin van mijn boek is dat Permeke helemaal geen blijk heeft gegeven van zelfkritiek. Dat kwam ook echt niet ter sprake. Helemaal, zou ik zeggen, zijn grillige pad, want het is niet een mooie, zijn carrière is geen mooie lijn geweest van onbekend naar beroemd en duur kunstenaar. Nee, hij heeft op bepaalde momenten beslissingen genomen die zowel zakelijk als artistiek waren, die verweven zijn. Dus op het moment dat hij, eigenlijk heeft hij al is hij al wat ouder. Hij is, als hij terugkomt uit Engeland, waar nu een tentoonstelling aangeweid is in
0: Permeke Museum. Dat moet je nog even wel uitleggen natuurlijk. Ja. Hè. Die heeft een tijd in Engeland gezeten, had te maken met de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja. Eerst is er een aanloop, lange aanloop. Permeke studeert, beroepskunstenaar, studeert in Brugge, dan in Gent. Daar wordt altijd licht overheen gegaan, maar ik denk dat hij echt wel opgeleid is, zoals kunstenaars toen opgeleid werden, tekenen en schilderen. En dan stelt een toon, een paar kleine werken, hier en daar. Er is geen enkel gedocumenteerde verkoop voor 1914. Hij is dan al 28 als de oorlog uitbreekt. Zwaar gewond in Duffel, dichtbij Antwerpen. Bij de verdediging van het fort wordt getransporteerd zoals wel meer gewonde soldaten naar Engeland. Verenigd met zijn familie. Zal daar op het platteland terechtkomen.
0: Wordt er ook vader van drie kinderen?
1: Drie kinderen, ja. En dan gaat hij, denk ik, gelukkig is hij daar bevrijd van wat eigenlijk geen stimulerend milieu was. Je moet zien dat België tussen, ik ben niet de eerste die zoiets beweert, tussen 1900 en 1914 was het eigenlijk bevolkt door ofwel oudere kunstenaars die nog meedraaiden, ofwel epigonen, en geen echt de stimulans van die fin de siècle is eigenlijk verdwenen. Dat is niet, we zitten hier niet in Parijs. Hè? En er zijn wel buitenlandse kunst getoond, maar echte impact, zeker op Permeke, heeft dat niet gehad. Maar daar is hij bevrijd van dat milieu en op zijn eentje, ver van Londen, nauwelijks contact, een paar sporadische contacten met andere Belgen. En hij begint daar experimenteren, misschien eerder testen dan experimenteren. En vooral 16, 17, 18 maakt hij werken die hij lijkt te switchen van één probleem naar een ander probleem. Hij vindt daar oplossingen voor die misschien niet voldoen dan wel. En hij doet ook zijn eerste verkopen aan een Nederlands echtpaar. Die vermogend echtpaar, die in Londen wonen. Hij een zakenman. En hij verkoopt daar in 1918 zijn tweede werk aan voor 100 pond, op het moment dat hij zelf een toelage heeft van 4 pond per maand. Dus dat is 25 maanden.
0: Dat is krankzinnig.
1: En hij komt terug naar België in 19. En ik denk dat daar die verwevenheid tussen zijn artistieke en zakelijke belangen, dat daar veel sterker wordt. Hij gaat door op wat er gebeurt. Wat er gebeurd is in Engeland. En dan komen mensen terug uit Nederland, onder meer de Ridder en Van Ecke, die in België was gebleven, en die richt de Selection op, het beroemde Selection. Enfin, vandaag wordt
0: André
1: het
0: de Ridder en Paul Gustave Van Ecke,
1: dat wordt als een beroemde, fantastische, onbaatzuchtige promotie van moderne kunst, zo wordt het voorgesteld. Die startte in 1920. Permeke is eigenlijk, dat is een van de weinigen waarmee hij kan gaan samenwerken. Maar onmiddellijk stelt hij zijn grenzen. Ze stellen hem voor om, zoals Gustus Met en Van den Bergen, een contract te signeren waarbij de handelaar, de galerie, eigenlijk het niet alleen eerste keus, maar eigenlijk het monopolie van het werk had.
0: Ja, en dat zag Permeke helemaal Permeke, niet zitten.
1: Hij komt al zelfverzekerder terug. En hij zal met hen punctueel, dus per tentoonstelling, werken. En voor ze eigenlijk niet failliet gaan, maar duidelijk smalle financiële basis moeten stoppen in 22. Hij gaat al een paar maanden tevoren stopte. En dan in 24 komt hij ineens bij Giroux, die de belangrijkste moderne galerie is, die onder meer heel veel Rick Wouters verkopen en zo, die een contract hebben met de weduwe. En daar komt hij met een 300-tal werken. Dat is ongelooflijk. Ineens, uit het niets. En hij verkoopt ook. Intussen zijn er al eerder verkopen, vooral aan Brusselse verzamelaars. Dus hij zit niet zozeer in Vlaanderen met zijn cliënteel. Het zijn mensen zoals, niet zo bekend misschien vandaag, de Jean Les, de Grimard, dergelijke mensen. En dan in 30, is het nu 30 of 31? 30 krijgt hij in het pas geopende paleis, na Ensor en Van de Woestijn, krijgt hij de grootste tentoonstelling met 550 werken. Dus
0: en dat was ook allemaal te koop?
1: Dat was, nee, 200 werken ongeveer waren te koop.
0: Okay.
1: Want je moet rekenen, Permeke tussen 1920 en 40 heeft 200 groeps- en solo-tentoonstellingen. Dus dat is ongelooflijk. Er is geen enkele andere kunstenaar.
0: Man. Zeg, Jan Keulees, hij had ook een bijnaam, hè, Permeke.
1: Ja.
0: Die werd ook genoemd. Ja,
1: content per meter. Content per meter. Maar dat is, je moet zien,
0: de regio,
1: op, op een moment dat een kunstenaar...
0: Grappig. Ja.
1: Op een moment dat een kunstenaar...
0: dat ook wel. Ja, wie weet.
1: Ja, maar op het moment dat hij succes heeft, de vraag wordt groter dan het aanbod. En wat doe je dan? Dan ga je minder arbeidsintensieve werken maken. Die figuurstukken zijn, die prachtige figuurstukken, zeker van, die van 1923, die drie grote, dat is heel arbeidsintensief. Terwijl landschappen en marines, zoals hij ze maakte...
0: Hij schilderde ze per meter. Dat is eigenlijk wat...
1: Ja, hij maakt, in 1928 heeft hij een deal voor 100, om er 100 te leveren binnen 6 maanden. En hij doet dat. Hij werkt met twee handelaars, Sam Salz en Fabrice Polderman. Een heel avontuurlijke figuur trouwens. En hij levert ze op tijd. Hij heeft geld nodig, want hij gaat in Jelbeke een gigantisch pand.
0: Dat is nu ook het Permeke Museum natuurlijk. Ja. Dat heette De Vier Winden.
1: Ja.
0: Dat waren ze daar niet gewoon in Jelbeke. Een soort modernistische villa.
1: Ja.
0: Maar hij wist ook goed te leven, hè? Mooie pakken, chique Amerikaanse pakken.
1: Die pakken, dat is voor een deel betaling voor zijn kunst, want dat is bij de couturier van Geluwe dat hij die laat maken, die maatpakken. Van Geluwe, die in de Rue Royale zijn pand had. Die trouwens nog veel later terugkomt, ook in de jaren 50, 60, had hij nog een salon. En Broodaars was daar te gast. En op een Broodaars was toch echt een clochard in het begin van zijn carrière. En Van Geluwe heeft hem naar het schijnt een boek gegeven die een klant niet was komen afhalen. Van, misschien Marcel, peut-être ses portes, ses pantalons.
0: Geweldig.
1: Enfin, maar die auto's, inderdaad, hij reed heel... Vermeek is helemaal niet de boer op klompen in de modder tussen de andere boeren. Hè. Daarom die foto. Daarom was ik zo blij die foto te vinden. Die
0: de foto
1: cover
0: op
1: staat.
0: De cover. Zeg eens wat daarop staat.
1: Er staat Vermeek in gezelschap van zijn Amsterdamse handelaar, met wie hij de correspondentie daarmee is bewaard. Dat zijn 600 stuks. En die is gelukkig in twee richtingen bewaard. Dus daar heb je echt in detail sommige dagen... Soms is bijna dag aan dag het leven van een beroepskunstenaar, zeker in de moeilijke jaren 30, waar hij er toch in lukt. Ze hebben afgerekend, als het klopt, want ook de betaalbewijzen zijn bewaard, moet hij ongeveer toen een 600.000 Belgische frank over... De jaren van hun samenwerking gerealiseerd.
0: Ja, dat was van de galerie Boeffa, heette die.
1: Boeffa en Zoon, ja.
0: Ja. En die hebben hem ook geholpen toen het heel moeilijk was, tijdens de oorlog. Vermeke had veel geld nodig. Het ging natuurlijk niet goed, want hij had de crisis ook meegemaakt. 1929 en alles lag plat. Wat maakte dat het met die Amsterdammer wel ging en dat hij met alle Belgische galeries eigenlijk... toch wel een wat verknipte relatie had?
1: Nee, in België, de markt is ook anders. De Nederlandse markt is misschien iets strakker georganiseerd, ook onderling. Maar hier in België heeft hij gebruik gemaakt van iedereen. Iedereen en alle man. Dat gaat echt van Kunst van Heden, Paleis Verschone Kunsten, waar heel veel tentoonstellingen waren. Allemaal verkoopstentoonstellingen. Maar hij heeft ook bondgenoten, zelfs tot en met Maurice Gilliams bijvoorbeeld. Die iedereen gebruikt hij, critici, om... kunst te plaatsen. Maar de Nederlandse handelaars hebben, naar mijn gevoel, zijn professioneler, denk ik. Behalve Giroud natuurlijk, is een grote uitzondering in Brussel.
0: Maar die wilde hem ook meer als een soort individueel kunstenaar gaan presenteren dan als iemand die behoorde tot de Tweede Lathamse School.
1: Ja.
0: Daar hadden ze niks mee in Nederland.
1: Het is heel vreemd dat hij op een bepaald moment stuurt hij figuurstukken en... De handelaar moet zeggen, nee, dat loopt hier helemaal niet. Ook jouw naakte niet, die ik heel goed vind. Nee, ze wilden gewoon die landschappen en die marines. Ook de Nederlandse klanten.
0: Ja.
1: Dat is...
0: Ja, Jan, ik wil je nog die vraag stellen. Want je zei daarnet, Vermeke was allesbehalve een boer op klompen. Maar dat is wel een beetje het beeld dat we van hem hebben gekregen. De man die toch... Ja, empathisch was met de arme boer, met de aardappeleters, met de vissers in Oostende. En jij zegt, oh, je schrijft dat in je boek, je bent eigenlijk wel een beetje hardvochtig. Dat is het helemaal niet. Die was niet met die mensen bezig.
1: Nee.
0: Het gaat puur over, wat kan je met die forse lijven, wat kan je daarmee doen op een schilderij?
1: Ja, ik denk, voor hem waren die vissers en boeren... Het is een meer productieve aanleiding dan winkeliers of bankbedienden. Daar moet je niet echt verder bij over nadenken. En ik denk, als je naar de vorm vandaag... Wat verdient eigenlijk onze belangstelling? Ik denk niet Vermeke dat die bijdrage heeft geleverd tot een soort van imaginaire Vlaamse identiteit. Maar ik denk, wat heeft hij met die vorm gedaan? En dan zie je zoiets als hij ontdekt wat hij met het non finito, het... opzettelijk onvoltooide kan doen, wat een lange geschiedenis heeft. Er is een grote tentoonstelling in Metropolitan geweest, ik denk al 20 jaar geleden. Wat hij daarmee kan doen, er is niemand van zijn generatie die het aandurft ook om op die grote formaten zo te werken.
0: Ja.
1: En hoe dat hij het evenwicht vindt tussen niet-conventionele, zelfs brutale manier van omgaan met de drager en het medium, dat hij... Altijd eronder zit een soort van klassieke, heel evenwichtige opbouw. En dat verklaart zijn succes in die periode.
0: Het was een soort van aanvaardbare avant-garde.
1: Ja, ik denk... Maar er is een mooi boek van... een goed boek van Kirk Varner, al 30 jaar oud. Het heet Fine Disregard. En die gaat terug op ergens een plak in een high school in Engeland... En daar gaat het over hoe rugby ontstaan is. There's a fine disregard for the rules of football. En ik denk ook dat Vermeke juist zo'n heel beheerste overtreding van de regels, waardoor hij dat vreemd evenwicht tussen traditie en vernieuwing heeft gevonden. En dat is wat vandaag, denk ik, ons nog kan interesseren. Ja.
0: Mm. Maar niet het feit dat hij deel uitmaakte van dat Vlaamse expressionisme, waardoor ook een heel ideologisch verhaal aan Vermeke is blijven plakken. Ik heb ook in uw boek deze lelijke woorden gelezen die Vermeke zelf op papier heeft gezet. En hij noemde dat Vlaamse expressionisme die smerige oude oeren.
1: Ja.
0: Zonder H uiteraard, gezien dat een West-Vlaming betrof.
1: Ik heb het meegebracht als citaat. Maar jij mag het zeggen, hè. Maar nee...
0: Ik mag dat zeggen.
1: Nee... Nee, maar hij knoopt eraan vast, want dat is in 48. Als hij totaal ander werk maakt dat zelden getoond wordt, dat niet te associëren valt daarmee, vooral vrouwenportretten en naakte. En hij voegt eraan toe, ik vind het ellendig en armoedig met oude, versletene vodden aan je lijf te lopen als er met nieuw werk moet voor den dagen gepresteerd worden. Die fameuze kliek van Latem is 25 jaar oud, als het niet ouder is, zulks is het beeld dat ervan opgehangen wordt. Ik ben er de enige overlevende van de groep met Leon de Smet, deze zonder enige betekenis. Ja. Dus wat hij dacht over Leon de Smet.
0: Heel lief voor de collega's, by the way.
1: Ja.
0: Ja, voilà.
2: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer

0: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: Hoogstraten. Na-na-na-na-na.
1: Hoogstraten aardbeien.
3: Clara Live.
4: Nee, maar dan is het, ik denk, fysieke kracht. Karel van de Woestijn had er een mooie term voor, geweld in rust, noemt hij dat. En ik denk, dat is wat ook klopte met Permeke, misschien zelfs zijn fysieke persoon. Het feit dat hij heel zijn leven, ik heb het er niet over gehad, maar heel zijn leven moet hij regelmatig nog, hoe noem je dat, rappels hebben gehad van die zware verwonding van 1914. Ik ga niet op de medische details in, maar dus ik denk dat dat hem een parten heeft gespeeld en dat dat misschien elke kunstenaar compenseert iets in zijn werk. Maar ik denk dat Permeke is een heel rationeel persoon, hem afschilderen als een spontane kosmische kracht met kosmische...
5: Dat is wat men vertelde over Permeke, onze Constant Permeke. Die had een band met de hemel en de aarde en weet ik veel wat allemaal. Nog een paar planeten doet er allemaal bij, maar daar klopt niks van.
4: Nee, ik denk zoals Monster, Chetwynd en Rubens is dat een rationeel wezen. De meeste kunstenaars, op een paar uitzonderingen na, zijn rationele wezens. De meeste kunstenaars, behalve een paar excentriekelingen, willen ook verkopen. Hè? Dus zijn ze wel gedwongen om ergens een standpunt in te nemen op de markt en daar met hun werk aan tegemoet te komen of niet aan tegemoet. Ja. Chetwynd is nu een ander probleem. Die kunstenaars die moeten heel veel institutionele verplichtingen aangaan en mogelijk.
5: Alhoewel, ik heb in galeriekunst, hè?
4: Maar ik heb toch
5: niet meteen aan de muren.
6: Ze heeft een galerie, hè? Ze Galerie, wat toch een grote galerij is in Londen, waar ze al meer dan 10 jaar mee werkt. En Massimo De Carlo, Parijs en Milaan. Dus zij zit ook wel in het galerie.
4: Toch wel, ja.
5: Maar nog even over onze Constant Permeke. Hij was een uitstekend zakenman. En uiteindelijk, hij wist ook wel wat zijn betere werk was. En die betere werken, die hangen in onze musea.
4: Ja.
5: Maar die zitten ook in de grote Nederlandse collecties. En als zij het geld niet hadden, meneer Keulis, lees ik in uw boek, dan slaagde hij er een om een of andere verzamelaar te kunnen overtuigen van, koop jij dat werk en schenk het dan aan het Stedelijk of het Boijmans van Beuningen enzovoort.
4: Ja, de eerste grote aankoop is geweest, dat is werk van in de Engelse periode, De Vreemdeling. Dat was in bezit van Paul de Smet, een dichter, die voldoende middelen had ook om veel spiljaar te kopen enzovoort. Maar dan had hij geld nodig, verkoopt dat aan het museum van Brussel. En daar is een anonieme mecenas, en zelfs nu nog, is geanonimiseerd. Je kan niet te weten komen wie het was. Die koopt dat voor een vrij groot bedrag voor het museum. Hetzelfde, het ging soms heel ver, probeert hij Frank, de fameuze François Frank van Kunst van Eden, en die groot mecenas, ook voor het museum in Antwerpen, probeert hij het werk De Verloofden, groot werk van 1923, te verkopen.
5: Dat is heel mooi, hè?
4: Voor 125.000 frank, dat was een waanzinnig bedrag toen. En uiteindelijk zakt hij tot 60.000 voor het museum van Brussel. Waar het nu, jammer genoeg, zelden te zien is. Maar,
5: hopelijk luistert de directeur vandaag. Ja, dat zou fijn zijn. Fijne tip voor het museum in Brussel. Dankjewel, Jan Keulis, voor de toelichting bij Verve. Constant Permeke, kunstenaar en schrander zakenman. Ik zeg er nog even bij dat er tentoonstelling net is geopend. In het Permeke Museum, dus in dat huis van de Vier Winden waar hij heeft gewoond met vrouw en kinderen. En dat gaat dan net over die Engelse jaren tussen 1914 en 1919. Weten we nu het finale van Constant Permeke? En trouwens, zijn ze daar blij eigenlijk bij musea en bij het Permeke Museum met alles wat u hebt geschreven,
4: Ik denk
5: Jan
4: Keulis? Ik denk dat hij niet de enige is. Er is geen traditie van kritische essays over onze lokale kunstenaars. Bijna alles wat er gepubliceerd wordt is agiografisch van aard. En ik zal niet zeggen dat ik hoop dat er... eigenlijk hoop ik dat er enige discussie of controverse ontstaat. Dus dat ik... Ik heb 40 jaar na datum, na de grote monografie van Van den Bussen, is er nood aan een update... Maar ik heb dat niet willen maken. Ik heb eigenlijk een essay willen schrijven om de boel een beetje op te raken.

0: schakelde, ja.
1: Maar ik vond het heel fijn en heel boeiend om te lezen, Jan Keulius. Dus,
0: dankjewel.
1: Dank om hier te zijn vandaag. Ook Anne van Kamp, heel veel succes met jouw zoektocht naar nog tekeningen van Rubens.
2: En schilderijen.
1: En wie weet, waar kom jij allemaal? En vind jij ook rijke verzamelaars die dat dan kopen voor het Rubenshuis? Het kan niet altijd de Koning Boudewijn Stichting zijn. En Pieter Boons, er is nog feest rond Montse Chadwent.
3: Een warme oproep, inderdaad.
1: In september al, hè?
3: Ja, 12 en 13 september. Een warme oproep om een nieuwe performance. Dus zaterdag hebben wij bestaande performances getoond. We hadden al genoeg gooi op onze vork met die portal en al die kunstwerken van de tentoonstelling. Dus een nieuwe performance, 12 en 13 september. Overdag. Uren zijn nog te bepalen. Waarschijnlijk vanaf een uur of 10.
1: En hopelijk wordt het dan stralend weer. Dankjewel, Pieter Boons. En veel succes nog in het museum. Ik hoop dat heel veel mensen komen kijken. Maak er nog een hele fijne avond van. En morgen zit hier Nicky Aerts.

0: Reassembling, dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara.
1: Zes uur, een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vorig jaar is bijna 150 miljoen euro misdaadgeld in beslag genomen in ons land. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil dat ziekenfondsen niet langer homeopathie of acupunctuur terugbetalen. En na Donald Trump is nu de Russische president Poetin op staatsbezoek in China. De parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de cijfers van het COIV, de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Het geld gaat rechtstreeks naar de staat. Justitie gaat steeds meer achter het geld aan van criminelen, maar 148 miljoen blijft toch het topje van de ijsberg. Dries Hieroe.
2: Directeur van het COIV Walter Quirijnen laat ons verzegelde pakketten zien in zijn kluizenzaal.
3: Dat kan bijvoorbeeld gaan over juwelen, diamanten, dure handtassen.
2: Het COIV krijgt jaarlijks 110 miljoen euro aan geld in beheer. Maar vorig jaar was een record 148 miljoen euro.
3: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie. Dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
2: Zo bracht een openbare verkoop van auto's vorige week nog 850.000 euro op. Als de verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Het COIV hoopt dat het recordbedrag van vorig jaar snel zal sneuvelen.
3: 148 miljoen euro is natuurlijk veel geld. Ik denk inderdaad dat dat maar het topje is van de ijsberg. Ik denk dat er de komende jaren zeker nog veel marge is voor verbetering.
1: In het onderzoek naar een moord in Tiene in Vlaams-Brabant zijn drie verdachten aangehouden. Een man van 47 werd vorige donderdag doodgevonden in zijn woning. Beide verdachten die nu aangehouden zijn, zijn de 20-jarige zoon en een ex-partner van het slachtoffer, een vrouw van 42. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in het hervormingspact van de minister dat de ziekenfondsen sterker en beter moet maken. Dat betekent ook keuzes maken, zegt de minister.
4: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat het de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
1: Volgens Van den Broeke is een belangrijke taak van de ziekenfondsen mensen die uitvallen door ziekte weer begeleiden naar werk. De Boerenbond reageert afwachtend op het actieplan van de Europese Commissie om iets te doen aan de hoge prijzen voor kunstmest. Die zijn al hoog sinds de inval van Rusland in Oekraïne 4 jaar geleden en ze stegen nog forser toen de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De Commissie belooft ongeziene steun door geld vrij te maken via de bestaande landbouwfondsen. Hoeveel geld precies is nog niet duidelijk. De Boerenbond hoopte dat er ook meer dierlijke meststoffen toegelaten worden, maar op korte termijn verandert er niet genoeg. En dat kan op termijn ook gevolgen hebben voor de voedselprijzen, zegt Giel Boei van de Boerenbond.
5: Als er op dit moment geen structurele oplossingen komen, zijnde een mildering van de kostprijs van die kunstmeststoffen en langs de andere kant ook een uitbreiding van het gebruik van dierlijke mest, ja, dan zullen ze volgend jaar die beslissing moeten maken. En dan zal een impact kunnen hebben op de teelten die ze zetten, maar dan zal het ook een impact hebben op de productie die ze daaruit kunnen halen of uiteindelijk ook het inkomen van de land- en tuinbouwers, wat op lange termijn natuurlijk ook negatief is voor onze voedselvoorziening.
1: De Israëlische marine heeft opnieuw een Belgische actievoerder opgepakt die op weg was met een hulpvloot naar Gaza, een 26-jarige uit Gent. Samen met andere actievoerders is hij naar een gevangenis gebracht en het is bang afwachten, vertelt zijn vader.
6: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Hè. Dus zij weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
1: Gisteren enterde Israël ook al een 40-tal schepen, waarbij zeker 3 andere Belgische opvarenden zijn opgepakt. Nu zijn er nog een 5-tal schepen onderweg naar Gaza. Via de internationale politiecampagne Identify Me is voor het eerst een minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Een meisje van 16 dat 25 jaar geleden gevonden werd in de Main, een rivier in Duitsland. Haar vader is intussen ook opgepakt op verdenking van moord. Via de Identify Me campagne worden beelden verspreid van meisjes of vrouwen die vermoord zijn teruggevonden, maar nooit geïdentificeerd zijn. Het is een samenwerking tussen 6 Europese landen. Ook ons land doet mee. De Russische president Poetin is in Peking aangekomen voor een staatsbezoek aan China en een gesprek met de Chinese leider Xi Jinping. Poetin komt er nauwelijks enkele dagen na de Amerikaanse president Trump. Maar in trio is die timing toevallig.
7: Nee, dat denk ik niet. China kan zo laten zien dat het een belangrijke grootmacht is met wie iedereen wil praten. Anderzijds zien Poetin en Xi elkaar wel vaker. Ze hebben elkaar al meer dan 40 keer ontmoet. Deze ontmoeting is vooral belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China in de vorm van chips en sensoren die voor burgerdoelen gebruikt kunnen worden, maar ook voor raketten en drones die Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Belangrijk dus dat dat blijft duren, zeker nu Rusland onder alsmaar zwaardere druk staat door grote Oekraïnse drone-aanvallen. Economisch is Rusland ook sterk afhankelijk van China. Olie en gas die Rusland niet meer aan de EU kan verkopen, verkoopt het aan weliswaar hele lage prijzen aan China. En Poetin hoopt nu dat er eindelijk een doorbraak zal komen in de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Een project dat nu al jaren aansleept.
1: Dankjewel, Marijn. Sport. De Italiaan Filippo Ganna heeft de 10e rit gewonnen in de Giro, een tijdrit over 42 kilometer. Ganna had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, de Nederlander Arendsman. Jonas Vingegaard ontgoochelde en werd pas 13e op 3 minuten van Ganna. Hij kwam ook 20 seconden tekort om de Portugees Eulalio uit de roze leiderstrui te rijden. De beste Belg vandaag was Alex Segaard, hij werd 16e. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz moet nu ook afzeggen voor het toernooi van Wimbledon. Dat maakte hij vandaag bekend via Instagram. De nummer 2 van de wereld en tweevoudig eindwinnaar in Wimbledon heeft een polsblessure en moet daardoor ook het toernooi van Roland Garros al overslaan. Dat begint maandag. Het weer, vanavond nog regen of bui in het oosten. In de loop van de nacht trekt een nieuwe neerslagzone over het land met soms intense buien. Morgen nog wisselvallig. In de loop van de dag meer opklaringen vanuit het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag begint een droge en warmere periode met vaak zon en maximaal rond 25 graden. We begonnen met het crimineel geld dat in ons land in beslag is genomen. Vorig jaar een record 148 miljoen geld dat bijvoorbeeld komt uit drugs- en witwasonderzoeken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
8: Een hele goede avond. Django zou Django niet zijn zonder een streepje jazz manouche op zijn tijd. En nu is een goede tijd, denk ik zo. Dit zijn Moses Rosenberg en Giacomo Smith. Die hebben een heel album gemaakt dat ze manouche doopten. We gaan beginnen met een rustig stuk van daarop. Welkom.

Giacomo Smith met Moses Rosenberg in een eigen versie van Begin the Begin van Cole Porter. Wij blijven dan in de gypsy jazz en de swing met een jonge vrouw die dat zingt. Dat komen we niet zo vaak tegen. Ze komt uit Zwitserland, deze Tatjana Eva Marie.

Tatiana Eva Marie in de blauwe bloem Fleur Bleue van Charlotte Trenet. De Britse gitariste Alexandra Whittingham die heeft vorig jaar een nieuw album uitgebracht. Letters from Paris. Dat is een ode geworden aan de Franse muziek, want Alexandra, haar carrière is begonnen in Frankrijk. Op haar 19e speelde ze voor de eerste keer een groot concert op een gitaarfestival in Zuidwest-Frankrijk, in het dorpje Puy-l'Évêque. Haar ouders waren toen ook mee, het was een echte familievakantie. En omdat ze het daar allemaal zo mooi vonden, hebben die ouders zelfs daarna daar een huisje gekocht. En sindsdien is Alexandra Whittingham heel vaak in Frankrijk. Vandaar dit album met alleen maar Franse muziek. Bijvoorbeeld dit stuk van Gabrielle Fauré speelt ze samen met celliste Margarita Balanas.

Alexandra Whittingham speelde een bewerking van La Fille aux cheveux de lin van Claude Debussy. Wij blijven dan in die rustige sfeer met het trage derde deel uit het enige strijkkwartet dat Maurice Ravel ooit schreef.

Canto-kwartet. Met bekende namen onder hun leden, want op altviool hoorden we Tabiat Zimmerman en de man op cello was Jean-Guyen Kegas. Zij zaten dus met z'n vieren op het podium en nu gaan we er flink wat volk bij halen, want dit orkest telt 80 muzikanten. De Philharmonia. Zij spelen muziek van Ottorino Respighi.

De Philharmonia onder leiding van Jeffrey Symon in een deel uit de Botticelli-triptiek van Notorino Respighi. Dat was het deel La Primavera. En nu nog meer sfeervolle muziek. Een en al spanning in de Catfish Row van George Gershwin.

Gewandhausorchester van Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Zij speelde Catfish Row van George Gershwin. Sidney Bechenu, geboren in New Orleans en gestorven in Parijs. Ergens tussen die twee steden, tussen die twee werelden, vond hij zijn stem op de sopraansaxofoon. Een klank die we meteen herkennen, vol, warm en met een vibrato die zo onder je vel kruipt.

New Orleans Jazz, opgenomen in Parijs in 1952. Si tu vois ma mère, een van de grote klassiekers uit het repertoire van Sidney Bechet. En dan een man die liefde voor klassieke jazztradities deelt met Sidney Bechet. Ken Peplowski. Hij bracht met zijn plaat Last Swing of the Century een hommage aan Benny Goodman. Ken Peplowski is begin dit jaar overleden. Wij herinneren hem graag.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

Een groot applaus voor Ken Peplowski en zijn jazzband. Ze spelen de standaard Memories of You. En dit is Miles Davis met Sarah Vaughan.

Miles Davis en Sarah Vaughan in And It Might As Well Be Spring. En dit is nog Jozef de Beenhouwer aan de piano. Die speelt nog tot aan het nieuws van 7 uur een minuet van Lodewijk Mortelmans. Tot zo!

0: is 7 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De parketten hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Het geld gaat rechtstreeks naar de staat, zegt waarnemend directeur Walter Quirijnen.
1: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
0: Een verkoop van 23 in beslag genomen auto's bracht vorige week nog 850.000 euro op. Als een verdachte uiteindelijk toch wordt vrijgesproken, dan krijgt hij het geld van de verkoop. Als het van federaal minister Van den Broeke van Volksgezondheid afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in het hervormingspact van de minister dat de ziekenfondsen sterker en beter moet maken. En dat betekent ook keuzes maken, zegt de minister.
2: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
0: De Europese Commissie belooft uitzonderlijke steun aan landbouwers die het hardst getroffen zijn door de hoge prijzen voor kunstmest. Die waren al hoog door de oorlog in Oekraïne en zijn sinds de oorlog in het Midden-Oosten nog gestegen. De Commissie wil meer geld vrijmaken via de bestaande landbouwfondsen. Op korte termijn verandert er volgens de Boerenbond te weinig aan het gebruik van dierlijke meststoffen om landbouwers echt te helpen. De Russische president Poetin is in Peking aangekomen voor een staatsbezoek aan China en een gesprek met de Chinese leider Xi Jinping. Poetin komt er nauwelijks enkele dagen na de Amerikaanse president Trump. En die timing is niet toevallig, denkt Marijn Trio.
3: China kan zo laten zien dat het een belangrijke grootmacht is met wie iedereen wil praten. Anderzijds zien Poetin en Xi elkaar wel vaker. Ze hebben elkaar al meer dan 40 keer ontmoet. Deze ontmoeting is vooral belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China in de vorm van chips en sensoren die voor burgerdoelen gebruikt kunnen worden, maar ook voor raketten en drones die Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Belangrijk dus dat dat blijft duren, zeker nu Rusland onder alsmaar zwaardere druk staat door grote Oekraïnse drone-aanvallen. Economisch is Rusland ook sterk afhankelijk van China. Olie en gas die Rusland niet meer aan de EU kan verkopen, verkoopt het aan weliswaar hele lage prijzen aan China. En Poetin hoopt nu dat er eindelijk een doorbraak zal komen in de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Een project dat nu al jaren aansleept.
0: Het weer, vanavond nog regen of buien in het oosten. In de loop van de nacht trekt een nieuwe neerslagzone over het land met soms intense buien. Morgen nog wisselvallig, in de loop van de dag meer opklaringen en tot 19 graden. En vanaf donderdag droger en zonniger en maximaal rond de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.

Musicalmuziek van Leonard Bernstein uit zijn West Side Story. Nu een grote Argentijnse componist, Alberto Ginastera. De man die folklore van zijn land gebruikte voor krachtige, explosieve orkestmuziek. Zijn vroege balletten die zitten vol wilde energie, aardse ritmes en dat onmiskenbare Zuid-Amerikaanse temperament. Dirigente Giselle Bendor is geboren in Uruguay en zij is al decennia lang een van de meest gepassioneerde vertolkers van die muziek van Alberto Ginastera. Ze dirigeert hier het Symfonisch Orkest van Jeruzalem.

Symfonisch Orkest van Jeruzalem onder leiding van Giselle Bendor in een suite van Alberto Ginastera. En dit is een van onze twintigers van dit seizoen, sopraan Sabra Elbari.

sopraan Saura Elbari met Ramon van Engelenhoven aan de piano. Dat is een opname uit onze studiotoets van begin dit jaar voor de twintigers. En dit is Igor Levit aan de piano. Hij gaat aan de slag met Bill Evans' Peace, Peace,

0: Heel even dacht ik dat het de echte Bill Evans was. Maar het was Igor Levit. Ook een heel mooie uitvoering.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week een jazzplaat van bij ons, van pianist Michel Bichelia. En met zijn vaste trio waar hij al meer dan 30 jaar mee samenspeelt. Hun nieuwe album heet The Virgo en dit is een track daaruit.

Michel Michelia aan de piano, Werner Lauscher op contrabas en Marc Léon aan de drums. Hun nieuwe album The Virgo, dat is onze keuze van Clara van deze week. En dan nog meer Belgische muziek, want dit is zanger David Links.

David Links met onder andere Grégory Privat aan de piano. Het is een stuk van zijn album met de titel Real Men Cry. Iets wat blijkbaar nog altijd niet vanzelfsprekend is als we die nieuwsberichten over het traditionele denken van de jeugd mogen geloven van de voorbije dagen. Wat er ook van zij, dit is gewoon iets moois uit Brazilië.

Anna Karam en Agua de Beber, een bossa nova jazz standard van Antonio Carlos Jobim en Vinicius de Moraes. Het was ook een hit voor Astrud Gilberto. Gitarist Thibaut Covin die heeft een heel album gemaakt van muziek van al zijn favoriete steden. En daarvoor gaan wij ook eerst eens naar Brazilië. Want ik heb voor u achtereenvolgens Covin, die een stuk uit Rio de Janeiro speelt. En daarna eentje dat hij samen met Balaké Sissoko speelt. Dus daarmee zitten we in West-Afrika. Maar eerst naar Brazilië.

Thibaut Covin en Balaké Sissoko, gitaar en kora. Het was muziek van op Thibaut Covin, zijn album Cities 2. En dan blijft de gitaar aan zet, want ik heb hier Miloš Karadaglić. Hij speelt samen met het London Philharmonic Orchestra de Fantasia para un Gentil Hombre van Joaquín Rodrigo.

0: niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

Milos Karadaglic met London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin in muziek van Joaquin Rodrigo. En dan heb ik er nog eentje, dat is een strijkkwartet van Peter Tchaikovsky. En dan is het tijd voor Clara in Concert met Björn Daumen. En die presenteert hier vandaag een concert met muziek van de Hongaar Georgi Kurtak. Een concert voor zijn 100ste verjaardag in februari van dit jaar. Geniet ervan, het is met Vikingur Olafsson. Mooie avond nog. En tot morgen.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Job Matijn. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
1: Waar dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
0: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden, toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de Straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in de hervormingsplannen van de minister. En hervormen betekent ook keuzes maken, zegt hij.
2: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
0: In Nederland is een Belg van 22 opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij een schietpartij. Vorige week in de Nederlandse gemeente Vaals. Politieagenten vonden toen een zwaargewonde man op straat na een melding over een schietpartij. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. Er werd een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident. En in de Verenigde Staten is een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Jackson Pollock verkocht voor een recordbedrag van ruim $181 miljoen. Het gaat om het werk Number 7A 1948. Het schilderij kwam uit een privécollectie. Het zou het op 3 na duurste kunstwerk zijn dat ooit op een openbare veiling verkocht werd. Jackson Pollock staat bekend als een van de belangrijkste kunstenaars van het abstract expressionisme. En dan nog het weer vanavond. Lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertienieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Björn Daumen.
4: Goedenavond. Op 19 februari werd de Hongaarse componist György Kurtág 100 jaar. Een ongelooflijke mijlpaal die overal ter wereld werd gevierd. Ook bij ons. Clara en Concert stond die dag helemaal in het teken van zijn muziek. We doken toen samen in een paar sleutelwerken uit zijn oeuvre. En vanavond doen we dat opnieuw, maar met een concertopname. Want precies op die 19 februari, op de dag van zijn verjaardag, vond in Boedapest een groot verjaardagsconcert plaats, waar de jarige Kurtág zelf ook bij was, in het MUPA, het Paleis der Kunsten, de Bozar van Boedapest, zeg maar. Een van de voornaamste solisten die avond was Víkingur Ólafsson, de IJslandse pianist. Die is de laatste jaren een heel goede vriend geworden van Kurtág en die mocht natuurlijk niet ontbreken. Het was een uitgebreid programma, maar de rode draad doorheen de avond waren toch wel zijn bekende jatekok of spelletjes. Kleine miniatuurtjes die Kurtaak is beginnen schrijven in het begin van de jaren 70, om de piano opnieuw spelenderwijs te leren ontdekken en waar hij nog tot in 2021 zelfs nieuwe stukjes aan bleef toevoegen. Stukjes voor piano solo, maar ook voor vierhanden. Kurtaak speelde die vierhandige stukken jarenlang met zijn vrouw, samen met zijn vrouw Marta. En tijdens dit concert in Budapest speelde Vikingur Olafsson hier ook stukken uit, samen met zijn vrouw, pianist Halla Oddný Magnúsdóttir. En ze opende het concert met een stukje uit het eerste deel, Twittering, en met Gotteszeit is die allerbeste Zeit, een van die mooie Bach-bewerkingen waar Kurtaak ook zo bekend voor is.

Vikingur Olafsson samen met zijn vrouw Halla Oddný Magnúsdóttir. Vierhandig, net zoals George Kurtaak dat ook deed samen met zijn vrouw Marta, die inmiddels is overleden in 2019. Ze opende hier het verjaardagsconcert voor Kurtaak met Twittering uit zijn bekende Jatekok en met Gottest Zeit is die allerbeste Zeit, een van Kurtaaks mooie Bach-bewerkingen. Olafsson gaat nu alleen verder met stukjes uit Jatekok, afgewisseld met een eigen bewerking van Bachs bekende air. Die heeft hij speciaal geschreven voor Kurtaak. En een van Kurtaaks arrangementen van Haydn, het Adagio uit het strijkkwartet nummer 60.

0: Kurtár György omázs a Robert Schumann című műve hangzott el, Klenyán Csaba játszott klarinéton, Szűcs Máté Brácsán és Viking úr Olafsson zongorán.
1: Ez egy hat. Viking úr Olafsson in trio met Csaba Klenyán op klarinet en Máté Szűcs op altviool, met de hommage aan Robert Schumann, die Kurtár in 1990 componeerde als eerbetoon aan Schumann. En nu het eerste orkestwerk van de avond, Quasi una fantasia. Kurtáks eerste, tussen aanhalingstekens, echte werk voor groot orkest. Hij componeerde het in 1988 in opdracht van de Berliner Festwoche. Het is geen traditioneel pianoconcert. De muzici zaten verspreid over de hele zaal met op het podium alleen Vikingur Olafsson en de percussionisten. Het orkest is het Danubia Orchestra onder leiding van Marcus Stens.

Kurtaks bijzondere pianoconcerto uit 1988, Quasi una fantasia. Vikingur Olafsson en het Danubia Orchestra onder leiding van Marcus Stents. In Budapest was dit de afsluiter voor de pauze, een ideaal moment voor de muzikanten die in de zaal verspreid opgesteld stonden om terug naar hun vertrouwde plek op het podium te gaan en zich klaar te maken voor Grabstein für Stefan. Een ingetogen rouwstuk dat Kurtak schreef ter nagedachtenis van Stefan Stein. Vikingur Olafsson mocht hierbij even in de coulissen blijven, want dit stuk is geschreven voor gitaar. Solist hier is Pablo Marquez.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

Grabstein für Stefan. Solist was de Argentijnse gitarist Pablo Marquez. Het Danubia Orchestra speelde hierna het werk Stele, en dat is net zo goed een herdenkingstuk als Grabstein für Stefan. Het woord Stele betekent namelijk in het Grieks ook grafsteen. Het is geen stuk dat alleen herdenkt, maar ook hartstochtelijk rouwt. Alle stadia van de rouw komen voorbij, van krampachtig huilen en de woede van ontkenning tot een berustende aanvaarding.

Het Danubia Orchestra zonder solist. Ze speelde Stele, een orkestwerk van Kurtak uit 1994. En dan op het einde van de avond gingen Vikingur Olafsson en zijn vrouw Halla in plaats van aan een vleugel aan een buffetpiano zitten met hun rug naar het publiek toe. En speelden opnieuw de werken van Kurtak en Bach die ze aan het begin van de avond speelden. Ze zaten daar net zoals George en Marta Kurtak tijdens hun afscheidsconcert in 2013 in Londen, samen aan die kleine buffetpiano met demper. Een heel intiem moment dat ze opdroegen aan Marta Kurtak.

Wat een mooie, intieme afsluiter. Zo ingetogen gebracht door Vikingur Olafsson, de hoofdsolist van de avond. En zijn echtgenote Halla Oddný Magnúsdóttir. Een sereen moment om het concert ter ere van George Kurtaak mee af te sluiten. Het concert voor zijn 100ste verjaardag op 19 februari in Budapest. We houden de sereniteit nog even vast met fragmenten uit Slow, het album van het Taurus Strijkkwartet. Met als eerste dat mooie derde deel uit het 16e strijkkwartet van Ludwig van Beethoven.

een paar fragmenten uit het album Slow van het Vlaamse Taurus strijkkwartet. Met hier als laatste een microscopisch stukje Koertak uit zijn Microludien voor strijkkwartet. Een goede vriend van Koertak was George Ligeti. Hier heb ik een intiem vocaal werkje van hem, gebaseerd op een gedicht van Friedrich Hölderlin, Der Sommer voor sopraan en piano.

Der Sommer van George Ligeti door de Duitse sopraan Christiane Kalk met aan de piano Burkhard Kering. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Clara & Concert, maar we gaan natuurlijk gewoon door met die fijne playlist van Greet van 't Veld zometeen in Undercover. Geniet ervan. Nog een mooie Clara-avond.

0: Besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness.
2: Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
3: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
5: Clara, live.

0: Het is 10 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de spoor in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal aan Israël stuurt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn. Dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: In Nigeria in West-Afrika heeft het leger naar eigen zeggen 175 leden van terreurorganisatie IS gedood. Het Nigeriaanse leger zou daarbij steun gekregen hebben van het Amerikaanse leger. Er zouden luchtaanvallen uitgevoerd zijn op onder meer wapenopslagplaatsen en controleposten van IS. In het noorden van Nigeria is het erg onrustig. Radicale gewapende groepen zoals IS, maar ook Boko Haram plegen er aanslagen en ontvoeren regelmatig burgers. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië moeten al meer dan 17.000 inwoners, zo is het, 17.000 inwoners evacueren vanwege bosbranden. Nabij Los Angeles gingen al verscheidene huizen in vlammen op. Meer dan 500 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen daar. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
2: Waar dus 2 mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
0: Ook de chauffeur van de vrachtwagen was in shock. Beide bestuurders testen negatief op alcohol en drugs. Volgens een verkeersdeskundige zou de chauffeur van de bus niet goed opgelet hebben. En de brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk veroorzaakt, vaak door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
3: Dus goed sorteren thuis, zorgen dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
0: Sport dan. In de Europlay-offs van het voetbal worden vanavond de 3 wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij Charleroi en leider

0: update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
2: Meer merk.
3: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
2: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Clara Live.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de spoor in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen, nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand. Manchester City kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Nog in de Engelse competitie is voetbalclub Southampton uitgesloten van promotie naar de eerste klasse vanwege een spionageschandaal. Een medewerker van de club zou namelijk stiekem een training van Middlesbrough gefilmd hebben enkele dagen voor beide clubs de halve finale van de promotieplay-off speelden. En dat is volgens de regels verboden. Middlesbrough verloor die halve finale, maar omdat Southampton intussen een sanctie kreeg vanwege het schandaal en werd uitgesloten, mag de club Middlesbrough dus nu toch naar de finale en maakte dus nog een kans op promotie naar de Engelse eerste klasse. En in de Euro Playoffs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Het verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
2: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
0: In de stand heeft Standaard nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaard het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer...

0: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn gevechten uitgebroken tussen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd, maar desondanks blijft het geweld dus gewoon voortduren. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag ook nog verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Daarbij kwamen zeker 10 mensen om het leven. Andere bronnen spreken over bijna 30 doden en tientallen gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: In Deurne in Antwerpen is een man gewond geraakt bij een uitslaande brand in een rijwoning. Het gaat om de bewoner van het pand. Hij verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de woning is voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar volgens de politie zijn er wel aanwijzingen dat het vuur werd aangestoken. In het voetbal in de Europlay-offs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Een verslag van deze voetbalavond door Stef Wijnands.
2: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee-Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij. Maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
0: In de stand heeft Standaard nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaard het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlay-offs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. Genk-speler Zakaria El Ouadi beseft dat het moeilijk wordt voor Genk om nog Europees voetbal te halen.
3: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen of... Natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om nog steeds, we geloven er nog steeds in.
0: En in de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor de club is het de eerste titel sinds 2004. En dan nog het weer. Lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Na de ochtend wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.